0: aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ja. Ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan...
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb zo'n paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: En hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus...
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Eckersweide en knooppunt De Hoogte.
1: Hattemerbroek en Campus uit in beide richtingen. De A50 Os Arnhem.
2: Er staat nu al file van 4 kilometer op de A6 bij Almere Zand.
3: Ja, lekker belangrijk. Actuele verkeersinformatie voor onze regio, dat wil je weten. Je hoort het op 89.3 Radio West.
4: Altijd dichterbij.

regrets. I've had a few, but then again, too few to mention.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien? En waarom? Nou, zet het allemaal even een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer...
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepbestadverteren.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
5: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
6: Goedemorgen, een nieuwe week is weer begonnen. West wordt wakker, staat weer voor je klaar. Net zo ook even de kranten. We hebben zelfs de tortenaar binnen, dus ik ben benieuwd wat daarin staat. Eerst het nieuws met Reinoud Roemer.
7: Door een explosie in een appartementencomplex in Woerden is de gevel beschadigd geraakt. Delen van de gevel van het gebouw aan de Anton Movesstraat dreigen naar beneden te komen. De oorzaak van de ontploffing is niet bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de explosie in Woerden. De gemeente Delft en Rijswijk hebben afwijkende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. Ondertussen wil Rijswijk juist tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's door kunnen blijven rijden. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen de zanger het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden erepenning. Meer regionieuws hoor je straks om 6:30 het overige nieuws.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16... Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
11: ANWB en gaan.
12: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Dat is gelukt. Reinoud.
1: Zet de radio aan. Met Bob en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag.
0: Ja, Bob.
2: Goedemorgen.

0: ook hoi Ans, want die stuurt nu al een berichtje via WhatsApp.
1: Dat wat is Ans er vroeg bij?
0: Ja, ze gaat om 7 uur al boodschappen doen met de stiefzoon. Ja, dat is een beetje traditie.
1: Ja. Ja, maar moet je dan een uur van tevoren al opstaan? Ik vind het fijn voor Ans, hoor, dat ze al lekker wakker is.
0: Maar... Doe ik even douchen, een beetje koffie erin. En naar ons luisteren natuurlijk.
1: Ja, dat is waar.
0: Want straks moeten ze ons missen in de supermarkt.
1: Kunnen we Ans nog ergens mee helpen? Qua boodschappenlijstje bijvoorbeeld? Dat ze nog het wc-papier niet vergeten bijvoorbeeld? Of afwasmiddel?
0: Dat we de bellen als ze daar is.
1: Ja, precies.
0: Ja, vergeet je niet. Ja, wat goed. Ja.
1: Ja, denk je aan paprikapoeder.
0: Ja, en wat ga je eten vanavond? Mogen we mee eten?
1: Ja.
0: Ook handig.
1: Daar denk jij dan gelijk weer aan. Ja, dat is inderdaad.
0: Mijn eten is. Ja. Erik, die is er ook. Goedemorgen.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Heb je weer spannende verhalen vanuit het weekend? Nou, dat heb je meestal.
2: Ik was ceremoniemeester bij een huwelijk van 200 man.
0: Echt waar?
2: Dus nou. ik heb een soort...
1: ik had niks verwacht.
2: Bij een heel groot kasteel met allemaal lieve mensen. En, maar ja, dan moet je wel aan de bak en veel regelen en zo.
0: Ja.
2: Dus dat was onwijs leuk.
1: Wat doet een ceremoniemeester ook alweer op een huwelijk?
2: Ik heb 29 speeches gehouden, maar kleine, korte, grappige speeches. Nee, je moet gewoon vertellen wat de bedoeling is. Ja. Nou ja, de bedoeling is natuurlijk ja zeggen, maar...
0: Ja, dat is het belangrijkste.
1: Dus dat zei je aan de zijkant. Zeg ja! Ja, maar, zeg ja!
2: Maar dat ging heel goed. Dat ging heel goed. Maar dat is het bijstaan van iedereen. Natte doekjes, droge doekjes, parasolletjes, zonnebrandcreme... Sjouwen met champagne. Ja, en de hele tijd ook toch in de microfoon praten... om te vertellen wat nu weer de bedoeling is. Want het duurde het hele weekend. Dus gistermiddag om 4 uur was het champagnebrunch... was eindelijk klaar met vers fruit en toestanden. Nee, het leek wel of ik in een Engelse speelfilm terecht was gekomen. Het was erg grappig.
0: Wat was er zo grappig dan?
2: Ik? Nee. Ja,
0: van al die speeches, van al die grappen. Kan je er nog eentje voor ons terughalen?
2: Even nadenken. Het grappigste was dat de bruid... die had... die moet dan naar voren komen. Hij vond het ook wel heel spannend. En achter op zijn nette pak en alles... zat zo'n klein geel post-it. En daar stond op help.
0: Die had iemand erop gezet. Ja. Ja, goed.
1: Had jij dat gedaan, Erik?
2: Dat had ik niet gedaan. Okay. Ik had het wel geregeld, maar niet gedaan.

0: Prince and the most beautiful girl in the world.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Reinoud is inmiddels ook weer bij. Goedemorgen, Reinoud.
2: Jorin, goedemorgen.
0: Hoeveel uur heb je ook weer geslapen?
2: Niet zoveel eigenlijk wel.
0: Maar wel voor een goede reden.
2: Maar voor een hele goede reden, ja. Je hoeft met mij geen medelijden te hebben. Nee, 2 uurtjes, 2,5 uur.
0: Ja, ongelooflijk. Maar dat hebben we allemaal... Je zit er al fris en fruitig bij.
2: Zo. Maar dat hebben we allemaal wel eens als er een mug door de kamer zoomt.
0: Ja, maar dat is geen goede reden.
2: Nee, dit was een betere reden. Ja. Nee, North Sea Jazz.
0: Ja, wat gek.
2: Ik doe het ook niet iedere week, hè, maar North Sea Jazz is ook niet iedere week. Dat is wel heel goed.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Ja, nee, het was leuk met aan het eind nog John Legend en Chic.
0: Ja, Chic, ja.
2: En dat is wel heel mooi. Potjandori, zeg.
0: Ja, laten we het er straks nog even over hebben. Ja, dan leuk. Kunnen we nog iets op jouw verzoek, ja. Wat indruk heeft gemaakt, kunnen we draaien.
2: Heel graag.
0: Maar eerst de kranten. En Bob, we hebben een beetje een gekke krant gekregen.
3: Eigenlijk is dat het nieuws van de dag. Ja. Wat ons betreft. Ja. Ik denk dat die over een paar jaar ook geld waard is.
0: Dat
3: trouwens.
0: Denk ik ook. Uniek.
3: Wij hebben namelijk bij het AD altijd verschillende regio-katernen. En bij ons in de regio zijn dat bijvoorbeeld Groene Hart, Westland, Den Haag. Maar deze maandagochtend hebben wij de Dortenaar gekregen. In ieder geval, dat staat op de voorpagina. AD de Dortenaar. Dat is natuurlijk de krant van Dordrecht. Niet onze regio. Dus als je dan naar het regio-katern gaat, verwacht je van, nou, ze hebben de verkeerde krant gegeven. Maar nee, dat is toch het AD Den Haag.
0: Oh ja, wat Harry Jekkers staat erop.
3: Ja. Wat erbij zit. Ja.
2: En Jan dus van Zanen.
3: Dus echt een samenvoegfout. Dus de verkeerde regio-katern is in de verkeerde voorpagina.
0: Nou,
3: gestopt.
0: Het is ongelooflijk, we gaan een klacht indienen.
3: Het is niet
2: dit levert geld op, wat jij zegt. Ja. Dit is, we hoeven niet meer te werken, denk
3: wat
2: ik.
3: Wat als we onze handtekeningen erop zouden zetten? Nou, gaat die prijs dan omhoog of omlaag?
0: Dat hangt er vanaf wie het is. Ik denk als jij en ik, Bob, het wel doen, dan dat heeft zin.
3: Ja.
0: Maar Reinoud, dan gaat hij omlaag.
2: Dan is het niet eens meer oud papier waard. Nee. Ja, ik ga er even mee.
0: En wat staat er dan in de krant?
3: Nou, op die voorpagina, onder de woorden de Dottenaar, staat het AD. Kopt, slimme auto is stiekem spion. Via hardloop-app Strava werden kazerneterreinen eerder al onbedoeld in kaart gebracht, maar nu dreigt een vergelijkbaar lek, maar dan veel groter. Slimme auto's filmen, registreren en luisteren mee. Moderne auto's vormen een veiligheidsrisico dat het ministerie van Defensie niet langer wil negeren. Er zit namelijk een simkaart in de auto en die staat continu in verbinding met de buitenwereld. Dat zegt Cornelis Kit, de journaliste bij Autoweek, tegen het AD. Chinese auto's staan in contact met China, waar ze, als ze dat willen, altijd kunnen meekijken of meeluisteren. Dat betekent dat elk land, of het nou nu Duitsland of Japan of China is, in theorie gewoon toegang heeft tot de data. En moderne auto's hebben daarbij ook nog vaak camera's. Ja, en je mag net zoals bij een videodeurbel officieel de straat niet filmen, maar ze doen het blijkbaar allemaal toch. En dat gebeurt dus ook bij auto's.
0: Ja, het moet ook wel, als je zeker bij zo'n auto, dat je bijna gewoon zelf kan rijden. Zo'n automatisch rijdende auto.
3: Er zitten camera's bijna rondom, ja, natuurlijk, precies, om alles in de gaten te houden. Een Tesla, als je daarin rijdt, dan weet die, je hebt zo'n schermpje dan in die auto, en dan weet die wat een prullenbak is.
0: Ja.
3: Dat tekent die dan voor je uit op dat schermpje. Of, ja, of een paaltje in de straat. Dat begrijpt hij en dat ziet hij. Dus daar, dat willen ze natuurlijk niet op die kazerneterreinen hebben, want dat is allemaal top secret. En als de Chinese overheid dan kan zien hoe de routes lopen en waar er geoefend wordt, ja, dan kun je wel heel gericht aanvallen doen ook.
0: Ja, inderdaad, best wel een angstig
3: mochten ze dat willen.
0: Idee, inderdaad.
3: Niet dat ze dat nu willen, maar mochten ze dat willen, is dat natuurlijk wel
0: voor de toekomst
3: een bepaald risico.
0: Reizigers moeten dit najaar serieus rekening houden met nieuwe stakingen in het openbaar vervoer. De cao-onderhandelingen tussen vakbonden en vervoerders lijken na 4 maanden overleg te gaan klappen. Dat schrijft het AD. Vandaag staat de 8e en laatste onderhandelingsronde gepland. Maar zowel werkgevers als de vakbonden hebben er weinig vertrouwen in. Achter de schermen klinkt grote bezorgdheid. Het lijkt erop dat de bonden willen staken, want al onze voorstellen worden al maanden categorisch afgewezen, zegt een van de betrokkenen. Dus we kunnen ons weer opmaken voor een... voor de uitzendingen altijd wel interessant, maar... hoop gedoe voor reizigers.
2: Het is wel nieuws, ja.
3: Het najaar kun je dan niet met de trein en niet met zo'n slimme auto.
0: Nou ja, dat ook al niet inderdaad.
3: Aan huis gekluisterd.
2: Een kostbaar schilderij uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker heeft jarenlang in de kelder van een Amsterdammer gelegen. Hij vond het werk van schilder Hendrik van der Burg decennia geleden tussen huisvuil op straat. Dat vertelde hij althans aan de Telegraaf. Het gaat om roofkunst die door de nazi's van de erfgenamen van Goudsticker is toegeëigend. Robert van der Hoek uit de Amsterdamse Pijp trof het schilderij, een tweeluik van het interieur van de Nieuwe Kerk, toevallig aan toen hij op een ochtend over de Prinsengracht reed. Ik nam het mee omdat ik het zonde vond en zette het in de kelder. En daar heeft het jaren gestaan, aldus de Amsterdammer. Ben ik nu wel benieuwd wat er nu gebeurt met het schilderij.
0: Dat is een goede vraag inderdaad. Ja.
3: Gaat dat stond het niet in de krant.
0: Nee. Want er is toen natuurlijk ook een schilderij van hem teruggevonden... Bij een gezin van een nakomeling van een natie. Die het dus echt zelf had gekregen via.
2: Niet lang geleden.
0: En toen is het teruggegaan naar de oorspronkelijke eigenaar. Ja, de nabestaande van het goudstikker.
2: Ja, klopt.
0: Dus ik ben benieuwd of dat inderdaad nu ook gaat gebeuren.
2: We gaan het er nog even bij pakken en even uitzoeken.

0: Het origineel is van de Supremes, maar deze versie van Kim Wilde mag er ook wezen. You Keep Me Hanging On. En we hebben het nog even uitgezocht, hè, over dat schilderij.
1: Ja, zeker. Ik ben heel even verder gaan bladeren in de Telegraaf. En daar stond het gewoon dat het schilderij waarschijnlijk gewoon teruggaat naar de nabestaanden van Goudstickers. Er zitten wel wat formaliteiten aan. Die moeten rond worden gemaakt, zoals speciaal transport. Maar dan gaan ze gewoon terug naar de nazaten van Jacques Goudsticker. You have-

0: Adverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
1: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
2: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligen.

0: Berg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Goedemorgen, het is 6:01, maandagochtend. Dit is het nieuws met Reinoud Roemer.
4: Hadi Jorinda, goedemorgen Bob.
5: Goedemorgen Reinoud.
4: In een portiek aan de Prinses Irene Laan in Voorburg is vlak voor middernacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar door de knal zijn de gevel en een kozijn van een woning op de eerste verdieping beschadigd. De Voorburgse flat heeft 4 verdiepingen. Volgens lokale media gingen 1 of meer verdachten er vandoor op fatbikes, maar voor zover bekend is nog niemand aangehouden. De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Een deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. Ondertussen wil Rijswijk tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren zodat de auto's juist door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als een lange ader dwars door de steden heen richting de snelweg, richting de A4 en Den Haag. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven, deed hij gisteren. De schrijver, zanger en cabaretier deed het in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van O.O. Den Haag.
6: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
7: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven.
4: Jekkers is inmiddels 75 en gaat lekker, zo zeg je dat op zijn Haags, in een zwembadje liggen. Ja. Te drijven.
3: Ja, gaan we naar onze eigen ereburger eigenlijk, Huub Mizee. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Jorinda.
3: Ja, verdient dat ook eigenlijk.
8: Nou, waarom? Ja, nee, nou, dat natuurlijk. Lijkt me niet hoor.
3: Je hebt
8: gewoon mijn werk.
3: Zo, ja, we hadden Jekkers ook.
8: Ja. Ja. Ja, nee, ik heb ook die voorstelling gezien een tijdje geleden al. Toen was hij al bezig met zijn afscheidstournee, zeg maar. Prachtig, ja, zeker.
3: Ja, dan jouw eigen voorstelling, want het gaat fantastisch weer worden.
5: Valt er al aan te drijven.
8: Het blijft maar zo, want het was vorige week zo. Het was in het weekend zomers met gisteren zelfs ruim 28 graden op sommige plaatsen. Nou ja, vandaag ook weer. Eerst komt er nog wel wat bewolking voor, het noordelijk deel van Zuid-Holland. Het is nog een beetje vochtige lucht, maar die lucht die wordt steeds droger. En dat betekent dat we opnieuw weer op veel plaatsen de zon te zien krijgen vandaag bij een noordoostenwind, zwak tot matig, later aan zee weer ietsje sterker. En het wordt vanmiddag uiteindelijk weer een graad of 27. Het is nu zo'n 16, 17 graden. Komende nacht geen bewolking, ook dan weer 17 graden. Morgen woensdag, donderdag, overwegend zonnig, 28, 29 graden. Pas vanaf vrijdag en ook in het komend weekend is er een kleine kans op een enkele regen of onweersbui. We moeten nog maar zien of dat inderdaad gebeurt. Maar het gaat wel zo zijn dat in het weekend de temperatuur wat lager zal worden. En dan zal het ook begin volgende week misschien wel wat minder warm zijn. Maar tot die tijd voorlopig is het helemaal zomers. En ik zou dus zeggen genieten en in het zwembadje gaan liggen.
3: Ja, want vrijdag vorige week toen leek dat toch een wat mindere dag te worden. Hoe is het nu? Want dan zitten we natuurlijk in ons tentje bij Angelique.
8: Ja, nee, dat is op zich ook nog een prima dag met hoge temperaturen. Er is alleen dus een hele kleine kans, maar ja, het is maar de vraag of het gebeurt op een regen- of onweersbui. Maar goed, dat moeten we maar eventjes afwachten of dat inderdaad gaat gebeuren.
3: Ja, we houden het in de gaten, zoals we dat mooi
8: zeker
3: zeggen.
8: Ja hoor.
3: En we gaan ook nog naar Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Want goedemorgen Reinoud en Huub natuurlijk ook.
3: Ja.
9: Bob ook.
5: Hey, Bob, hallo. Ook bij. Ja, ja, hoi. Nou, dankjewel, Erwin.
9: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat alweer 9 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 7 kilometer file. En daar is de vertraging alweer 20 minuten, omdat de A20 richting Hoek van Holland nog tot vrijdagochtend dicht is tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Volgende week gaat hij de andere kant op dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht, daarom 5 kilometer file.
3: Dankjewel.
9: Hoi.
4: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: En een glas of champagne. En daarvoor hoorde je de jarige zusjes Lois Lane. Tenminste, als duo bestaan ze 40 jaar. En je hoorde It's the First Time. En die komt van het debuutalbum, dus helemaal van bijna 40 jaar geleden.
1: Dat was ook hun first time.
0: Ja, nou, mooi, inderdaad. Nee. Dat was eigenlijk de tweede single, maar dat hebben we het verder niet over.
1: Nee, dat moet je even vergeten.
0: We praten hierbij over het nieuws van buiten onze regio. Bij een grote brand in een uitgaansgelegenheid in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Er raakten 63 mensen gewond. Volgens een woordvoerder loopt het dodental naar verwachting niet verder op. De brand brak zondag kort voor middernacht uit in een café in het noorden van Bangkok. Correspondent Mustafa Magadi.
2: Een muzikant die zag plotseling dat er rook uit de schakelaar kwam. En toen vloog het licht ineens uit en was er een explosie. En het vuur en vooral het rook, dat verspreidde zich enorm snel. Mensen proberen te vluchten. Dramatische beelden waarbij je echt steekvlammen uit de deur ziet blazen. Terwijl er mensen daardoorheen vechten om op straat te komen.
0: Toen de brand weer aankwam, zaten er nog veel mensen in het gebouw. Het vuur had zich al over de hele locatie verspreid, al dus de woordvoerder. Na ongeveer 35 minuten was de brand volgens de autoriteiten onder controle. Dat was eigenlijk heel snel dus, maar toch zo ontzettend veel doden en gewonden. Ongelooflijk.
1: Het is erg droog, daar gaat het over in Nieuwsuur. Harold van Waveren, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, vertelde dat er slechts één keer eerder een lagere waterstand is gemeten sinds het begin van de metingen.
3: We meten dit sinds 1901. En 1976 was daar de historisch laagste waterstand. En deze gaat daar wel op lijken.
1: Inmiddels zitten we in fase 1. Dat betekent dat er een dreigend watertekort is. Ondanks de ernst van de situatie ziet Van Waveren ook lichtpuntjes. Zo is er geleerd van eerdere droogteperiodes, zegt hij.
3: In de loop van de tijd hebben we natuurlijk dit jaar gehad. Recent hebben we bijvoorbeeld jaren als 2018, 2022 met droogtes gehad. Een van de voorbeelden wat we geleerd hebben is dat bijvoorbeeld het IJsselmeer heel belangrijk is in de Nederlandse waterverdeling. Daar kunnen we een goede voorraad opbouwen aan water ook, al in het voorjaar, zodat je dat in de zomer kan gebruiken. We noemen dat ook wel onze nationale regenton.
4: En hoe is het met onze nationale regenton?
3: En die is gewoon tot aan de rand toegevuld.
0: Nou, dat is dan weer wel weer mooi. Op Radio 1 sprak Frank van Zessen van de organisatie Migrate over de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor asielzoekers. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten hulpverlening op het voorterrein te stoppen na twee steekincidenten. Van Zessen vertelde waarom dat zijn organisatie nog wel hulp biedt.
5: Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk kunnen heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Wat de gevolgen zijn, is lastig te zeggen, zegt hij. Maar hij is weinig positief.
5: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend, heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen. Die geen voedsel hebben, die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben.
1: Gisteren ging rolstoeltennisser Niels Vink uit Helmond er voor de vierde jaar op rij met de titel vandoor in de quadklasse op Wimbledon. Op Radio 1 vertelde hij hoe hij dat na afloop vierde.
6: Gezellig had ik dopingcontrole, natuurlijk.
1: Leuk.
6: Dus dat is altijd gezellig. Dus, daarna was mooi. Mijn familie was er en wat vrienden waren ook hier. En hebben we hier in de tuin van Wimbledon. Is dan altijd zo'n viermoment. En dan met champagne. En dan, net als vorig jaar heb ik champagne gespoten. En ik dacht van, dat moet ik nu weer doen.
1: Wel fijn dat hij de champagne heeft gedronken na dat dopingmoment. Waarom doen ze dat dopingmoment na afloop van de wedstrijd? Want dat is inderdaad wel echt een koude kermis als je net gewonnen hebt. Dat je daarna van, maar dat klopt niet. Kom eens even hier.
0: Ja, maar daarvoor, dan kan je tussendoor nog even wat doping nemen.
1: Dat is waar. Ja. Ja, dat is een goeie inderdaad. Dat had ik niet over nagedacht.
0: Ik leg het jou wel uit.
1: Dank je wel.
0: En kwadklasse, dat is neem een kamerrolstoel.
1: Dat nam ik ook inderdaad.
0: Of zit hij met een kwast.
1: Dat lijkt me wel een gave sport om naar te kijken. Kwadtennis, dat moeten we voor de volgende Olympische Spelen gaan indienen, Jorinda. Het was in ieder geval een gedenkwaardige winst voor Vink. En hij had na afloop ook nog een jaloersmakende ontmoeting.
6: En op een gegeven moment komen ze gewoon naar mij toe. En Kate zegt tegen mij, prinses Kate zegt tegen mij, gefeliciteerd en goed gedaan. En toen dacht ik echt van, wow. En daarna kwam prins William ook nog naar me toe. En ja, dit was helemaal niet de bedoeling, maar gewoon per ongeluk. Ik stond daar toevallig. En ja, dit is toch wel een hele bijzondere ervaring om dan die twee te ontmoeten.
1: Wat leuk. En die spreken goed, gewoon Nederlands, ja, Prinses Kate en Prins William. Ja, gefeliciteerd. Ook een beetje een accentje erbij.
0: Ja, hij stottert er nog helemaal van.
1: Ja, wat lief. Nou, het is hem gegund hoor. Ja. Niels Vink uit Helmond. En dit is

0: 69 van Bryan Adams. Ja, die zomer was misschien berucht, maar deze zomer is dat inmiddels ook wel. Want ben je flink wat hete dagen. Heb je een beetje verkoeling kunnen zoeken afgelopen weekend?
1: Nee.
0: Prima.
1: Nee, het was echt heel erg warm en heet.
0: Ja.
1: En ook binnen wordt het gewoon warm.
0: En jij ging 4 theatershows af. Daar wordt het ook flink warm, denk
1: ik. Nou, gelukkig hadden ze in Amsterdam een airco aan. Maar in tenten van theaterfestival De Parade is dat niet zo. Dus daar was het nog wel flink zweten. Ja, als een zon heel de dag op zo'n tentdoek heeft gestaan. En je gaat daarna met een mannetje of 150 een tent in. Die allemaal ook allemaal lekker zijn opgewarmd op het festivalterrein. En je hebt ook nog zwetende mensen voor je. Die echt zich uit de naad aan het werken zijn om een theatervoorstelling. Nee, dat is het echt een snelkookpan van hitte.
2: De Buitenpost.
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen wel wat verkoeling hebben gezocht. Dat kan op heel veel plekken natuurlijk. Bij een meertje, bij het strand. Maar het kan ook, Erik Kooijman, in het Zuiderpark.
3: Zeker weten. En de verkoeling is er ook wel. Ik loop in mijn t-shirtje, de zon komt op. En ik vind het bijna lekker om even in de zon te staan. Dat heb je niet zo vaak deze dagen. En ik sta op het gele gras. Ja, een klein beetje geel-groen nog steeds, natuurlijk. Dat zijn de naweeën van ADO natuurlijk, die hier hebben gespeeld. Maar ik sta iets verderop. En er is een enorm festival geweest de afgelopen dagen hier in het Zuiderpark. Kijk, Parkpop is weg. Maar er is een nieuw festival, het Zomerfeest, hier op het Zuiderpark. En de helft van het veld is helemaal afgesloten. En ze gaan, denk ik, vandaag afbreken. Ik zie daar aan de rand van het hek zie ik een vrouw handstands maken, weet je. Ja, je kan de dag maar beginnen met een handstand of een sprong of een salto. Hartstikke leuk. Maar wat ik wel zie is dat hier ook echt de verkoeling is opgezocht. Even de zon die komt dan aan het eind van de middag vanuit het zuiden en het westen. En dan zit je hier in de schaduw. En dit is de barbecueplek. En de barbecueplek is helemaal schoon. Want het is heel vaak geweest dat het een enorme rommel was in het Zuiderpark. Maar ze hebben dat wel goed opgelost. Ze hebben van die kliko's van staal. Je hoort het al. En als ik die open doe, dan zie ik de resten van de barbecue. Ik zie allemaal aluminium schaaltjes. Ik ruik ook een beetje dat vuur nog. Ik vind dat heerlijk. En ik zie wat bordjes nog op het gras liggen. En wat verschroeide plekken van een barbecue die op het gras heeft gelegen. Maar ze hebben het hier helemaal opgeruimd. Of de mensen dat zelf hebben gedaan. Dat er een speciale barbecue-opruimdienst is in het Zuiderpark. Dat weet ik niet zeker. Maar het is helemaal schoon. Het is lekker. Het is prima. En wat ik vooral zie zijn heel veel van die toch een beetje dommige ganzen. Dat zijn Canadese ganzen en Egyptische ganzen. Die hebben een plek in Nederland veroverd. Die breiden zich steeds verder uit. Je kent ze wel. De ene is Egyptisch en de andere uit Canada. En daar moeten ze ook wel wat aan doen, hoor, trouwens. Het is niet zo best voor de natuur.
0: Wat is het verschil tussen een Canadese en een Egyptische gans?
3: Een Canadese is zwart-wit en die is groot. En een Egyptisch is wat kleiner en die maakt heel veel lawaai. En die is vaak aan het roepen naar zijn vrouwtje. Of naar mannetjes onderling zijn een beetje aan het vechten. Dat zijn wel heftige, maar ze zijn over het algemeen heel tam. Je kan er zo tussendoor lopen. Ze kijken je een beetje aan van, wat moet jij nou? Nee, het zijn... maar zij veroveren Nederland en zij schijten de poel wel onder. En die ganzenpoep zorgt er best wel voor wat mist. Nou. Maar er is een heel reuzenrad, zie ik nou ook. Jezus, er staat een heel reuzenrad nog op het Zuiderpark. Ja, de opposites hebben hier opgetreden. Case Choice, Cressip. En veel reggae is er geweest. Groot podium. Ja, het lijkt wel of... Ja, of Parkpop nooit weg is geweest. Je moet wel iets betalen nu, dat is wel jammer.
0: Ja, het is hele genade voor dat. Ja. Ja. Misschien kunnen die ganzen ook op de barbecue.
3: Het schijnt lekkerder te zijn dan je denkt. En heel veel mensen pleiten ervoor om gans te eten. Ik sprak een man in Friesland vorig jaar. En die vertelde dat je fantastische shawarma kan maken van gans.
0: Nou, kijk. We houden het in de gedachten. Ik zie Pop heel erg moeilijk kijken.
1: Nou ja, eend is ook heel erg lekker. Dus ganzen shawarma. Nou. Ja.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Komt er een kerncentrale in de gemeente Kagen-Brasum? We gaan het horen. Maar is het nieuws met Reinhard Roemer?
3: Ja, niet van mij, ik ben wel benieuwd. In een portiek aan de Prinses Irene-laan in Voorburg is vlak voor middernacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar door de knal zijn de gevel en een kozijn van een woning op de eerste verdieping beschadigd. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Hotel-restaurant Auberge De Kieviet in Wassenaar heeft een nieuwe eigenaar. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug als hotel met 40 kamers en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Ontwikkelaar Reborn wil dit najaar beginnen met de verbouwing van De Kieviet bij het Wassenaarse natuurgebied Meijendel. En regisseur Teu Boermans heeft gistermiddag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. De huldiging was in de theaterhangar in Katwijk, waar de musical over Erik Hazelhoff Roelfsema bijna 16 jaar lang te zien was. Meer regionieuws straks om 19:30, nu het andere nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
5: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
4: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
6: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netcongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
4: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is dal zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Erwin de Hart bij de ANWB.
7: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbergseplein 7 kilometer file door de werkzaamheden. De vertraging is al bijna een half uur. De werkzaamheden op de A20 is dat bij knooppunt Terbergseplein. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht staat 5 kilometer file en de vertraging is 10 minuten.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Goedemorgen, het is maandagochtend 13 juli, 7 over 7. Je luistert naar West wordt wakker. En we hebben nu al kritiek via de WhatsApp gekregen over dat ik zei dat het zo heet was.
1: Ja, inderdaad.
0: En wel, ik heb er wel ook van genoten, hoor, moet ik zeggen. Maar...
1: Ja, nou, Kees Pronk heeft gereageerd. Lekker weer, lekker weer. Ik had het gewoon koud op het strand gisteren met die wind. Ja. Dus zo warm is het allemaal niet, Jorien Datheeuwen.
0: Ik vond het heerlijk, die wind.
1: Echt waar?
0: Dat maakt het juist een beetje aangenaam.
1: Ja, maar op het strand kan ik me voorstellen dat je dan echt in een windturbine bijna zit.
0: Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Ik was niet op het strand gisteren.
1: Ah, dus je kan er ook niet over mij praten eigenlijk.
0: Ik heb wel zaterdagavond was ik wel op het strand. Ik heb de zon in de zee zien zakken.
1: Ah, mooi.
0: Het was prachtig.
1: Ja?
0: Ja, ik heb ervan genoten.
1: Ah, goed zo.
0: Ja.
1: En had je het koud?
0: Een beetje.
1: Ja, zie je. Ja, kijk. Ja, dat dacht ik al. Ja.
0: Misschien kunnen we je wat opwarmen met onze Reinhard Roemer. Die komt er gewoon naar je toe en dan geeft hij een huk. Maar hij kan ook vertellen over een fantastisch concert wat hij gisteren heeft gehoord.
2: Nou ja, het is een beetje laat geworden. Ik was bij North Sea Jazz Festival en daar begon pas om, wat was het, 9 uur... het concert van John Legend. Prachtig. En direct daarna...
0: Jij vond het helemaal niet prachtig, zei je dat.
2: Voor veel mensen vonden dat prachtig. Denk ik. Alle mensen om mij heen vonden het prachtig. Ja. Nou, nee, hij had het. Hij had een voorstelling opgehangen aan zijn eigen verleden. Met dia's en filmpjes. En alles wat hij uitsprak werd ook vertaald in het Nederlands op een groot scherm. Dus het was goed voorbereid. En ik weet nu heel veel, vraag maar, over John Legend.
1: Hoe oud is John Legend?
2: Nou, zeker. Een stuk jonger ziet hij eruit dan dat hij oud is, denk ik. Is dat een goed antwoord? Nee, maar het was fantastisch. En hij zingt de sterren van de hemel.
0: Ja,
2: maar het ging wel heel veel over John Legend. Maar hij zat daar toch maar mooi. In zijn eentje met een, achter een vleugel. En geen enkele andere bemoeienis van mensen in een orkestje of wat dan ook.
0: Nee, maar dus het was eigenlijk een mooi voorprogramma voor de grote act daarna.
2: Dat vindt niet iedereen, maar ja, misschien toch ook wel weer wel. Want daarna kwam Chic met Nile Rodgers. En ja, daar ga ik uit mijn dak, want daar werd van alles en nog wat uit de kast gehaald. Maar hij heeft ook voor wie niet? Hij heeft voor zoveel mensen heeft hij geschreven.
0: Ja,
2: maar
0: je hebt mij een DVD in de handen gedrukt.
2: Ja, noem
0: er
2: maar
0: Secrets of a Hitmaker. En er staan inderdaad allemaal artiesten op de voorpagina. Op de voorkant. Madonna, David Bowie, Daft Punk, Pharrell, Avicii, Brian Ferry, Grace Jones, Mick Jagger, David Guetta.
2: Duran.
0: Diana Ross, Michael Jackson. Nou ja, dat kan nog wel even doorgaan. Het lijstje is nog niet eens afgelopen.
2: Tot de dag van vandaag. Beyoncé heeft hij nu onder zijn hoede, zeg maar. Ja, nee, en ik... Good Times werd er natuurlijk gespeeld. Er werden allerlei hits gespeeld. Le Freak. Maar Good Times, dan kijk je om je heen en denk je... Good Times, goede tijden, slechte tijden. Er zijn geen slechte tijden. Het lijkt wel alsof iedereen die... Je moet er volgend jaar ook heen naar North Sea Jazz gaat. Met elkaar heeft afgesproken van alleen maar lol. En alleen maar plezier. En we gunnen elkaar de ruimte. Je kan gewoon van achter naar voor in de zaal. Je passeert een paar duizend mensen. En niemand zegt... Hey, hey, hey. Iedereen laat je erdoor. Prachtig. Het is echt een mooie ervaring.
0: Nou, gaan we Good Times zo even draaien voor je.
2: Wil je doen?
0: Ja, wil ik doen. Maar eerst het nieuws uit de regio. De mogelijke komst van windturbines in de polder van Kaag en Braassem zorgt voor veel protest en verzet bij buurtbewoners. En daarom komt de lokale VVD nu met een nieuw alternatief. Een kleine kernreactor. We praten erover met raadslid Aad Blom. Goedemorgen, Aad.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja,
3: hallo.
0: Je werd ineens wakker en dacht, laten we een kerncentrale bouwen.
3: Nou, nee, dat dacht ik niet, hoor.
0: Oh.
3: Nee, daar kwam de provincie zelf mee. Die zei van, misschien is het een idee om in Kaag en Braassem of in andere gemeenten een kleine kernreactor neer te zetten, een zogenaamde SMR. En die gaat polsen of welke gemeente daar zin in heeft.
0: Ja.
3: Komt het eigenlijk opnieuw.
0: En Kaag en Braassem, heeft die daar zin in?
3: Dat moeten we nog maar zien. Eerst maar eens kijken of we met de subsidie die we dan zouden krijgen... een onderzoekje kunnen doen waarmee we dus kunnen kijken... Of dat überhaupt past, zo'n kleine SMR, zo'n kerncentraaltje.
1: Ja, want hoe groot is zo'n kleine SMR, zo'n kleine kerncentrale? Over hoeveel oppervlakte hebben we het voor de gemeente Kaag
3: en Braassem? Ja, dan hebben we het over echt een kleine oppervlakte. Dan heb je het tussen, laten we zeggen... 1 à 2 of hooguit 4, 5 voetbalvelden groot. Ook weer afhankelijk van de grootte kun je dan een klein dorp als Kaag of als een kleine gemeente als Kaag en Braassem van stroom voorzien. En bij een wat grotere SMR zou je zelfs een hele stad kunnen voorzien van stroom.
1: Ja, 4 voetbalvelden is nog best flink, denk ik, voor een klein dorp.
3: Ja, zeker. Maar als je 21 windturbines neerzet in het open landschap, dan is dat ook vrij fors en vrij omvangrijk.
0: Ja.
3: Dus ja, afhankelijk van wat je wil en waar de beste voordelen aan zitten, zou je moeten kiezen volgens mij.
0: Ja, mensen krijgen toch altijd een beetje de kriebels als het over een kernreactor of een kerncentrale gaat. Het is natuurlijk, er zitten ook wel wat gevaren aan natuurlijk. Hoe sta jij daar tegenover?
3: Kernenergie is eigenlijk, zeker de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd, zijn intrinsiek veilig. Ja, eigenlijk zijn daar met dat soort kerncentrales geen ongelukken meer gebeurd. Iedereen die wijst natuurlijk naar Tsjernobyl en naar Fukushima. Maar dat waren echt uitzonderlijke incidenten. En ook met oude kerncentrales. Waar we het nu over hebben, dat zijn SMR's. Dat zijn nieuwe ontwikkelingen, nog weer. Die zijn eigenlijk intrinsiek veilig. Daar kan eigenlijk niks mee misgaan.
0: Heb je al reacties gehoord vanuit het dorp?
3: Eigenlijk wel veel positieve reacties. Er staan eigenlijk meer mensen positief tegenover dan negatief. Zeker als je het afzet tegen de voordelen dat je die eventuele windturbines dan minder of niet nodig zou kunnen hebben.
1: Wat zijn daar de nadelen aan volgens jou?
3: Windturbines, daar zitten heel veel nadelen aan. Ze hakselen vogels uit de lucht. Ze verpesten natuurlijk het landschap. Maar wat ook belangrijk is, ze zorgen voor laag frequent geluid, wat voor de gezondheid heel slecht is. En dat zijn zoveel nadelen. En los van die nadelen, van dat soort nadelen, heb je nog de technische nadelen. Die dingen die wekken alleen stroom op, als het waait. Wij hebben met onze economie altijd stroom nodig. Dus het is geen uiteindelijke oplossing om duurzaam, zonder CO2-uitstoot, onze stroomvoorziening op gang te houden.
0: Ik denk dat veel bewoners ook gewoon oerlelijk vinden, toch?
3: En oerlelijk natuurlijk, ja. Het is een afzichtelijk gezicht. 21 windturbines die dan zouden moeten komen, net niet ten grootte van een Eiffeltoren. Dat is een idioot gezicht. Dat moet je volgens mij niet willen.
0: Ja, de wethouder die wil nu als eerste als gemeente dan onderzoeken of zo'n kernreactor past in de gemeente. Wat zijn nou de belangrijkste voorwaarden daarvoor?
3: Eigenlijk zijn er inpassingsvraagstukken. Dus kunnen we het ergens op een fatsoenlijke manier kwijt? Het is toch een heel ding, ook al is het een kleine kerncentrale. Dat moet wel in te passen zijn in het landschap, in het gebied. Maar ook technisch moet het kunnen. Je moet zo'n ding kunnen aansluiten op een infrastructuur. Dat ding moet zijn stroom kwijt kunnen. Ik heb geen idee hoe dat zou moeten. Maar dat moet wel onderzocht worden eerst.
0: Ja, dan gaan we horen hoe dat uiteindelijk gaat. En of er een kernreactor gaat komen. Raadslid Aad Blom van de VVD daar in Kaag en Braassem. Heel erg bedankt voor vanmorgen.
3: Is goed. Oké, tot ziens.
0: En dan speciaal voor onze Reinhard Roemer. Hij had Good Times op het North Sea Jazz Festival gisteren in Rotterdam. Dit is Chic.

0: Good Times van Chic. Speciaal voor Reinoud.
1: Het wordt warmer bij thuis deze zomer.
0: En we gaan nog veel meer muziek horen de komende minuten. Want we hebben onze platenkoffer natuurlijk. Die nemen we mee komende vrijdag.
2: Het is bijna zover.
0: Ben jij al aan het pakken eigenlijk?
2: Nee, eigenlijk nog niet. Oh, ja. Maar ik begin nu wel zenuwen te krijgen. Ja,
0: ik heb geen dingen
2: vergeten natuurlijk.
0: Ik heb mijn tentje al uit mijn kelder gehaald. Okay. Dus die is alvast binnen. Die heb ik nog. Ik moest even kijken, heb ik hem eigenlijk nog? Maar ik heb hem nog.
2: Zaten alle haringen er al bij, bij?
0: Ik heb hem nog niet opengemaakt, moet ik zeggen.
2: Dat moet je nog echt wel even doen.
0: Ja, zeker.
2: Want je zou maar voor die verrassing komen te staan.
0: Het is wel wat voor mij om dan echt iets heel belangrijks te vergeten.
2: Ja, en binnen is er geen plek meer in het huis van Angelique Werner.
0: Nee, want er is één logeerplek en die is voor jou.
2: Ja, iedereen wilde in de tuin slapen. Dat vond ik zo sneu voor Angelique dat niemand in haar mooie huis wilde slapen. Dus ik heb met de hand over mijn hart gestreken. Ik dacht van, weet je wat, ik ga wel in die logeerkamer. Nou, ik ga wel in dat donzen bed.
0: Wat het is helemaal lief van jou.
2: Ja, ik ben zo zacht gekookt ei ook soms.
0: Sociaal ook
2: ik van
0: je.
2: Ik zag die ogen van Angelique Werner, die stroomden vol met water. Ik dacht van, oh nee, oh. En dan gaat iedereen in dat huis, ja, in die tuin, ja, die komt... Het grijpt me nu ook nog aan als ik eraan denk.
0: Ik merk het. Ja.
2: Ik slaap wel binnen, jongens. Het is oké.
0: Ja.
2: Dan maak je maar geen zorgen om mij.
0: Gelukkig moet je wel heel hard aan het werk. Want ja, die enorme tuin, dat is een soort oerwoud geworden. Angelique heeft de afgelopen maanden ook niks gedaan.
2: Zeker
0: weet dat wij komen.
2: Oh.
0: Dus ja, jij bent een soort tuinman.
2: Maar ze heeft toch wel water gegeven?
0: Nou, dat hoop ik. Nou, anders wordt het in ieder geval veel snoeien.
2: Ja, maar ik kan niet van geel gras ineens groen gras gaan maken. Dat kan geen enkele hovenier.
0: Wel.
2: Wordt dat van mij verwacht?
0: Ja, dat kan jij.
2: Oef.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: En we nemen natuurlijk ook onze platenkoffer mee.
2: Zeker.
0: Met heel veel liedjes. In this field,
2: nou.
0: Ja, dit is leuk.
2: Wie zal deze hebben aangevraagd?
0: Nou, ik niet.
2: Niet?
0: Nee, maar het was wel inderdaad mijn ambassadeursplaatje voor eeuwige roem. Maar ik ben niet de enige fan, blijkt. Want Harry van der Maten, die heeft hem opgegeven. Sommelieu en Multicolor mag zeker niet ontbreken, zegt hij.

0: Een verzoekje van Hans Biart. Hij schrijft: in mijn jeugd was Marian Pijnakker een buurmeisje van mij in Leidschendam. Later ontmoette ik haar als collega bij de lokale omroep Midvliet en bleek ze dus de zangeres van Tower te zijn. Deze Leidse band scoorde een hit met See You Tonight. Marian is momenteel nog actief met haar zangstudio The Voice. Ze heeft veel kinderen voor The Voice Kids begeleid. Dus deze mag namens Hans Biart, en dat vind ik een goed idee, want het is een lekker plaatje, mee naar de camping van Angelique Werner.
1: Ik had deze nog nooit gehoord.
0: Nee,
1: ik ken
0: echt
1: dit niet. Helemaal
0: nee.
1: Niet. Nee, ja, maar het is fantastisch.
0: Echt
1: heerlijk.
0: Een lekker tempootje.
1: Ja, ja, lekker, ja. Lekker ethisch.
2: Deze zomer.
1: Een zomerhitje uit 2017 van de Scheveningse band Pronk. George Onkejong die noemt het het leukste Haagse zomerliedje ooit. Maar als ik het goed heb en me goed herinner, speelde hij ook in dit bandje. Dus hij is misschien iets bevooroordeeld. Maar ik vind het wel een heel leuk liedje inderdaad.
0: Zullen we hem helemaal draaien?
1: Laten we het doen inderdaad. Leuk. En heb je nog iets voor de platenkoffer? Geef het snel door via 070 307 8080.

0: heerlijk. Deze zomer blijf ik in Den Haag en dat klopt ook.
1: Want is dat zo?
0: Wij blijven in de regio in ieder geval. Nou, het is net Leidschendam.
1: Ja, zeg niet tegen Leidschendam dat hij in Den Haag woont. Ja.
0: Groot Den Haag.
1: Zelfs dat weet ik niet of dat geaccepteerd wordt.
0: We gaan wel even terug naar Den Haag. Gisteren in een afgeladen Koninklijke Schouwburg heeft Harry Jekkers namelijk afscheid genomen van het publiek. Jarenlang was de Haagse cabaretier en zanger de vaste bespeler op de zondagmiddag. 56 1000 mensen hebben hem hier opgetreden. Dat is toch een ongelooflijk aantal. En waarschijnlijk had hij nog wel een tijdje door kunnen gaan wat het publiek betreft. Maar zelf vond

0: Ja, laatste keer.
1: Ja, jammer. Maar ja, wel fantastisch om bij te zijn geweest. Ja. Het was zo mooi.
2: Ja, het is wel een beetje een zuur afscheid nemen. Maar ja, ik snap het wel. Want ook hij mag een keer met pensioen natuurlijk.
0: Wat maakt hem zo bijzonder?
3: Ja, zijn humor. En, ja, en ik vind altijd mooi het Haagse accent.
0: Doet het een beetje pijn?
4: Ah, het is wel zonde. Het is toch een van de grote jeugd waar ik mee opgegroeid ben en waar ik met veel plezier naar geluisterd heb. Ja.
0: Gaat u missen?
3: Ja, ik denk het wel. Maar we hebben altijd nog de dvd's en de cd's en een boek om te lezen voorlopig. Dus we hebben nog genoeg Harry Jekkers thuis.

0: Ik ben 75, weet je, ik ben al een jaar of 9 meer doorgegaan dan mijn pensioengerechtigde leeftijd. Dus ik vind het wel mooi. Ja.
1: Hoe gaat het nieuwe leven er zo dadelijk dan uitzien?
0: Nou, veel in Spanje. Dat is mijn lust in mijn leven, dat huis. Ik heb een mooie huis daar zo. En een leuke nieuwe vriendin waar ik van wil genieten. En ja, ik ga daar leuke kleine dingetjes doen. Misschien thuis optredens regelen. Er zijn een heleboel Nederlanders die daar wonen die wel willen komen kijken. En een boekje schrijven. Ik heb allemaal ideeën. Dus ik verveel me niet. Maar ik hou ook van het Middellandse boerschap, zal ik maar zeggen. Een beetje ploegen en bomen omhakken. En zo. Daar hou ik ook heel erg van. Het hoeft niet altijd literair of liedteksten te zijn.
2: Meteen gaan huilen. Als ik geen haken lees, zou zijn.
3: Ja, zo klonk dat gisteren in de Koninklijke Schouwburg. Bijzonder toch, dat hij dan met pensioen gaat. Ja,
4: ja, ook het is mooi dat hij gaat huilen bij de laatste woorden. Ja, omdat hij een Haagenees zal zijn.
3: Ja,
4: altijd.
3: Mooi, ja. Ja, zo is het. We gaan nog even naar hem luisteren. Oh, Den Haag.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Door Harry Jekkers is het 8:04. Ik geef hem gewoon de schuld. Reinoud Roemer met het nieuws.
12: Jorinda, goedemorgen. Goedemorgen Bob.
13: Goedemorgen Reinoud.
12: In een portiek aan de Prinses Irene-laan in Voorburg is vlak voor middernacht een explosie geweest. Vielen geen gewonden, maar door de knal zijn de gevel en een kozijn van een woning op de eerste verdieping beschadigd. De Voorburgse flat heeft 4 etages. Volgens lokale media gingen 1 of meer verdachten er vandoor op fatbikes. Voor zover bekend is niemand aangehouden. De mogelijke komst van windturbines in de polders van Kaag en Brasem zorgt al enige tijd voor veel protest en verzet bij buurtbewoners. Maar mogelijk is een kleine kernreactor met een oppervlakte van zo'n 4 voetbalvelden een redelijk alternatief voor die hoge windmolens. Raadslid Aad Blom van de VVD in Kaag en Brasem legde het vanmorgen uit in West wordt wakker.
14: Kernenergie is eigenlijk, zeker de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd, zijn intrinsiek veilig. Iedereen die wijst natuurlijk naar Tsjernobyl en naar Fukushima. Maar dat waren echt uitzonderlijke incidenten.
11: Heb je al reacties gehoord vanuit het dorp?
14: Ja, er staan niet. Er zijn eigenlijk meer mensen positief tegenover dan negatief. Zeker als je het afzet tegen de voordelen dat je die eventuele windturbines dan minder of niet nodig zou kunnen hebben.
11: Goeie quote zeg.
12: Ja. Ik sluit me daar bij aan, gemakshalve.
13: Wie stelde die vraag in die quote?
11: Ja, wat een goede vraag.
13: Een goede vraag, ja. Dat is een terechte vraag ook. Ja, ja.
11: Daar kunnen we allemaal nog veel van leren.
12: Hotel Restaurant Auberge de Kievit in Wassenaar, ik ga gewoon door, heeft een nieuwe eigenaar. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug als hotel met 40 kamers en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Ontwikkelaar Reborn wil dit najaar beginnen met de verbouwing van de Kievit bij het Wassenaarse natuurgebied Meijendel. En regisseur Teu Boermans heeft gistermiddag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. De huldiging was in de theaterhangar in Katwijk, waar de musical over Erik Hazelhoff Roelfsema bijna 16 jaar lang te zien was. De 76-jarige Boermans werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn wat wordt genoemd uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed. Zaterdag was de laatste voorstelling voor publiek. Gisteren werd Soldaat van Oranje nog 1 keer uitgevoerd voor acteurs, crew en andere oud-medewerkers.
11: Huub, we hebben een verzoek Kees Pronken of de wind misschien wat minder mag. Want het was gisteren gewoon koud op het strand, zegt hij.
15: Oeh,
2: Ja, als wij steeds aan die hogere temperaturen gaan wennen, dan is opeens 24 graden aan de koele kant. Zeker met die wind.
11: Ja.
2: Ja, maar helaas, nee, dat zal vandaag ook weer een beetje het geval zijn. Dat heeft ook te maken nog steeds met de verschillen tussen het zeewater en de temperatuur boven land. Want het wordt alweer een graad of 27 vanmiddag met behoorlijk veel zon. Maar dan krijg je toch een beetje een soort zeewindeffect. En dat kan dan tot windkracht 5 leiden. Een vrij krachtige wind uit het noord-noordoosten. Dat zal vanmiddag wel weer een beetje het geval zijn. Dus dan een windscherm erbij. Dat moet dan wel weer de oplossing bieden. En nog steeds goed insmeren. Want voor de rest dus wat ik al zei. Vanochtend nog een beetje bewolking. Voor de rest veel zon. En dan rond die 27 graden aan zee dan misschien net ietsje minder. Komende nacht verandert er weinig. Geen bewolking. 17 graden. Morgen woensdag, donderdag is het allemaal hetzelfde. Met veel zon. 28, 29 graden 's middags. En vrijdag dan wordt de kans op een enkele regen of onweersbui wel wat groter. Maar het is nog maar even afwachten hoeveel. Het wordt nog wel warm die dag. Toch weer dicht bij de 30 graden. In het weekend wel temperaturen naar 22 of 23 graden. Dan wordt het wat minder warm. En is er ook een kleine kans op een bui. Maar voorlopig blijft het toch op en top zomers.
11: Nou, laat Kees het maar niet horen. Erwin, waar staat het vast voor morgen?
15: Ja, misschien ook handig voor Kees dat er ook files zijn te weten waar. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3 kilometer, 5 minuten vertraging. En richting Den Haag staat bij Nootdorp 4 kilometer file. A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoopend Ridderkerk en Terbrechtseplein 7 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A20 40 minuten vertraging. En op de A20 richting Hoek van Holland staat een file bij Terbrechtseplein van 5 kilometer.
11: Ook namens Kees, dankjewel.
15: Dag.
12: Ja, klaar is Kees, maar blijf luisteren. Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.

0: Air featuring Bob Brinkman. Was al wat, kun jij zingen zeg?
1: Ja, goed hè?
0: Ja, en telkens als ik dan de microfoon open doe, dan stop je. Heel gek is dat.
1: Ja, dat is heel raar is dat inderdaad. Joh, laat me even lekker met Cher meezingen zo op de maandagochtend.
0: Ja, oh, Den Haag kan je ook wel meezingen, toch?
1: Ja, had ik ook mee Heerlijk. Kunnen doen. Ja, ja, zeker. Maar dan moet je toch aan Harry Jekkers laten, denk ik, deze maandagochtend.
0: Vandaag
1: zo,
0: wel.
1: Na zijn pensioen.
0: Ja, ja. Precies, ja.
1: We krijgen er veel reacties op binnen over dat nieuws. We hebben het vorige half uur besproken dat Harry Jekkers op zijn 75ste nou echt is gestopt met optreden na 56.000 voorstellingen in de Koninklijke Schouwburg.
0: Nou, 56.000 mensen zijn er geweest.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, anders misschien moet hij wel heel veel voorstellingen per jaar doen.
1: Ja, maar misschien
0: per jaar.
1: Was het maar gewoon één plekje per keer. Weet je niet. Goedemorgen alle Harry Jekkers, geweldig artiest. Dat schrijft Marcel de Koning naar ons via 070-307-8080. Voor altijd een plek in vele harten. Tip voor ADO Den Haag gelijk. Dus ADO, schrijf mee. Namens Marcel een tip. Laat Harry een keer in het stadion het officieuze volkslied van Den Haag zingen. Waarom eigenlijk niet? Vraagt hij zichzelf af.
0: Goed idee.
1: Nou ja, ik denk waarom niet? Omdat hij dus nu met pensioen is. Dat gaat hij dus niet meer doen.
0: Ja, maar hij ging nog af en toe thuis. Ging hij nog af en toe een klein optredetje doen, zei hij. Dus,
1: oh, is dat zo? Ja.
0: Ja.
1: Ja, in zijn huis in Spanje.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, dan moet het elftal van ADO moet
0: ja,
1: een stukje
0: maar dan
1: reizen.
0: Dan kan hij toch ook hierheen een keer
1: ja,
0: een liedje doen.
1: Dat is ook zo.
0: Ja, ja natuurlijk. Ik vind het een top idee.
1: Ja, ADO, zet er vaart achter, zou ik zeggen.
2: De WWWK-bokaal.
0: In de week van de finale van het WK, dat is namelijk komend weekend, hebben we ook de finale van het WWWK. Namelijk het Westwoord Wakker Kampioenschap Hooghouden. 5 weken geleden starten we onze zoektocht naar de beste hooghouder in de regio. En we hebben hem gevonden. Heel lang leek het de 13-jarige Jax te zijn die er met de winst vandoor ging. Maar Jace wist hem toch nog te verslaan. En zo ging dat.
3: 78, 79, 80, 81, 82, 83. Zo! Oh, high five. Dat ging goed, man. En je ging snel.
4: Ja.
3: Ja, blij mee?
4: Ja, heel blij.
0: 8 jaar oud is die. En Erik, je hebt hem meegenomen. Die enige echte WWWK-bokaal.
5: Ja, 88, 89. 89.
0: Ja. Je mag hem zelf houden.
5: Ja. Nee, het is hier fantastisch. Ik sta op een kunstgrasveldje. En er liggen hier heel veel ballen. Ook de Westbal die je al gekregen hebt, hè, Jace. Fantastisch. En ik ben met Bonnie en met Dean. En het is hier echt een sportparadijs. En Dean, kom er eens bij. Met je mooie... Even de broer ook erbij. Maar Jace, jij bent de grote winnaar geworden van de hooghoudkampioenschappen van ons programma van West wordt wakker. Je bent eigenlijk de wereldkampioen. Ik wil je deze beker overhandigen. Hoe heb je het gedaan?
4: Ik heb heel veel hoog gehouden en ik heb de bal heel laag gehouden. Maar ik had wel verwacht dat ik iets meer zou halen.
5: Oh, je bent eigenlijk een beetje teleurgesteld in jezelf.
4: Ja.
5: Nou, ik vind het echt fantastisch hoe je dat gedaan hebt. En we zijn een beetje aan het tikken met Dean en met Jace. En zelfs moeder Bonnie deed even mee. Maar die raakte gelijk de slipper kwijt. Maar goed, jullie hebben ontzettend veel talent. En je hebt ook een heel mooi shirt van Feyenoord. Want je speelt in de jeugd daar, hè?
4: Ja, ik ga volgend jaar naar onder 9.
5: Jezus. En waarom speel je niet bij ADO?
4: ADO, die is niet zo heel goed.
5: Nee, nou ja, dat is misschien ook wel waar. Feyenoord is wel iets beter dan ADO. Maar ze hebben ook niet die jeugdklasse nog, hè, om daar te spelen. Weet je, het grappige, Jace, vroeger toen ik 9 jaar was, in dit slootje in jouw achtertuin ging ik altijd karpen vissen. Dit is eigenlijk mijn achtertuin van vroeger. En nu is het jouw achtertuin. Ja. Heb je wel eens gevist hier?
4: Ja, alleen de laatste tijd niet meer zo vaak.
5: Meer met voetbal bezig?
4: Ja.
5: Nou, als je een keer moet ontspannen voor tijdens je voetballen, als je denkt van, ach, elke dag weer die bal, pak lekker een hengeltje, dat is hartstikke lekker. Ik ga nu, hebben we tromgeroffeld, dames en heren, daar in de studio? Hier is voor jou de... WWWK 2026 kampioen, hooghouden. Jace met 83 keer, alsjeblieft. Yay. Dit is niet je eerste beker dit weekend?
4: Nee, dit is mijn derde.
5: Toernooi gespeeld, hè?
4: Ja.
5: En dat ging goed?
4: Ja, ik was beste speler en eerste.
5: Jezus, jij reikt het ene succes na het andere aan elkaar. Geniet ervan, want het is niet zo dat je hele leven zo is, hoor.
1: Okay.
5: Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden. Even kijken of de familie ook trots is.
6: Ja, Dean, we zijn heel trots op Jace. Toch, Jace? Hij heeft heel veel geoefend en nou ja, het is hem gelukt om te winnen. Ja, en jij, Dien?
5: Dien, wat ben je trots op je broer?
7: Ja.
3: Ja, goed zo.
5: En probeer jij het vaak ook zelf? Heb je al een record?
7: 20.
5: 6 jaar oud en al 20 keer hoog gehouden. Nou, hier is een broeiplaats van talent. Dit is echt de plek waar je moet opgroeien. Het is een beetje het Manenstein-gebied. En ik ga even mijn eigen jeugd weer achterna. Want ik ga even in die achtertuin waar ik ben opgegroeid even nog wat snuffelen. En Jason, heb je een speciale plek? Heb je al een prijzenkast?
4: Ja, ik ga hem op mijn kastje zetten in mijn slaapkamer. Ja.
5: En weet je, ik had dat vroeger ook. Die vaantjes en die bekers die je dan gewonnen hebt. Stel dat er, ja, dat is niet zo'n leuk verhaal misschien. Maar stel dat er brand uitbreekt, moet je altijd als eerste je bekers meenemen. Dat dacht ik vroeger altijd. Okay. Veel plezier vandaag.
0: Mooi, daar. Jace die gaat er vandoor met met de bokaal, het Westwoord Wakker Kampioenschap.
1: En met wat adviezen van Erik Kooijman, dus ja. Ook fijn. Ja. Zeker, als een soort oorkonde er extra bij.
0: Arme jongen, 8 jaar oud.
1: Ja.
0: Hij gaat nu over tegenslagen, brand, gaat er allemaal over nadenken. Nachtmerries krijgt hij ervoor, maar hij heeft wel de beker.
1: UB40!

0: UB40 en Watch Dogs. En we gaan er bijna vandoor. Op vakantie.
1: Oh. Ja.
2: Ik zocht de klok al op. Ik dacht, is het al bijna 10 uur?
0: Nee. Nee, dat duurt nog even. Nee, we gaan op vakantie naar helemaal naar Leidschendam. We blijven namelijk in onze regio deze zomer. En we gaan natuurlijk dan ook allemaal liedjes uit onze regio draaien. 4 uur lang alleen maar regioplaatjes.
2: 4 uur lang? Ja, iedere plaat raak uit de regio.
0: Ja, we hebben 1 uitzondering.
2: Oh.
0: Ja, maar dat moet je maar 's ochtends vroeg voor luisteren, vrijdagochtend.
2: Nou, nu zet ik de radio aan natuurlijk, vrijdagochtend. Ja. Hè? Een uitzondering op de regel.
0: 1 uitzondering.
2: 1 uitzondering.
0: Ja, ja. Hmm. Moest en zou een uitzondering zijn.
2: Wie heeft die uitzondering aangevraagd?
0: Onze fotograaf, Chris. Ah. Chris Westerduin.
2: Oké. Okay.
0: Ja, en nou. Nee, dat is dus geen golden earring. Terwijl hij, nou, alle t-shirts die hij heeft, daar staat iets van de earring op. Ja. Dus dat is best een bijzondere. We gaan die platenkoffer natuurlijk meeslepen. Heel veel liedjes, die gaan we daar draaien. Zoveel mogelijk van wat er is aangevraagd natuurlijk. En we laten er nog een paar horen. Prachtig dit zeg, ik kende dit helemaal niet. Roland Wiescher, die staat, heeft dit voorgesteld. Suzanne Sanders is dit. Ze is bekend van muziek van Kate Bush in het programma The Tribute Battle of the Bands. Maar ze heeft ook haar eigen materiaal en komt uit Zoetermeer, schrijft Roland. En hij gaat voor High Tide. En dat hoor je nu.

0: Goedemorgen, schrijft Sam van der Meulen. Ik weet niet wat er allemaal in de platenkoffer zit. Maar ik zou graag Weekend van Earth and Fire erbij willen doen. Dit omdat de zangeres, Journey Kaagman, is opgegroeid in Leidschendam. Mochten jullie deze al hebben, hoor ik het wel. Fijne uitzending nog vandaag. Nou, we hadden hem dus nog niet. Nou, verbazingwekkend genoeg.
1: En nu wel.
0: Gelukkig maar. Earth and Fire van de Weekend gaat in de platenkoffer. Sam, bedankt.

0: Ja, er is al heel veel aangevraagd van Direct, maar deze nog niet. En die komt van Lies Kok. En we hebben Lies even aan de lijn. Goedemorgen, Lies.
1: Goedemorgen, Jorinda en Rob. Bob.
0: Ja, waarom wil je deze prachtige plaat van Direct aanvragen?
1: Nou, bij de eerste tonen is het al gelijk kippenvel.
0: Ja? Heb je het live gezien eigenlijk?
1: Wat zeg je?
0: Heb je het ook live gezien?
1: Nee, nog niet.
0: Nee.
1: Nog niet. Nee. Ik ga in november voor het eerst naar Direct toe, terwijl ik al heel lang fan ben.
0: Ja, oh, ja, bijzonder ja. Wordt dat. Dat wordt een bijzondere ervaring. En ja. Wat zorgde voor die kippenvel?
1: Nou, hele goede vraag. Ja, ik weet het niet. Dit is die stem van Marcel. En dan dat hele zachte en die uithalen van hem en de tekst. Het is schitterend.
0: Ja, het is het nummer ja. All in Veen. En hij speelt het hier dan zelfs nog met het residentieorkest.
1: Ja, dat vind ik de allermooiste versie.
0: Ja.
1: Zo heel, ze hebben het ook in de duifsessies, geloof ik, een keer gezongen. En dat was ook zo mooi. Heel stil, heel intiem. Prachtig, prachtig. Ja.
0: We gaan
1: er hebben meer hele mooie nummers, maar dit slaat alles.
0: Ja, nou, er zit al heel veel in de platenkoffer van Direct, maar we stoppen deze er ook bij.
1: Geweldig.
0: En ja, we hebben ook iets bijzonders voor jou, want deze week mogen we een aantal luisteraars verblijden, verrassen met een prachtige rolkoffer. Niet helemaal de platenkoffer, maar de rolkoffer van Radio West.
2: Je kan er zelf platen in doen, dan wordt het vanzelf een platenkoffer.
0: Ja. En Lies, die is voor jou vandaag.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en waar ga je me meenemen? Ga je op vakantie nog?
1: Ik ben net terug van een weekje, maar ik ga nog een keer weg, ja.
0: En waar ga je heen?
1: Ik ga naar Griekenland.
0: Oh, heerlijk.
2: Ach, nou, dan komt die koffer goed uit, hoor.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, allemaal nieuwe dingen. Nieuwe koffer, een nieuw land waar ik naartoe ga. En
2: voor het eerst
1: leuk.
2: Naar een concert van Direct.
1: En dat ook, ja.
2: Ook
1: ja,
2: nieuw.
1: Daar kijk ik helemaal naar uit, hoor.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
1: Op mijn lijst, ik ben 75.
2: Waarom heeft het zo lang geduurd dan, Lies?
1: Het probleem voor mij was vaak om ergens 's avonds naartoe te gaan. Dan zie ik heel slecht.
2: Oh, ja.
1: En dan durf ik met de auto daar niet naartoe te gaan.
2: Nou, fijn dat het dit keer wel is gelukt dan. Lies,
1: ja,
2: en die koffer
1: gezellig met mijn dochter,
2: die is
1: dus,
2: ook voor jou. En dan mag je die koffer ook gewoon meenemen naar die concertzaal. Dan kan je hem omhoog halen. Ja. Dan ziet Marcel van Direct ook dat jij Lies Kok bent. Ja,
0: ze kennen ons toch wel.
2: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk.
0: Geniet ervan, Lies. En ik draai gewoon All in Veen nog even voor je.
1: Oh, geweldig. Oké, een hele fijne uitzending verder en een hele leuke week natuurlijk. Hè?
0: Ja, dankjewel.
2: Ja, dat komt goed. Blijf er gezellig bij ook deze week, Lies.
1: Ja, doe ik.
0: Doei.
2: Zo. Hoi. Oh, ja.
0: In de platenkoffer zit hij Direct en All in Veen.
2: En we gaan die koffer dus nog vaker weggeven deze week.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
9: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
8: Nog niet helemaal dus.
9: Tja, die administratie. Toevallig tips?
8: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
9: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
8: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
11: Den Haag krijgt deze week een nieuw stadsbestuur. Maar ja, wie zijn die wethouders nou? Reinhard Roemer is het niet, maar die brengt wel het nieuws.
12: Bij een ongeluk in Nieuwerbrug aan de Rijn is vanochtend een auto ondersteboven terechtgekomen in een tuin. Een verkeersbord, een paaltje en het tuinhek werden door de klap beschadigd, net als de auto. Hoe het ongeval in het buurtschap Weiland precies kon gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat, is niet bekend. In de portiek aan de Prinses Irene-laan in Voorburg is vlak voor middernacht een explosie geweest. Niemand raakte gewond, maar door de knal zijn de gevel en een kozijn van een woning op de eerste verdieping beschadigd. Voor zover bekend is niemand aangehouden. De straat werd afgezet. En Harry Jekkers heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De 75-jarige schrijver, zanger en cabaretier deed dat waar anders dan in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, waar burgemeester Jan van Zanen hem het ereburgerschap van Den Haag verleende met een gouden erepenning erbij. Meer regionieuws straks om 8:30, nu het andere nieuws.
13: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
14: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
13: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
15: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
13: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer: in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
11: Erwin de Hart bij de ANWB.
3: Er staat een file op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk, Plaspoortpolder en Delft, 5 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam is de vertraging inmiddels 3 kwartier... tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend de Brechtseplein. 8 kilometer stilstaan door de werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland bij Knoopend de Brechtseplein. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Knoopend de Brechtseplein, 6 kilometer file.
16: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van
18: Albert Heijn. Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
20: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: eens wat laatste nieuws. Namelijk dat een van de hoofdrolspelers van Jurassic Park is overleden. Sam Neill heet hij. En hij speelde Dr. Grant, is het dan volgens mij. Alan Grant. Klein stukje even uit die fantastische films natuurlijk.
1: Dr. Grant. My dear Dr. Thatcher. Welcome to Jurassic Park.
0: Ja. Ik heb hier toch met heel veel plezier wel naar gekeken. Ook al is het natuurlijk een beetje voor mijn tijd, maar
2: ik luister er ook met veel plezier naar. Luisteren naar die muziek. Ja, joh. Hebben ze gekeken afgelopen jaar?
0: Nou, de afgelopen jaren kwamen ze op een gegeven moment allemaal voorbij op tv. En toen heb ik ze allemaal opgenomen in één ruk. Ja, weer uitgekeken. Ja, fantastisch.
2: Opgenomen. Want streamingsdiensten die heb jij niet.
0: Nou ja, dan moet je, als je alles wil zien via een streamingdienst, moet je 16 verschillende abonnementen hebben. Ja, dus ik neem heel vaak nog gewoon dingen op.
2: Echt waar?
0: Ik denk, ja, dan kan ik later een keer kijken.
2: Op cassette of op dvd?
0: Nee, gewoon in de harde schijf van mijn opname.
2: Oh, dat dan al wel. Ja, oké. Okay, ja. Oh, bijzonder. Ja, dat is heel ouderwets. Ja. Ik vind het vervelend dat Sam Neill is overleden, maar hier ben ik verbolgen erover.
0: Ja, het inderdaad, ja.
2: Waarom zou ik wat dingen opnemen? Ik heb overal een abonnement op.
0: Ja, maar dat krijg je zoveel salaris?
2: Jij niet.
0: Nee, ik denk dat het verschil is inderdaad. Ja. Ja, maar Jurassic Park, heb je er nog warme gevoelens bij? Of,
2: Ik heb het later pas gekeken. Mijn verloofde is helemaal fan van deze films en ik moest ze een keer meekijken. De eerste is heel bijzonder en daarna gaat het toch echt wel op glijdende schaal naar beneden qua kwaliteit, vind ik.
0: Ja, qua verhaallijn misschien. Ja, daar heb je wel gelijk in. En de verbazing over hoe dat er allemaal uitziet is dan misschien ook een beetje weg. Maar toch, ja, ik heb er wel ontzettend van genoten. En het is een soort van droom om daar rond te lopen voor mij.
2: Ja?
0: Maar dan niet opgegeten te worden.
2: Ja, okay.
0: Dat is wel een detail.
2: Ja, specifieke droom dus dan.
0: Ja, dat wel.
2: Ja, ik vind het idee dat het echt bestaat is natuurlijk engmakend.
0: Ja, nee, ik zou dat fantastisch vinden. Als er ergens zo'n eiland is waar je dan eigenlijk niet mag komen en dan toch stiekem overheen gaat vliegen. En dan die beesten ziet staan die zo machtig groot zijn.
2: Ja, mijn probleem met de film is ook dat ze het zo geheim weten te houden. Terwijl ik denk in deze tijd, het zou toch geen geheim meer zijn?
0: In deze tijd niet, maar toen niet, hè?
2: Nee, dat is
0: toch geen internet.
2: Ja, maar ze hebben ook al die vliegende dino's. Die vliegen toch gewoon van dat eiland weg. Die gaan zo over Azië en Europa heen. En dan denkt iedereen, oh, Canadese ganzen? Nee, dat denk ik niet. Nou, dan denkt iedereen, hè, is dat een dino? Waar komt die vandaan?
0: Laat mij nou even in de waan dat gewoon kan.
2: Ja, okay. Met je dvd-speler.
0: De plannen zijn gepresenteerd en vanmiddag weten we ook wie de nieuwe wethouders zijn. Het stadsbestuur met Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA, dat kan aan het werk. We praten erover straks met een van de wethouders die we sowieso weten. Ja, eentje, hij verklapt het zelf een beetje namelijk. Noor Ikar is dat namelijk van DENK. Maar eerst met Youssef Assad van D66, die hebben we aan de lijn. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, ook jij hebt natuurlijk met Hart voor Den Haag aan de tafel gezeten. Toen werd er niet gepraat, of er kon eigenlijk niet gepraat worden over de opvang van asielzoekers. En nu wil de coalitie zich wel aan die spreidingswet houden. Ben je blij verrast?
3: Ik vind het een eerste goede stap dat deze coalitie heeft opgeschreven dat ze willen voldoen aan de spreidingswet. Overigens is het een beetje gek dat je dat ook moet opschrijven, want de wet is wet. En als je gaat besturen, of het nou landelijk of lokaal is of provinciaal, ja, dan ga je er eigenlijk wel van uit dat je gewoon de wet gaat uitvoeren. Dus het feit dat het er moet staan, zegt ook heel veel. Maar goed, het staat er en dat is positief. Maar wat eigenlijk een beetje jammer is, en dat ontbreekt er ook, en dat is wat wij mee hebben meegemaakt bij de onderhandelingen, is dat er ook niet duidelijk wordt gemaakt hoe aan die spreidingswet wordt voldaan. Dus in welke wijken komt de asielopvang? Op wat voor termijn? Wanneer voldoen we dan aan de spreidingswet? En ja, als je de sportlaan afblaast, want die opvang zou er komen, ja, dan moet je ook alternatieven bieden. En dat staat er niet in. En dat vind ik ontzettend jammer.
0: Ja, ze willen wel opvang inderdaad van asielzoekers doen, maar allemaal kleine opvanglocaties. Dat de wijken er eigenlijk niet worden overlopen door asielzoekers. Zie je dat zitten?
3: Ja, het beeld dat nu een aantal of veel wijken in Den Haag worden overlopen door asielopvang, dat klopt gewoon niet. We hebben gewoon, ik durf te zeggen dat we voor de helft kleinschalige opvang hebben van 80, 90, 150, 200. Dus we hebben weinig grootschalige opvang. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd waar die locaties dan komen. Dus in welke wijken? Dus nou, we hebben er nu, of zij hebben er nu voor gekozen om Sportlaan te omzien. Nou, dan ben ik benieuwd in welke wijk het wel komt en waarom het daar wel kan en in de volgende wijk niet. Dus ja, voor mij zijn het ook nog vraagtekens die beantwoord moeten worden.
0: Maar je vindt het jammer dat de opvang op de Sportlaan dan niet doorgaat. Maar aan de andere kant hangt daar de vlag gewoon letterlijk uit, hè, in die wijk. Dus de bewoners zijn ontzettend opgelucht, een deel in ieder geval, van dat het daar niet doorgaat. Daar moet je toch ook naar luisteren?
3: Ja, u zegt dat goed inderdaad. Een deel van de bewoners is blij, want eigenlijk is de wijk in drie delen opgedeeld. Eén wilt helemaal niks. De tweede zegt, nou ja, weet je, we willen wel wat, maar doe wat aan de omvang en de duur. En een derde groep zegt, nou ja, weet je, wij steunen gewoon de plannen zoals het nu is, namelijk wel opvang. Nou, Hart voor Den Haag is inderdaad de eerste geworden in de Vogelwijk, maar D66 is het tweede geworden in de Vogelwijk. Dus dan is het ook belangrijk dat je verschillende belangen en verschillende geluiden meeneemt in je uiteindelijke beslissing en niet voor één standpunt specifiek kiest wat ze nu doen. Wij hadden als voorstel om te zeggen, nou, laten we de duur van de opvang verlagen en laten we de aantallen ook verlagen. En zo proberen we dan aan iedereen tegemoet te komen. Zowel de mensen die het graag willen, als de mensen die het niet willen. En dan probeer je een middenweg te kiezen. Maar als je nu één standpunt, één groep eigenlijk gelijk geeft, ja, dan doe je niet recht aan de overgrote deel van de wijk die daar anders over denkt. Dus het beeld klopt niet dat de bewoners, of alle bewoners, of een groot deel van de bewoners dit willen.
0: Je hebt inmiddels een paar dagen gehad om dat coalitieakkoord flink door te spitten. Is er verder nog iets wat je opvalt?
3: Nou, laat ik allereerst positief beginnen, alvorens ik kritiek geef. Want u kent D66 als een positieve, constructieve partij. Namelijk dat er aandacht blijft voor hele belangrijke onderwijsthema's. En de plannen voor het openbaar vervoer, zoals gratis OV voor kinderen tot en met 17 jaar, doorgang gaat vinden. Dat is mooi, dat steunen wij. Maar wat mij eigenlijk opvalt door het hele akkoord zijn twee concrete dingen. Allereerst dat heel veel beleid wordt teruggedraaid of ambities worden uitgesteld. En dat vind ik jammer, want Den Haag heeft een grote opgave als het gaat om wonen, veiligheid, duurzaamheid, noem maar op. Nou, bijvoorbeeld de klimaatambitie van klimaatneutraal in 2030, dat schuiven ze gewoon 20 jaar naar 2050 door. Dat is jammer, want die afspraken hebben we met inwoners, organisaties gemaakt. Maar ook bijvoorbeeld de zero-emissiezone, die vanaf 1 januari dit jaar gold in de kuststrook, hebben ze ook met 10 jaar uitgesteld. En dan denk ik, ja, ben je dan een coalitie van terugdraaien en uitstellen, of ben je een coalitie die vooruitkijkt en ook met plannen komt om Den Haag iets moois te maken?
2: Maar zijn ze niet aan het uitstellen om juist daar iets beter van te maken? Bijvoorbeeld bij die zero-emissiezone. Dat ze heel even de details van die zero-emissiezone, waar heel veel ondernemers op Scheveningen last van krijgen, van hebben, om dat te kijken en dan in 2040, als de technieken ook anders zijn van elektrische wagens, om het dan goed in te voeren in plaats van nu heel snel.
3: Nou, we zijn hier wel al 4-5 jaar mee bezig geweest in Den Haag. Dus dit is niet hals over kop ingevoerd. Het tweede punt is dat er heel veel ondernemers, en ik heb ze gesproken, want ik heb ook vorig jaar een ondernemerstour gedaan op Scheveningen. En heel veel ondernemers hebben al geïnvesteerd in elektrisch vrachtvervoer daar waar het kon. Kijk, grote vrachtwagens, daar zijn nu geen elektrische vrachtvervoer voor. Dus die hoeven er ook niet over te gaan. Maar de busjes, dat kon wel. En heel veel ondernemers hebben dat gedaan. En de gemeente heeft toen gezegd, nou, 1 januari 26 gaat dat in. U moet eraan voldoen. Nou, komt er een nieuwe coalitie en die zegt gewoon tegen alle ondernemers die hebben geïnvesteerd, weet je wat? Uw investering is eigenlijk voor niets geweest. De gemeente is een onbetrouwbare partner voor u, want onze handtekening is helemaal niets waard. Over 10 jaar probeer het weer opnieuw. Kijk, ik vind het prima als men even op de pauzeknop wil drukken of iets dingen wil uitzoeken. Doe dat in 1, 2, 3. Desnoods doe je dat 4 jaar. Maar 10 jaar lang een afspraak voor uitschuiven, terwijl heel veel ondernemers daarop hebben gerekend. Ja, dat vind ik eigenlijk onverantwoord. En dat maakt je geen betrouwbare partner als het gaat om de overheid.
0: Genoeg om even in debat te gaan. Dat gaat woensdag gebeuren. Vandaag worden de wethouders bekend. Weet jij eigenlijk wie het gaat worden?
3: Natuurlijk de partijleiders, de lijsttrekkers. En voor de rest heb ik wat namen op de wandelgangen en in de krant meegekregen. Maar ik denk dat het beste is om gewoon het moment die zij hebben bepaald het af te wachten. En dan weten we echt wie de wethouderskandidaten zijn. Naast de partijleiders die natuurlijk doorgaan.
0: 4 uur vanmiddag weten we dat dan. Youssef Assel, dankjewel.

0: Jij zong hem helemaal in het Nederlands mee.
1: Ja, want dat is van Paul de Leeuw.
0: Ja, geweldig.
1: Dat je liegt,
0: ja, ook heel mooi inderdaad.
1: Maar dit is de originele versie. La Solitudine.
0: We hadden het net al even met Youssef Assad van D66 erover. Het nieuwe coalitieakkoord in Den Haag. Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA gaan samen de stad besturen. Een belangrijk punt voor Hart voor Den Haag was natuurlijk de asielopvang. Bijvoorbeeld aan de Sportlaan. Daar zei Richard de Mos vrijdag dit over.
2: Asielopvang aan de Sportlaan, dat was toch wel het sleutelpunt van de verkiezingen. Daar gaan we van 750 mensen met een zorgvraag naar nul. We gaan dat ziekenhuis omturnen in woningen. En dat worden seniorenwoningen. En we gaan stoppen met grootschalige asielopvang in woonwijken. En dat is voor mijn partij in ieder geval heel belangrijk.
0: We praten erover met de enige wethouder van het oude college. Die blijft, Noor Ikar van DENK. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden net...
3: Ik dacht dat je zou zeggen de enige echte. En daarna was het de enige wethouder die bleef.
0: Ja, nou ook de enige echte Noor Ikar die je kent in ieder geval. Ja. Ja, vrijdag zei je dat trouwens, dat je wethouder blijft. Was dat een beetje een slip of de tong? Want eigenlijk wordt het pas vanmiddag bekendgemaakt, toch?

0: feiten.
1: Ja. Vanmiddag om 4 uur, dan... Je gaat het niet verklappen, hè? Nee.
2: Nou, wat maakt die paar uur nog uit, nu, hoor. Zeg het gewoon.
0: Tussen ons, het blijft tussen ons. Zeg het gewoon.
1: Niemand luistert, ja.
0: Nee. Ja, echt.
1: We hadden het er net met Youssef Assad ook over het niet doorgaan van de opvang op de sportlaan. En hij vroeg zich af, ja, al die kleine opvanglocaties, waar komen die dan eigenlijk? Dat is wel een goede vraag van Youssef.
0: Ja, dat is... kijk. Het is de ambitie om in de toekomst kleinschalig op te vangen. Tegelijkertijd moet je wel realistisch zijn, want zo'n regelusweg waarop gehind wordt, wat door het Rijk overgenomen is, of andere locaties, die zullen waarschijnlijk nog grootschalig zijn. Dus het is niet zo dat je van vandaag naar morgen overgaat naar kleinschalig opvang. Idealiter heb je wel kleinschalige opvang, omdat we voorstander zijn van menswaardige opvang met tegelijkertijd begeleiding naar taal, werk en deelname aan de samenleving. Dus het is niet zo vandaag groot, morgen kleinschalig.
1: Maar ondertussen moet je wel eigenlijk 2300 plekken hebben. Ja, als je kleinschalig hebt van misschien 100 mensen maximaal bij elkaar, dan heb je dus 23 plekken nodig minimaal. Dat is toch ook hartstikke veel gedoe en hartstikke veel?
0: Nee, het is altijd gedoe en hartstikke veel. Maar ik wil ook dat we even afgaan van het simpele getal denken. Ja, we hebben er 23, we doen er 600 daar en 300 hier. Waar ik me aan stoor is dat we het over mensen hebben. Dus we hebben het over dan 300 mensen. Die allemaal een behoefte hebben, die allemaal mee moeten doen met de samenleving. Dus het is een getal, dat weet ik. Tegelijkertijd zijn het mensen. En we moeten dan investeren in die kleinschalige opvang in de toekomst. Zodat je die mensen direct onderdeel kan uit laten maken van een wijk. Stel je voor, je doet er 100 binnen in een wijk, verspreid over een paar locaties, dan worden ze geabsorbeerd in die wijk. Je doet er 600 in een groot pand. Ja, dan krijg je overlast. Mensen die er last van hebben. Hoe noem je dat? De inwoners daar. Geen werk, geen bezigheid. Ja, dan wat ben je dan aan het doen?
1: Maar de overheid die verwacht natuurlijk wel een bepaald aantal. Ik bedoel, dan kan je wel zeggen...
0: Daar gaan we ons ook aan voldoen. Nou, we hebben het huidige college waarin ik zit, we hebben er 1600 plekken gerealiseerd. 1600 hebben we gehuisvest. Van de 22 nog wat. Ja, toch? Of heb ik het mis?
1: Nee, dat zou kunnen.
0: Jij
1: weet het beter dan ik, denk ik.
0: Dit college ambieert om die taakstelling te halen. Dus we voldoen aan de spreidingswet. We gaan die taakstelling halen. Ja. Dus ik snap eerlijk gezegd niet waar het dan misgaat. Want het huidige college heeft er 1600 gehaald. We hebben ook niet die 2300 gehaald. Een nieuwe college ambieert om wel die 2300 te halen. En gaat niet iets doen waardoor je zegt van ja, we willen geen asielbezoekers meer opvangen.
1: Nee, maar niet in ieder geval op de sportlaan. En nou heeft het Centraal Orgaan Opvang van Asielzoekers al gereageerd. Van ja, er is een contract, dat kan je niet zomaar eenzijdig opzeggen.
0: Ja.
1: Wat vind je ervan?
0: Kijk, dat is, dat is een punt waarbij volgens mij zei Richard ook van laten we even het gesprek aangaan. Ik denk ook dat het goed is ook om de relaties goed te houden. Dat er gewoon gesprekken gevoerd gaan worden door de portefeuillehouder. Om te kijken hoe we dit kunnen oplossen. Maar de sportlaan, dat was een belangrijk punt. Ook tijdens de verkiezingen voor sommige partijen. En in de onderhandelingen kwamen we toch tot de conclusie dat een cocktail van verschillende type inwoners, wat in Amsterdam ook niet echt goed was gegaan, dat gewoon niet verstandig is in een woonwijk. En het compromis ligt op tafel.
1: Ja, er wordt vast nog heel veel over gesproken deze week, ook woensdag tijdens het debat. Toch één dingetje nog, Noor. Waar ben je nou echt trots op dat je het hebt binnengesleept voor DENK en jouw achterban?
0: Nou, voor de hele stad eigenlijk. Dat we gratis OV tot 17 jaar met kinderen die een OEVA-pas hebben, kinderen tot 11. Dat wordt nu ook al door het Rijk gedaan. We investeren in doorstroming. Er is geld beschikbaar voor het beveiligen van religieuze instellingen. We zagen recent een hele nare incident bij een moskee in Den Haag. De islamitische begraafplaats mag ik doortrekken. Ja, zo zijn er heel veel meer. En wat ik ook met name de oppositie heel graag mee zou willen geven is, we hebben heel veel mooie dingen erin staan. Dus laten we gewoon echt een mooie samenwerking hebben de komende 4 jaar. En ook positieve, focussen op het positieve. In plaats van...

0: Van alleen het negatieve.
1: Noor Ikar van Denk. Rij voorzichtig en veel plezier vandaag. Hè?
0: Alright, tot snel.
2: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Bob, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
3: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
2: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
4: Muziek.
2: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
3: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
2: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
4: Hoe moet dat? Oké.
2: Op naar Leidschendam.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
9: Maar ook wel joken, het is een Velderhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee.
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: 9:05. Je hoort het nieuws met onze eigen Reinoud Roemer.
15: Dag Jorinda, goedemorgen Bob.
16: Goedemorgen Reinoud.
15: De mogelijke komst van windturbines in de polders van Kaag en Brasem zorgt al enige tijd voor veel protest en verzet bij buurtbewoners. Maar mogelijk is een kleine kernreactor met een oppervlakte van zo'n 4 voetbalvelden een redelijk alternatief voor die hoge windmolens. Raadslid Aad Blom van de VVD in Kaag en Brasem legde het vanmorgen uit in West wordt wakker.
17: Kernenergie is eigenlijk, zeker de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd, zijn intrinsiek veilig. Iedereen die wijst natuurlijk naar Tsjernobyl en naar Fukushima. Maar dat waren echt uitzonderlijke incidenten.
1: Heb je al reacties gehoord vanuit het dorp?
17: Ja, er staan eigenlijk meer mensen positief tegenover dan negatief. Zeker als je het afzet tegen de voordelen dat je die eventuele windturbines dan minder of niet nodig zou kunnen hebben.
15: De gemeente Delft en Rijswijk hebben totaal verschillende plannen met de Prinses Beatrixlaan. Een deel van de weg die de steden met elkaar verbindt moet wat Delft betreft worden versmald om plaats te maken voor een park. Ondertussen wil Rijswijk juist tientallen tot honderden miljoenen euro's investeren, zodat de auto's door kunnen blijven rijden. Delft en Rijswijk zijn met elkaar vergroeid en de Prinses Beatrixlaan loopt als één grote lange ader dwars door de steden richting de A4 en Den Haag. Hotelrestaurant Auberge de Kievit in Wassenaar heeft een nieuwe eigenaar. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug als hotel met 40 kamers en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Ontwikkelaar Reborn wil dit najaar beginnen met de verbouwing van de Kievit bij het Wassenaarse natuurgebied Meijendel ligt dat. Bij een ongeluk in Nieuwerbrug aan de Rijn is vanochtend een auto ondersteboven terechtgekomen in een tuin. Een verkeersbord, een paaltje en het tuinhek werden door de klap beschadigd, net als de auto zelf. Hoe het ongeval in het buurtschap Weiland precies kon gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat, is niet bekend. En Harry Jekkers, die heeft zijn allerlaatste voorstelling gegeven. De schrijver, zanger en cabaretier deed dat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen zat in de zaal en had na de voorstelling een verrassing voor de zanger van onder andere O.O. Den Haag.
4: Het is me een grote eer en een genoegen om aan jou, Hendrikus Theodorus Jekkers, de gouden erepenning te overhandigen, met daaraan verbonden het ereburgerschap van Den Haag.
16: Maar het is nu tijd om het op zijn Haags te zeggen van om eens even lekker een paar jaar uit te drijven. Ja,
15: ik kende die niet. Lekker een paar jaar uitdrijven, zegt de inmiddels 75-jarige Jekkers. En dat betekent zoveel, ik heb het even opgezocht, als dat hij lekker in een zwembadje gaat liggen.
1: Ik kende deze Haagse uitspraak ook nog niet.
15: Hè? Nee, we zijn te weinig Haags, denk ik.
1: Ik denk het zo.
15: Overigens vertelde Jekkers dat hij op Ibiza, waar de Hagenaar het grootste deel van het jaar verblijft en woont, nog wel af en toe wil optreden voor kleine groepjes fans.
1: Huub, ja, dat drijven gaat wel lukken deze week, hè?
18: Denk ik ook wel. Ja, zeker wel hoor. Zwembaden zullen nog druk bezocht worden. Het wordt weer warm vandaag. Het is nu zo'n 18 à 19 graden. Er is nog wat bewolking, maar die lost langzaam maar zeker verder op. En dan wordt het opnieuw een zonnige dag. Met een matige aan de kust wel af en toe vrij krachtige noordoostenwind. Komende nacht geen bewolking, wordt het een graad of 17. Morgen, woensdag en donderdag zonnig met 28, 29 graden. Vrijdag is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Het wordt nog wel warm die dag. Maar goed, het is niet helemaal stabiel meer. En in het weekend komen de temperaturen wat lager uit op 22, 23 graden, met ook dan misschien een bui. Maar voorlopig blijft het toch uiteindelijk gewoon zomers.
1: En Aaron de Hart is bij de ANWB. Waar staat het vast?
19: Het staat vast op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Terbrechtseplein, over 8 kilometer een half uur vertraging. Het komt omdat de A20 richting Hoek van Holland dicht is bij Knoopend Terbrechtseplein door werkzaamheden deze week. Op de A20 richting Hoek van Holland staat bij Knoopend Terbrechtseplein 5 kilometer file. 10 minuten is de extra reistijd. En verder weinig file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein bijna 10 minuten.
1: Dankjewel weer.
15: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: jaren 70 met Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Misunderstood.
1: West wordt wakker sport met Herman Manninga.
0: Dag Herman.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, het is vandaag een beetje afkikker, denk ik, voor jou. Want er is geen voetbal, er is geen wielrennen. Het is toch een moeilijke dag.
2: Nou, moet ik maar aan het werk, denk ik, of niet?
0: Ja, moet je dan eindelijk weer aan het werk?
3: Nou, moet dat.
2: Ja, het is er wat. Nee, ja, het is even rustig. Nou ja, ook wel lekker, joh. Langzaam uit het ritme van al die sport op tv is ook niet verkeerd.
0: Ja, we kunnen wel lekker vooruit blikken natuurlijk. En ook een beetje, trouwens ook heel mooi terugblikken. Maar eerst even het WK, want ja, die halve finales, dat wordt wel wat.
2: Ja, die zijn bekend. Het wordt morgen Frankrijk tegen Spanje. Nou, dat is een aardige clash. Spanje won vrijdag in die kwartfinale met 2-1 van België. Dat leek af te stevenen op een verlenging. Spanje maakt dan uiteindelijk toch de 2-1. Blundertje, was het nou wel of geen blunder van de invallenkeeper Lammens?
0: Ja, hij liet hem los,
2: Hij laat de bal los, inderdaad. En Merino is er als de kippen bij om die bal erin te tikken. Ik vond het een beetje jammer dat de gewisselde keeper, de eerste keeper, Courtois, ja, dan later in de media zegt, ja, ik had er eigenlijk niet uitgehoeven. Ik had wel verder gekund, maar ja.
3: Nou, hoe moet de invalkeeper zich voelen na al die opmerkingen, denk ik dan?
2: Ja. Ja, dat is toch. Ja, en dan wel zeggen van hij heeft het goed gedaan en het is een goede keeper. Maar toch even een steekje onder water geven. Ik vond het niet zo heel erg ziek. Want daarmee zegt hij eigenlijk, als je mij had laten staan, was dit niet gebeurd. Maar goed, het is gebeurd. Heel collegiaal is het niet. Spanje dus door. Argentinië wint van Zwitserland. Ja, toch weer een luchtje aan die overwinning. Althans, volgens de Zwitsers, omdat Embolo twee keer geel kreeg. En die tweede gele kaart voor een Schwalbe. Nou, dat vonden ze, de manier waarop dat allemaal ging, dat vonden ze niet terecht. Het voert een beetje te ver om dat helemaal uit te gaan leggen. Maar het kwam allemaal tot stand na een VAR moment. Noorwegen-Engeland was ook echt een lekkere clash, hoor. 2-1 voor de Engelsen na verlenging. Bellingham scoorde twee keer. Ook daar toch weer een beetje een verhaal aan die wedstrijd. Bij de 1-1 die Bellingham maakte. De keeper van Noorwegen die trapt de bal uit, een doeltrap. Die bal die gaat hoog en maakt dan, terwijl die in de lucht is, een rare hoek naar beneden. En die bal die valt plots voor een Engels been, waaruit een tegenaanval komt en Engeland scoort. Nou zeggen de Nooren, luister vrienden, die bal die kwam tegen een kabel van zo'n spidercam aan, waardoor die een rare hoek maakte. En wat er dan eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat het spel wordt stilgelegd en de scheidsrechter bal. Alleen de FIFA zegt, we hebben drie keer gekeken. Er is geen aanwijzing dat die bal de kabel raakte. Ik moet zeggen, ik zag beelden van de zijkant en ik vond dat die bal een rare hoek maakte. En dat is alleen maar te verklaren, dat die onderweg iets geraakt zou moeten hebben. En het meest logische is dan inderdaad die kabel. Gedane zaken nemen geen keer. Noorwegen uitgeschakeld, hebben het land en het voetbal in Noorwegen wel enorm op de kaart gezet. Geliefd bij alles en iedereen die voetbal een beetje volgt. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Frankrijk-Spanje, de halve finale. En die andere halve finale, Engeland-Argentinië.
0: Wat verwacht je zelf? Wat wordt de finale uiteindelijk?
2: Ik denk of hoop eigenlijk Frankrijk-Engeland. Ik vind Frankrijk echt by far de allersterkste ploeg die er rondloopt. Maakt echt de meeste indruk. En ik denk toch wel dat Engeland van Argentinië zou moeten kunnen winnen. Je weet nooit wat de scheidsrechter doet. Dat is een beetje flauw om te zeggen. Maar Engeland heeft ook een hele sterke ploeg. En Argentinië. Het gaat allemaal niet zo soepel. Maar ze zijn dan wel weer in staat om die wedstrijden waarin het ook niet soepel gaat, om die wel te winnen. Dus ik weet het niet. Maar ik hoop op een finale Frankrijk-Engeland. En ik zou het dan leuk vinden als Engeland wereldkampioen wordt.
0: Oh, kijk. Ja, dat zou wel een verrassing zijn dan. Maar goed, dat is ook wel een
2: zeker. Ja. Ja, toch? Ja, daar hou ik van.
0: Ja. Gisteren, wat een succes in de Tour. Een Nederlandse overwinning.
2: Ja, Mathieu van der Poel, we hadden hem eigenlijk de hele Tour nog niet gezien. En zeker in die eerste week kijk je toch een beetje waar liggen de kansen voor van der Poel. Hij had zich een beetje verstopt. Het was gisteren echt een hele lastige etappe. Het was bloedverzengend heet. Etappe werd ook ingekort nog met 30 kilometer. En eigenlijk vanaf een kilometer of 20, terwijl ze op weg waren, kwam de ene aanval naar de andere. Nou, van der Poel en een aantal mensen die konden wegrijden. Die hingen aan het elastiek. Het peloton kwam weer dichterbij. Uiteindelijk ging het groepje dan de eindsprint aan. En Van der Poel die pakt zijn etappe. Het is zijn derde toeretappe in zijn carrière. Dus hartstikke mooi. Op de zwaarste dag misschien wel van de Tour pakt hij de overwinning.
0: Ja, en vandaag mag hij even rusten.
2: Ja, het is rust. Ja.
0: En ook nog Wimbledon natuurlijk. Hebben we ook de afgelopen weken gevolgd. De finales zijn dit weekend gespeeld. Ja, wat is het geworden?
2: Ja, nou, bij de vrouwen was het een Tsjechisch onderonsje. Noskova tegen Mušová. Prachtige finale natuurlijk, historisch ook voor Tsjechië. Heel mooi. Noskova, die wint haar eerste Grand Slam titel. Zij verslaat Mušová in drie sets. En bij de mannen Sinner tegen Zverev. Fantastische partij, vier sets. En Sinner die prologeert zijn titel op Wimbledon. Maar wat ik altijd mooi vind bij tennis, en zeker bij zo'n finale, na afloop dan pakken die spelers pakken de microfoon en die zeggen dan aardige dingen over de partij of over het toernooi of over een tegenstander.
4: I know another goal is to for you to become number one in the world. You're very very close, so we need to be have to be very careful now. So, but congrats.
0: Ja, het zat dicht bij elkaar, zegt hij. Ja. Hij moet voor hem oppassen, want ja, volgende keer, volgend jaar...
2: Zverev komt eraan.
0: Ja, precies, ja.
2: Ja. Nou, je koopt er helemaal niks voor natuurlijk, voor deze woorden. Maar ik vind het altijd wel mooi. Zouden we bij voetbal ook eens moeten proberen dat de twee aanvoerders na afloop van de wedstrijd elkaar complimenten gaan geven? Ik denk niet dat het lukt.
0: Nee, ik denk het ook niet, inderdaad, ja. Maar het zou wel een goeie zijn. Ja. Na die wedstrijd bijvoorbeeld tegen Argentinië een aantal jaar geleden. Dat ze iedereen helemaal kapot hebben geschopt. En dan, nou, maar Messi, wel goed gedaan, jongen.
2: Ja, je was echt de beste van het veld.
0: Ja, nou, het zou mooi zijn. Gaat nooit gebeuren. Dag, Herman.
2: Wat zou je tegen mij zeggen?
0: Ja, wat ben je toch lief?
2: Oh, nou, dankjewel. Hetzelfde.

0: Ik dacht dit wel vanmorgen om 5 uur. Ik ga nog even terug naar bed, maar helaas, het mocht niet baten. The Pretenders and I Go To Sleep. En we gaan nog even naar onze buitenpost, Erik. En jij staat op een van jouw favoriete plekken, denk ik. Op de boulevard van Scheveningen. Dan tuur je uit over die zee.
1: En ja, dan, inderdaad.
0: Wat zie je dan eigenlijk?
1: Ik zie toch nog best wel wat wolken. En ik voel een frisse wind. Ik heb kippenvel op mijn armen. Niet per se van de emotie, maar gewoon... Ja, mijn haren staan echt recht overeind. Ja, dat is vaak ook op mijn hoofd, maar dat komt niet door die kou.
0: Heb je haar weer niet gedaan? Ja.
1: Nee, weer niet helemaal, maar goed, het is vroeg, hè. Nee, eind van de Keizerstraat en daar staat die stevige, misschien wel de stoerste wijf van Scheveningen. Die staat daar met de kap op, die kijkt dan naar de horizon. Dat is altijd een mooi gezicht. En Scheveningen wordt een beetje wakker. Het strand is schoongemaakt. De strandtenten zijn bezig met het uitzetten van stoeltjes. En ik moet zeggen, jij zei net de liefde voor Scheveningen. En dat is eigenlijk een beetje meer geworden. Want ik was 2 weken geleden was ik in België aan de kust. In Blankenburger. Nou, dat is lelijk. Dat is ongelooflijk.
0: Nou, maar ze zeggen dat van Scheveningen ook wel, toch? Dat al die gebouwen die er zo achter die boulevard staan... Ja, dat is natuurlijk ook niet om aan te gluren.
1: Nee, dat zeg ik ook wel eens. En die boulevard heeft een facelift gehad. Een aantal jaar geleden al, maar nu ook weer opnieuw. En als ik zo een beetje zo die kant op kijk... richting het Rad en de Scheveningse pier, zeg maar, de plezierpier... dan denk ik, ja, dit is toch wel een plaatje, hoor. Als je dat vergelijkt met zo'n... Ja, dat is echt niet normaal daar in België. Dat is gewoon, daar hebben ze... allemaal op dezelfde hoogte appartementengebouwen gebouwd... tot een bepaalde grens. Dan houdt het op en dat is het dorp. Verder is er niks. En ook hele lelijke cafés en horeca. En dan hebben wij, zeker als je even de Keizerstraat inloopt... Dan zit je gelijk in dat dorpse gevoel met allemaal kleine huisjes. Ik zie een vuurtoren. En mensen die een beetje inderdaad ook naar de horizon aan het staren zijn. En dat is hier toch wel heel fijn. En nu komt het zonnetje door. En mijn haren gaan liggen, want het wordt weer warm. Heel even mevrouw, die staat ook naar de horizon te kijken. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen, mevrouw. Ze heeft oortjes in. Hallo. Hoe is de horizon vandaag?
2: Prachtig. Ja? Elke dag weer anders. Maar ik wil liever niet op de radio.
1: Nee, nou, dat hoeft ook niet, hoor. Nee, het is elke dag anders, hè? Ja.
2: Elke dag anders, dus het is heerlijk. Ja,
1: ja, prachtig, ja. Mooi, hoor. Ja. Het is een schakering van allerlei verschillende kleuren in de zee. De wind is vrij hard geweest de afgelopen tijd. Dus dan woelt het om en dan wordt de zee een beetje bruin. En daarachter heb je dan weer door die wolken heb je een donkere plek, een witte plek, een gele plek. Ja, de kleurschakering, inderdaad. Heel mooi. Ik weet niet of het heel druk wordt, want doordat het heel lang mooi weer is... dat is een verschijnsel wat jullie misschien ook wel kennen... komt er een soort strandmoeheid bij de mensen.
3: Ja,
1: dan
3: klopt,
1: zijn ze al geweest.
3: Ja, dan heb je ook een keer zin om gewoon lekker binnen op de bank te gaan zitten... en een film te kijken. Even geen zon.
0: In de airco, ja.
1: Ja, of in het bos te gaan liggen op een kleed of zo.
3: Nou ja,
1: iets anders.
3: Het verschil moet er zijn tussen jou en mij, Erik.
0: Maar ik denk dat jij elke dag even gaat, toch?
1: Ik ga elke dag even kijken hoe het erbij ligt. En je weet nooit wat voor vis je vangt, hè, op zo'n dag.
0: Ja. Zo is het, ja. Dat is
3: een mooie metafoor.
0: Nou, Erik, kijk nog even verder over die horizon... samen met het vissersvrouwtje van Scheveningen. En Stevie Wonder. Die kijkt niet mee, maar zingt wel mooi.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse Kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
9: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
10: Ik heb niet 1, niet 2, niet 3, maar 4 tickets voor Drievliet voor je liggen. Het nieuws met Reinhard Roemer.
11: Bij een ongeluk in Nieuwerbrug aan de Rijn is vanochtend een auto ondersteboven terechtgekomen in een tuin. Een verkeersbord, een paaltje en het tuinhek werden door de klap beschadigd, net als de auto. Hoe het ongeval in het buurtschap Weiland precies kon gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat, is niet bekend. Hotelrestaurant Auberge de Kieviet in Wassenaar heeft een nieuwe eigenaar. Na 6 jaar leegstand krijgt het pand haar oorspronkelijke bestemming terug als hotel met 40 kamers en ruimte voor zakelijke bijeenkomsten. Ontwikkelaar Reborn wil dit najaar beginnen met de verbouwing van de Kieviet bij het Wassenaarse natuurgebied Meijendel. En de portiekwoning aan de Prinses Irene-laan in Voorburg is gisteravond laat beschadigd geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Het glas van een raam van de woning ligt er grotendeels uit en ook het kozijn is beschadigd. De Voorburgse straat werd afgezet. Meer regionieuws straks om 9:30. Nu het overige nieuws.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
13: Het gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
12: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de 2 inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
14: Perhaps with time you might come to doesn't like me.
15: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurus. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
12: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: En Erwin de Hart zit nog steeds op zijn post bij de ANWB.
16: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Rijswijk, Plasbroek, Polder en Delft 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootdorp. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Ridderkerk en Terbrechtseplein 8 kilometer file door werkzaamheden. Op de A20 een half uur vertraging. 10 minuten op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file.
17: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
18: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
21: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: En de hele week kan je prachtige kaarten winnen bij ons. Ja, dit is wel iets waar je voor moet gaan bellen.
1: Niet één kaartje, niet twee, niet drie, maar vier kaarten.
0: Wat?
1: Voor Familiepark Drievliet in Den Haag.
0: Dat zijn onze buren.
1: Daar horen we altijd dat gegil vandaan komen. Van al die attracties die daar staan. Ja.
0: En dat willen we eigenlijk nu ook weer horen.
1: Ja, eigenlijk wel. Want dat is het idee.
0: Ja, we stappen straks alvast op de radio in zo'n attractie van Drievliet. En dan willen we graag laten horen, of jou horen, hoe je daar dan in zit straks.
1: Ja, dus haal de acteur in jezelf naar boven of actrice. En speel straks op de radio alsof je in een achtbaan zit. En dan, als je dat goed genoeg doet, zijn die vier kaarten voor je buurmeisje, buurjongen, neefje, nichtje om allemaal mee te nemen voor jou.
0: En ja, jij doet dat natuurlijk eigenlijk op wekelijkse basis.
1: Wat doe ik op wekelijkse basis?
0: Even in een attractie zitten. En dan live op de radio laten horen hoe je het vindt.
1: Ja, dat gebeurt wel eens.
0: Ja, dat gebeurt wel eens.
1: Ja, dat wordt dan ook uitgezonden.
0: Dus zo ongeveer willen we het graag horen. Vond je dit leuk?
1: Ik vond het wel heel leuk,
0: Oké.
1: Dat hoor je dat er niet vanaf?
0: Nee. Ik heb het idee dat je in je broek plast.
1: Misschien heb ik het ook wel een beetje gedaan, ja. Maar broekplassen en het leuk vinden kunnen hand in hand gaan, Jorina Teven. Dat leer je dan
0: wel
1: op een gegeven moment, ja.
0: 070... Nee,
1: wat fijn dat je hier het fragmentje van klaar hebt staan.
0: 070-390-5454. 070-390-5454. Als jij die kaarten wil winnen, vier stuks voor Drievliet.

0: Eind juni toen werd hij onwel tijdens een optreden, Lionel Richie. Maar hij heeft afgelopen week laten weten dat het gelukkig weer goed met hem gaat. En dat hij gewoon weer fris en fruitig en zelfs weer misschien wel weer gaat optreden.
1: Hij kan nog all night long door.
0: Ja, inderdaad. Inmiddels wel weer. Ja, we gaan het doen. Ik ben benieuwd naar dit spel, wat we nou weer hebben bedacht.
1: Het is een bizar spel eigenlijk. Ja, we gaan kaarten weggeven, wellicht, voor Familiepark Drievliet in Den Haag. 4 kaarten liggen er klaar. Wat je moet doen is zometeen met ons in een denkbeeldige attractie stappen en heel even de longen uit je lijf gillen of verbaasd reageren op alle mooie dingen die je ziet in die attractie. En John Altena is de allereerste deelnemer van deze nieuwe prijsweek. John, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen Bob, goedemorgen Jorinda.
0: Goedemorgen
1: John. Hoe vaak ben je al in Drievliet geweest in je leven?
2: Ik denk een keer of 3, maar de laatste keer was verleden jaar met mijn vriendin Violet uit Tanzania. En we zijn niet verder gekomen dan die spookmijn, want ze vond het zo eng, ze werd misselijk. We hebben daar niet veel meer gedaan, alleen de babyattractie.

0: maar.
1: Ja. Ja, wat was er zo eng dan leuk, eigenlijk, ja, aan het spookhuis?
0: Het spookhuis viel wel mee, maar die mijn, zo'n rollercoaster, zo'n soort achtbaan, nou, dat vond ze al vreselijk. Ik werd ze mis, dus ze hebben niet veel van de dag kunnen genieten.
2: Nee, dat klopt. Als kind noemde ik die mijn ook de milkshake. Omdat al je ingewanden aan de andere kant van je lichaam eindigen als je eruit bent gekomen.
1: Oh, ja. Lekker.
2: Ja, het is inderdaad niet voor iedereen weggelegd, die. Nee, dus zij gaat niet mee dit jaar, als je wint?
0: Nee, ze is het al niet. Nee, dit jaar komt ze niet hier naartoe.
2: Nee, dus geen Drievliet dan voor haar. Maar wie ga je wel meenemen als jij de kaarten wint?
0: Nu gaat John met de kleinkinderen.
2: Ach, dat vinden de kleinkinderen vast hartstikke leuk.
0: Eentje van 15, eentje van 5, dus die gaan genieten.
2: Ja, dat geloof ik ook. Maar je hebt ze niet zomaar, John. Daar moet je nog wel wat voor doen.
0: Ja, zeker.
2: Ben je er klaar voor om in een denkbeeldige attractie te stappen met ons?
0: Dat ben ik, Bob.
2: Helemaal goed.
1: We gaan zo stappen in, of jij in ieder geval, John, ik ga niet mee hoor, in de Formule X. En dat is een achtbaan.
2: Ja, zeker. Die gaat over de kop ook, John. Ja, zeker. Oh, dan moet straks in je schoenen. Ik hoor het al. Maar we gaan er toch heel eventjes in. Zit de beugel goed strak?
0: Dat past net op mijn buik, maar hij zit niet goed strak, Bob.
1: Dan druk ik op de knop. Hè. Dan is er zo'n mooie rode knop waar je dan start op staat. En dan gaat hij vertrekken. Nou, daar gaan we, John.
0: Dit valt nog wel mee.
2: Oh, gelukkig.
0: Oh, nee, nu gaat hij hard. Nu gaat hij te snel. Stop. Ik wil eruit. Oh, hij gaat over zijn kop. Niet doen. Oh, nee, ik had het nooit moeten doen. Vreselijk. Oh, my God. Hoe lang doet het nog? Oh,
1: ja,
0: nee.
1: We zijn allemaal afgewegen.
0: Ik wil eruit, alsjeblieft. Oh, hou me vast, Bert. Hou me vast.
2: Oh, kunnen we hem eruit halen? Nee, dat kan niet, hè? Ach, wat sneu. Ach, daar gaat hij.
0: Dit is geen tijd voor mij. Oh, wat gaat hij nou hard? Oh, Jezus. Wat gaat die hard?
2: Oh, je bent er. Je bent weer bij het station. Ik ben plaatsvervangend misselijk geworden.
0: Dit doe ik echt niet meer. Dit doe ik echt niet meer. Ook niet gratis. Nooit meer. Nee, echt niet.
1: Wil je de kaart nog wel hebben eigenlijk?
0: Ja, mijn kleinzoon van 15 vindt het leuk, maar met die van 5 ga ik het echt niet in.
2: Nee, dat geloof ik.
1: Ik vond dit echt fantastisch.
2: Ja, zeker. We halen de beugel weer van die buik. En hartstikke goed gedaan. 4 kaarten voor Familiepark Drievliet komen naar je toe, John. Geniet van alle attracties. Van de babyattracties tot en met de mijnattracties. Alles is leuk daar natuurlijk. En dan ga je lekker met je kleinkinderen van genieten. Alvast heel erg veel plezier. En we horen altijd graag via onze app 070-307-8080 hoe je het hebt gehad.
0: Uiteraard, ik zal foto's sturen ook.
2: Mooi zo. Gezellig. Dankjewel. John, gefeliciteerd.
0: Dankjewel. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rain.

0: Alex Warren en Eternity hoor je op Radio West. En we krijgen lekker veel post vandaag.
1: Ja, gezellig is het. Veel mensen weten 070-307-8080 als ons WhatsApp-lijn te vinden. Zo ook Cor Baak. Cor, goedemorgen. En Cor wil even wat melden aan ons, Jorinda.
0: Vertel.
1: Nieuws. We krijgen nieuws zelfs binnen van Cor.
0: Zo.
1: Want hij wil heel even melden, en terecht, dat Show en Drum Fanfare Metro Scheveningen gisteren op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 92 punten, moet ik het goed zeggen, 5 punten heeft behaald. En dat betekent goud met onderscheiding.
0: Wat goed zeg.
1: Zo klinkt Metro Scheveningen. En dan moet je je voorstellen dat ze allemaal strak in de pas lopen. Allemaal hetzelfde aan, witte pet op. En blazen in een toeter alsof hun leven ervan afhangt.
0: Wat goed zeg, je wordt dit helemaal opzwepend.
1: Ook zijn ze wereldkampioen geworden in de eerste divisieshow. Daarnaast nog wat onderscheidingen voor onder andere beste muziekuitstraling en effecten. Het vermelden waard zo. In ieder geval, dat dacht Cor en dat denken wij ook. Zeker als ze wereldkampioen zijn geworden. Misschien moeten we ze een keer hier met z'n allen in de studio uitnodigen.
0: Wat leuk dat ze hier rondjes om de studio heen gaan lopen.
1: Ja, precies. 4 uur lang. Ja. Kijken of ze... Misschien zal vast een wereldrecord ook weer zijn.
0: Ja, inderdaad, ja. Ik weet niet of we heel makkelijk radio al meemaken. Maar zeker welkom. Hartstikke leuk.
1: Dankjewel voor het melden, Cor. En Kobe, die weet ons ook te vinden. Die had gisteren een gezellig dagje op Kijkduin. Het was ook mooi weer daarvoor natuurlijk. Om lekker daar naar de Kijkduinse boulevard te gaan. Heerlijk zeebriesje stond er. En een leuk bandje trad erop. En daar heeft ze foto's van gestuurd naar 070-307-8080. En ze heeft ook nog wat danspasjes volgens mij gewaagd, die Kobe.
0: Zo.
1: Ja.
0: Lekker
1: zeker, aan het rock en rollen. Ik zie ook een rock lekker zwieren op de foto. Dus de heupen die zijn nog goed in de olie. En de knietjes.
0: Het was een mooi weekend. Dat hebben we wel gehoord zo. Leuk. De Golden Earring die maakte daar een liedje over. Toevallig.
1: Nou hoe verzin je het, Jorinda?

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Goedemorgen, het laatste half uurtje van Westwoord Wakker is alweer begonnen met het nieuws met Reinoud Roemer.
11: Dag Jorinda, goedemorgen Bob.
12: Goedemorgen Reinoud.
11: De coalitiepartijen in Den Haag presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Straks krijgen we daar de namen en rugnummers bij, want vanmiddag wordt officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Het nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart voor Den Haag, als verreweg de grootste partij, samen met VVD, CDA en DENK. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft, vertelde hij in Westwoord Wakker.
13: Het is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
11: Vanmiddag om 16:00 om precies te zijn wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat Haagse college van BMW naast burgemeester Jan van Zanen, die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen. Een portiekwoning aan de Prinses Irene-laan in Voorburg is gisteravond laat beschadigd geraakt. Politie doet onderzoek naar de oorzaak. Het glas van een raam van de woning ligt er grotendeels uit. En ook het kozijn is beschadigd. De Voorburgse straat werd afgezet. De mogelijke komst van windturbines in de

0: Polders van Kaag en Brasem zorgt al enige tijd voor veel protest en verzet bij buurtbewoners. Maar mogelijk is een kleine kernreactor met een oppervlakte van zo'n 4 voetbalvelden een redelijk alternatief voor die hoge windmolens. Raadslid Aad Blom van de VVD in Kaag en Brasem legde het vanmorgen uit in Westwoord wakker.
1: Kernenergie is eigenlijk zeker de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd zijn intrinsiek veilig. Iedereen die wijst natuurlijk naar Tsjernobyl en naar Fukushima. Maar dat waren echt uitzonderlijke incidenten.
2: Heb je al reacties gehoord vanuit het dorp?
1: Ja, er staan, staan eigenlijk meer mensen positief tegenover dan negatief. Zeker als je het afzet tegen de voordelen dat je die eventuele windturbines dan minder of niet nodig zou kunnen hebben.
0: Bij een ongeluk in Nieuwebrug aan de Rijn is vanochtend een auto ondersteboven terechtgekomen in een tuin. Een verkeersbord, paaltje en het tuinhek werden door de klap beschadigd, net als de auto. Hoe het ongeval in het buurtschap Weiland precies kon gebeuren en hoe het met de inzittenden gaat, is niet bekend. En regisseur Teu Boermans heeft gistermiddag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. De huldiging was in de theaterhangar in Katwijk, waar de musical over Erik Hazelhoff Roelfsema bijna 16 jaar lang te zien was. De 76-jarige Boermans werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn, wat wordt genoemd, uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed. Zaterdag was de laatste voorstelling voor publiek. Gisteren werd Soldaat van Oranje nog een keertje uitgevoerd voor de acteurs, de crew en andere oud-medewerkers.
2: En voor Patrick, en die hoor je er zo over. Maar eerst Huppiezee met het weer.
3: Eerst is er vanmorgen plaatselijk nog wat bewolking, maar voor de rest wordt het een droge en zonnige dag. De wind is noordoostelijk, matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 27 graden. Komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De noordoost tot noordenwind neemt vannacht wat af en dan wordt het ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig en bij matig aan de kust af en toe vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Woensdag en donderdag verandert er weinig. Het blijft zonnig met maximaal rond 28 graden.
2: En er staan ook nog steeds files Erwin de Hart.
4: Ja, en wat meer is, er is een spookrijdermelding op de N11 Bodegraven-Leiden. Kom je tussen Alphen aan de Rijn-West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de N11 Bodegraven-Leiden, komt u tussen Alphen aan de Rijn-West en de aansluiting met de A4 een spookrijder tegemoet. Dus dat is heel even serieus. Verder staat er ook nog wel wat files. Dat is het geval op de A4 Rotterdam-Den Haag bij het Ypenburg. 10 kilometer langzaam rijden. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein. 6 kilometer door werkzaamheden, 10 minuten vertraging.
2: Dankjewel.
4: Dag.
0: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: Wordt wakker.

0: En you make loving fun. Nou, Geert, wat doe jij nou hier? Oh, je wil hierbij zijn. Ja, het is wel een iconisch moment natuurlijk. Ja, dit is toch een beetje Tjeerd zijn lievelingstune. De afgelopen 16 jaar heeft dit kunnen gebruiken. Maar na 4 miljoen bezoekers, 3967 voorstellingen, was het gisteren dan ook echt over en uit voor Soldaat van Oranje. De musical over de oorlogsjaren van de Leidse student Erik Hazelhoff-Roelsema was bijna 16 jaar te zien in de theaterhangar in Valkenburg bij Katwijk. Ja, en Tjeerd die moest gewoon thuis blijven. Maar Patrick van Houten die was er wel bij. Hoi Patrick.
1: Goedemorgen.
0: Alvast iets eerder in de studio. Maar niet voor niks, want ja, het was een heus afscheidsweekend.
1: Ja, er waren twee bijzondere voorstellingen. Zaterdag was de laatste publieke dernière, zoals dat dan heet. Première dernière. Met veel gasten. En gisteren was de besloten allerlaatste. Alleen voor acteurs en crew die de afgelopen 16 jaar aan het stuk meewerkten. Er waren alleen al 31 acteurs die Erik Hazelhoff-Roelsema hebben gespeeld. Dus ja, je hebt zo'n zaal vol natuurlijk. Hè.
0: Ja, dat gaat inderdaad. Ja. Gemiddeld een half jaar hebben ze het gespeeld dus.
1: Ja, dat klopt. En sommigen ook tegelijkertijd. Je hebt twee mensen dan die rol delen. Inderdaad, en sommigen wat langer. Ja, klopt.
0: En jij was er zaterdag bij, want toen was het afscheid voor het publiek. Hoe was de sfeer daar?
1: Ja, een beetje nostalgisch. Echt wel de afsluiting van een tijdperk. Dat proefde je wel. En ik sprak ook mensen die 20 keer of vaker geweest waren. Dus ja, daar gaat gewoon echt een boek dicht. De Haagse musicalactrice Gaia Eijkman over haar gevoel zaterdagavond.
2: Ik vind eigenlijk dat dit niet weg zou moeten gaan. Ja. Het is zo mooi en het is zo belangrijk. Het is erfgoed. Nederlands erfgoed. En dat zou eigenlijk niet weg moeten gaan. Er zit zoveel geschiedenis in deze muren. En zoveel liefde. Dus ik denk eigenlijk echt wel een bittersweet gevoel.
1: En na de voorstelling was er uiteraard een minutenlange staande ovatie.
3: Dank voor het laatste applaus. Wij zien jullie heel graag in de foyer om te proosten op Soldaat van Oranje.
1: Dat was de stem van Buddy Vedder. Hij speelde de rol van Erik Hazelhoff-Roelsema. Dat heeft hij afgelopen half jaar gedaan. Ik zag bij de laatste scène tranen bij Buddy. En dat waren niet de tranen van zijn personage. Dat was oprechte emotie. En dat hoor je na afloop ook nog terug in zijn stem.
4: Ja, het is ook wel wat, hè? Als zoiets stopt. En ik heb heel erg mijn best gedaan om het gedurende de voorstelling op zijn plek te laten. Maar daar is ook een heel mooi moment, vind ik, in de voorstelling. Dat Erik hoeft eigenlijk niet meer te zingen, maar het hele ensemble zingt in zijn rug. Als wij niets doen, wie dan? Ja, toen werd het me inderdaad even te kwaad.
1: En wat denk je dan? Wat gaat er dan door je hoofd?
4: Nou, voor mij heeft Soldaat betekend dat ik meer kan dan ik ooit had durven dromen. 16 jaar geleden zat ik in het eerste jaar van de Frank Sanders Academie, theateropleiding. En ik dacht, wauw, hier zou ik heel graag ooit onderdeel van willen zijn, maar ik denk niet dat ik het kan, dat ik het in me heb. Dat ik nu, 16 jaar later, een van de laatste Eriks mag zijn, dat is voor mij daardoor een bevestiging dat je meer kan dan je zelf durft te dromen.
0: Ja, Soldaat van Oranje heeft alle records gebroken, 16 jaar gespeeld in die theaterhangar. Val jij nu zelf in een gat eigenlijk?
1: Nou, dat valt wel mee. Je ziet de invloed die de voorstelling heeft gehad op het theater in ons land. Spektakel musicals als 4045 en Willem van Oranje in Delft nu te zien. Ze zijn echt allemaal schatplichtig aan deze musical. Dus je ziet wel dat ze echt een trend gezet hebben. Je hoort musicalster Vianne van der Bos.
5: Ja, wat moeten we nou zonder Soldaat, hè? Ja, ik denk dat heel veel mensen het heel erg gaan missen. Maar ik vind het ook heel mooi dat ik denk van ja, dit is, we hebben het nu over spektakelmusicals, maar deze hangar is gewoon ontworpen destijds voor deze voorstelling. En niks is te gek. Een echte Dakota, een rijdende tribune, water, alles erop en eraan. Ik bedoel, dat was zeker toen echt een soort, waar kijken we naar, zo bijzonder. Maar dat heeft Soldaat wel echt gecreëerd. Ja.
1: Regisseur Teu Boemans is gisteren verrast met een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed. En zeer terecht, want dit is wel, hij heeft dat wel op die manier daar neergezet. Ja. Dus dat is mooi dat hij op die manier in het zonnetje gezet is.
6: Musicals komen soms ineens terug. Hè? Bijvoorbeeld Les Misérables was in 1990 een hit in de theaters, in 2008 weer. En onlangs weer is er nou een kans dat Soldaat van Oranje dan over een jaar of 15 gewoon weer opgevoerd gaat worden, volgens jou?
1: Ja, er is een praktisch probleem natuurlijk. Want die theaterhangar die is er tot 2030. Daarna worden daar huizen gebouwd. Ze zijn daar heel erg druk met een woonwijk. Dus dat is gewoon een praktisch dingetje. Maar ja, zeg nooit nooit natuurlijk.
6: Ja, want misschien dat als Willem van Oranje dan ooit stopt in Delft... hebben ze daar een ronddraaiend theater. Kan je daar decor van Soldaat van Oranje weer in gaan bouwen?
0: Over 16 jaar.
6: Ze hoeven mij maar te bellen. Ik kom wel met ideeën.
1: Ja. Nou, ik hoor, je weet het maar nooit in musicalland.
0: Ja, ik had het er met Tjeerd over... van het weekend, van ja, dit is toch wel een uniek ding, hè? We hebben er zoveel aandacht aan besteed. Honderden keren. Ik had het even opgezocht.
1: Ja,
0: volgens mij 600 keer of zo dat we er aandacht hebben.
1: 300 zei je vorige
0: 360
1: week nog.
0: Was het. 360. Ja. Het was iets
6: met 361.
0: Ja, minimaal. Ja, precies. Ja. Maar het laatste nieuws daarvan. Tjeerd is nooit geweest.
1: Het kan toch niet.
0: Ja, het is toch erg. Ja.
1: Schrikkelijk. Schrikkelijk.
6: Nou, over 16 jaar heeft hij misschien kans.
0: Ja, als het dan op ligt. Ja.

0: Benatar en Love is a Battlefield.
1: We gaan helemaal door!
0: Ja, Patrick, je hoorde hem al, die is in de studio. Je blijft gewoon voor de show, neem
2: ik
0: aan.
2: Ik zit er nu toch.
0: Ja,
2: wel ja.
3: jij doet jouw show langer dan Soldaat van Oranje heet gespeeld, hè?
0: Is dat zo?
4: Nee, ik zit in de 10e jaargang, dus dat is niet zo.
3: Maar ga je hem langer spelen dan Soldaat van Oranje?
4: Ja, dat moet je aan de baas vragen, dat weet ik allemaal niet.
0: Ja, ben je toch zelf? Ja,
4: geen idee.
0: Je bent toch chef radio?
4: Oh, ben ik dat?
3: Dan waarschijnlijk wel, ja.
0: Ik denk het wel, ja. Niet weg te slaan. Angelique, goedemorgen.
5: Bonjour tout le monde.
0: Bonjour.
3: Dag ja. Angelique, hallo.
0: Nog een paar nachtjes slapen.
5: Ja, ik slaap er al niet meer van.
0: Oh nee, ben je er helemaal mee bezig?
5: Ik ben er wel mee bezig, ja.
0: Ja, wat doe je dan allemaal?
5: Ja, ik ben een beetje de tuin aan het opruimen, toch maar. Ja, ik ben toch maar een beetje begonnen.
0: Hè?
3: Nee,
0: maar
3: snap ik.
0: Maar Bob is er toch?
3: Nee, dat is nee, goed.
0: Bob is de tuinman.
3: Ja, je moet het voorwerk doen, Angelique.
5: Nou ja, laat ik het zo zeggen. Bob heeft natuurlijk een drukke agenda tijdens zo'n radioprogramma.
0: Nou, valt wel mee, dus, hoor.
3: Nee, is zo.
5: Oh. Dus ik dacht, ja, ik moet mijn verwachtingen niet te hoog hebben. Ja. Niet dat wanneer jullie vertrokken zijn, dat ik dan denk van... waren ze hier nou echt geweest? Is de tuin nou echt zoveel anders? Of... ja, weet je, dus ik heb daar een vraagteken. Ja. En Bob waarschijnlijk zelf ook.
3: Angelique, ik ben het helemaal met je eens. Op het gebied van mijn groene vingers kunnen je verwachtingen niet laag genoeg zijn. Eigenlijk zitten mijn kunde in de tuin zitten onder de aarde. Het is echt aan de onderkant van de ladder. Heb je nog een laagje plankton en dan komt wat ik in een tuin kan doen.
5: Oh, maar dan schaal ik jou in bij de groep gravers. Oftewel Casper en Alegria. Want die zijn heel goed in kuilen graven.
0: Zeker. Er zit ergens toch wel een gat, volgens mij, bij jou in de tuin.
5: Nogal. Ja. Jorinda, daar wil ik het nog wel even met je over hebben.
0: Nou, Bob is er om dat aan te vullen.
3: Ja, met praatjes. Want praatjes vullen gaatjes in dit geval. Ja.
0: Nou, ik ben ook al bezig. Mijn tent heb ik al uit de kelder gehaald.
5: Uit de mottenballen?
0: Uit de mottenballen, okay. Inderdaad. Ja. En ik ga de komende dagen maar flink inpakken. Want ja, dat is toch een hele lange tocht ook naar jou toe.
5: Jazeker.
0: Maar eerst gaan we vandaag natuurlijk ook nog op pad.
5: We gaan zeker op pad en we gaan iets heel leuks doen. We gaan naar een buitenbioscoop. Dat vind ik altijd zo leuk, zo'n openluchtbioscoop in de zomer. En dit is op een heel mooi plekje. Dat is eigenlijk een plekje die... mensen niet zo kennen. Eigenlijk zou ik het geheim willen houden, maar ja, dat is gewoon niet eerlijk. En dat is de Nutstuin van het Nutshuis in de binnenstad van Den Haag. En dat is echt een waanzinnige mooie tuinstad. En die is vanaf 10 juli tot en met 22 juli... elke avond is dat daar een openluchtbioscoop.
0: Maakt het zo'n mooi plekje dan?
5: Het is een hele mooie tuin. Het is een tuin midden in de binnenstad... waar het eigenlijk ontzettend druk is. Trams die gaan er omheen. Het is vlakbij bij de kerk, is het, bij de grote kerk is het. Maar je ziet het helemaal niet aan de buitenkant. Je moet echt door het Nutshuis moet je heen en dan kom je in die tuin. Ja, en dat is gewoon een oase van rust en groen. En vogeltjes zijn er. En ja, het is gewoon een heerlijk plekje. Je kan daar lekker een boekje lezen of een tijdschriftje... en je bent gewoon echt even helemaal buiten. En dat is dus ook een hele mooie plek voor zo'n openluchtbioscoop. Ze hebben een ontzettend leuk programma. Vanavond hebben ze de film Mean Girls. Nou, ik zal jullie daar even wat over vertellen. Het heet Watch Your Back, is de ondertitel. Katie Herron wordt opgenomen bij de populairste meidengroep The Plastics... van haar nieuwe school waar ze naar haar leven in Afrika te hebben gewoond naartoe gaat... totdat ze verliefd wordt op het ex-vriendje van de leidster van het groepje. En dan, die heet Regina. En Regina die papt het terwijl ze een goed woordje doet voor Katie... weer aan met Aaron en kust hem voor haar ogen. En dan besluit Katie samen met outlaw Janice en Damien... Regina het leven zuur te maken. Zo.
3: En dan?
5: Ik bedoel maar.
0: Ja, dat moet je eens kijken natuurlijk.
3: Oh, oké. Okay. Nee, ja. Ze was al zo lekker onderweg, Angelique. Ik dacht, het plot komt er ook nog aan.
5: Nee, ik hou van de cliffhanger. Daar hou ik van. Dus op het spannendste moment is het... springt die wel of springt die niet? Ja.
0: Spannend. Nou, mooie tip. En nog heel veel andere films. Elke dag een steentje. Dus we kunnen nog even
5: En wil je boeken? Kijk dan even op de website. www.nutshuis.nl www.cityscapecinema.com. En de voorstelling vanavond die begint om 9:30.
0: Angelique, dankjewel. Niet te veel harken.
5: Graag gedaan. Nee.
3: Harker lekker op los, Angelique.
0: Patrick, je gaat aan de bak.
4: Zeker ook met die kaarten voor Drievliet natuurlijk. Twee platen maar liefst die eeuwige roem kunnen bereiken. Johnny Lyon met Sofietje en Easy van de Commodores. Jarige van vandaag en de plaat voor 12 rond het thema Ik Ben.
0: Ik ben wie ik ben.
3: Ja. Ik bin wie doe.
4: Ja.
3: Nou.
0: Wat leuk. Voor die anderen moet je maar luisteren. Dit is Cloud nog. Tot morgen.
2: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Opnieuw een zomerse dag. Radio West heb je aan de bak zo dadelijk met Backman Turner Overdrive. 10 uur. Eerst het nieuws uit de regio. Reinhard Roemer.
8: De stichting Massaschade en Consument is een grote claim begonnen tegen de betaaldienst Klarna. Stichting uit Oegstgeest zegt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen. Wie op warme dagen een duik neemt in de Vliet kan nu nog een dikke boete krijgen, maar daar komt misschien verandering in. De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar veilige openbare zwemplekken in het kanaal dat door Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam gaat. En afgelopen vrijdag presenteerden de coalitiepartijen in Den Haag hun plannen voor de komende jaren. Vanmiddag om 16:00 komen daar de namen en rugnummers bij. Dan wordt bekend wie de wethouders in het nieuwe college zijn, dat naast burgemeester Jan van Zanen bestaat uit vertegenwoordigers van VVD, CDA, Denk en Hart voor Den Haag. Meer regionieuws hoor je straks om 22:30, nu het overige nieuws.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
10: Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file door werkzaamheden 10 minuten vertraging.
11: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
12: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
13: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Tot 12 uur aan de bak.

Je luistert naar Aan de Bak.

0: Dat was haar versie van Bryan Adams' klassieker in Heaven in 2003. Doe hoorde je op Radio West. Ah, mooi zeg om het programma mee te beginnen. En Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Iedereen ook koffie.
0: 10e jaargang, aflevering 2317 inmiddels. Nee, dan tikken we de 3967 nog niet aan. Ja, het was een weekend vol met bijzondere theatergebeurtenissen. De laatste Soldaat van Oranje, de laatste van Harry Jekker. Nou, dat zijn toch wel weer bijzondere momenten. En het is leuk om daar nog even op terug te grijpen. Als je kijkt op omroepwest.nl of in de app, dan kun je daar veel meer over zien en over lezen. In dit programma natuurlijk kaarten voor Drievliet. Jazeker, 4 stuks gaan er dit uur al uit. Houd het in de gaten. Er is wellicht eeuwige roem voor Johnny Lyon, Sofietje en voor Easy van de Commodores. Of het ze allebei lukt, dat hoor je over een uurtje. En zijn er nog jarigen vandaag op 13 juli? Laat me dat dan weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl, want dan gaan we ze straks uitgebreid in het zonnetje zetten rond 12:15.
2: Het is zomer in Zuid-Holland.
0: Luther Vandross ook nog.

0: weer bij.
1: Willeke Alberti van de roemlijst van dit programma met dit Ome Jan.
2: De archiefbak.
1: En ik ben is het thema vandaag in de plaat voor 12.
2: Nummer 1.

0: Laten die geen last hebben van een identiteitscrisis, zou je kunnen zeggen. I Am A Rock van Simon & Garfunkel, keuzemogelijkheid 2. En Ich Bin Wie Du van Marianne Rosenberg, keuzemogelijkheid 1.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Dat is natuurlijk totaal aan jou, zoals elke werkdag in dit programma. Ga maar even naar de Facebookpagina van Radio West als je je stem wil uitbrengen. Nummer 1, Marianne Rosenberg. Nummer 2, Simon & Garfunkel. Of stuur een appje naar de studio, heel simpel, via 070 307.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.
1: Lekker bakkie.

0: Zo mieux. Looking at the clear blue skies up above. Dark Before the Dawn. Straks jouw kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. En in het regio nieuws. Zwemmen in de Vliet mag nu nog niet, maar dat gaat misschien veranderen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
9: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan... Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
0: Goedemorgen, Radio West, 11:20. Een overzicht van het regionieuws. Reinhard Roemer.
10: Goedemorgen, Patrick. Een portiekwoning aan de Prinses Irene-laan in Voorburg... is gisteravond laat beschadigd geraakt. Een bewoner hoorde een harde knal... waarna buurtbewoners schade aan de woning ontdekten. Een kozijn is beschadigd en het glas ligt er grotendeels uit. Niemand raakte gewond. Straat werd afgezet daar in Voorburg... en volgens de politie zijn nog geen verdachten aangehouden. Wie op warme dagen een duik neemt in de Vliet... kan nu nog een dikke boete krijgen, maar daar komt misschien verandering in. De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar veilige openbare zwemplekken in het kanaal dat door Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam gaat. Door nieuwe veilige zwemlocaties aan te wijzen, zorgen we ervoor dat inwoners op warme dagen veilig kunnen afkoelen en maken we onze provincie aantrekkelijker en klimaatbestendiger. Aldus Volt-statenlid

0: Vanessa Belo. Ze heeft een motie ingediend. De Stichting Massa Schade en Consument, SMC, is een grote claim begonnen tegen de betaaldienst Klarna. De stichting uit Oegstgeest zegt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen. SMC eist dat de betaaldienst de onterechte kosten terugbetaalt aan de consumenten. Denk daarbij aan aankoopbedragen, herinneringskosten, boetes en incassokosten. Volgens de stichting gaat het alles bij elkaar om ruim 500 miljoen euro. De coalitiepartijen in Den Haag presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. Straks krijgen we daar de namen en rugnummers bij, want vanmiddag wordt officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Het nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart voor Den Haag, als verreweg de grootste partij, samen met VVD, CDA en DENK. Noor Ikar van DENK is de enige wethouder uit het oude college die blijft, vertelde die in West wordt wakker.
1: Dat is wel een bijzonder moment, omdat ik als enige wethouder achterblijf. Een beetje met gemengde gevoelens. Ik heb fijne collega's waar ik afscheid van moet gaan nemen, maar ik krijg er nieuwe fijne collega's bij. Dus het is toch wel een beetje gek om als enige achter te blijven.
0: Vanmiddag om 4:00 om precies te zijn wordt bekendgemaakt wie er deel gaan uitmaken van dat Haagse college van BMW. Naast natuurlijk burgemeester Jan van Zanen die kort geleden aan een tweede termijn is begonnen.
2: En daar hoor je natuurlijk veel meer over vanmiddag bij Bas in Westkom Thuis. Nu het weer, Huub Mizee.
3: Eerst is er vanmorgen plaatselijk nog wat bewolking, maar voor de rest wordt het een droge en zonnige dag. De wind is noordoostelijk, matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 27 graden. Komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De noordoost tot noordenwind neemt vannacht wat af en dan wordt het ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig en bij matig aan de kust af en toe vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Woensdag en donderdag verandert er weinig. Het blijft zonnig met maximaal rond 28 graden.
0: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Christopher Perkins en Lady in Red. Ook nog eens een komische film uit 1979 trouwens. Maar dat geheel terzijde heeft niks met dit liedje te maken. Moest ik ineens aan denken.
1: De archiefbak.
0: Straks jouw kans op kaarten voor Drievliet, maar eerst naar...
2: 1994.
0: Brazilië wint op 17 juli 1994 in de Verenigde Staten de wereldtitel... door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. Jazeker, toen ook. Het Nederlands elftal moet in de kwartfinale afhaken. De latere wereldkampioen Brazilië was met 3-2 te sterk voor Oranje. Whitney Houston moet op 8 juli 1994 een concert in Houston, in de Amerikaanse staat Texas, afzeggen. Ze heeft een miskraam gekregen. Een paar dagen eerder vertelt ze het publiek in de stad Atlanta nog dat ze in blijde verwachting is van haar tweede kind. Vader is zanger Bobby Brown. En opnieuw problemen op de veerdienst tussen Estland en Zweden, waar in 1993 nog de Estonia verging. De vervanger van die veerboot loopt in 1994 vast op een zandbank na een aanvaring. Hagenaar Edward Niesing in het RTL-nieuws.
3: Op het schip bevinden zich verschillende Nederlandse chauffeurs die regelmatig de overtocht van Tallinn naar Stockholm maken. We spraken ongeveer een half uur geleden met een van hen.
4: We zijn om 7 uur Estonische tijd, dus een uur later dan in Holland, zijn we de haven van Tallinn uitgevaren. En ongeveer na 10 minuten voor de uitgang van de haven stond ik te douchen. En ik werd onderuit gesmeten door de grote klap. En ik denk, ja, niks aan de hand. En ik ben later omhoog gekomen en toen was het al een beetje paniek hier, want toen waren we gewoon het pier gevaren. Ze zijn doorgevaren. En ongeveer 3 mijl uit de kust vandaan zijn we eigenlijk gelijk weer op een zandbank gelopen. Anker uitgeworpen en dat was dat.
2: 1994.

1994. Als wat was dat een shine. Jazeker. Het is toch zo leuk om erop uit te trekken deze zomer in onze regio. Je hoeft helemaal niet ver namelijk. Wat dacht je bijvoorbeeld van familiepark Drievliet in Den Haag? Daar zou je naartoe kunnen. Met z'n viertjes. Ja, als je nu belt. Dit is jouw kans op 4 kaarten voor Drievliet in Den Haag. Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Stap met mij samen in een van de attracties van Drievliet. En als je dat een beetje lekker doet, ja, gebruik je fantasie. Dan win je gewoon 4 kaarten in één keer.

0: Doobie Brothers en Listen to the Music. En daar hebben we Ria Walraven uit Kijkduin. Goedemorgen, Ria.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wanneer ben je voor het laatst in een pretpark geweest? Wat voor pretpark dan ook?
1: Nou, dat is al heel, heel lang geleden.
0: Ja, weet je nog welke...
1: Ik weet het niet te heugen.
0: Nee? Nee, weet je nog niet... Weet je welke het was, waar je de laatste keer was?
1: De laatste keer is de Efteling geweest.
0: De Efteling, oh ja. Ja. En, maar dat is al jaren geleden, begrijp ik.
1: Ook, ja. Ja. Ook dat.
0: Ja. Ja. En met wie zou je nu naar Drievliet willen?
1: Nou, ik heb nog drie nichten en neefjes die daar graag naartoe willen. Dus dat zou ik heel leuk vinden.
0: Nou, dat kunnen we voor je regelen. Dat past namelijk precies. 4 kaarten in totaal staan er op het spel.
1: Ja,
0: het enige wat er moet gebeuren is dat we even... je stapt even in een van de attracties van Drievliet. Ik heb Dynamite Express voor je uitgekozen. Ken je die?
1: Nee.
0: Ga ik je vertellen. Dat is zo'n treintje, zo'n soort houten mijnwerkerstrein. Dus die gaat op een houten baan. Die gaat niet over de kop. Maar dan zit je wel met je... Nou ja, zit je met je hoofd in de lucht, zal ik maar zeggen. Gewoon rechtop. Daar ga je in. En dan moet je me even beschrijven wat er allemaal gebeurt. En dan kijken we wat er gebeurt natuurlijk. En of je dat goed genoeg doet, Ria.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ga rustig zitten, daar komt-ie.
1: Oké.
0: Ja.
1: Hij gaat steeds hoger.
0: Ja.
1: Hoger. Ik krijg wel een mooi uitzicht. Ik zie de vliet, ik zie bootjes varen. Oh, wat een mooi uitzicht. Heerlijk.
0: Ja, goed.
1: Heerlijk. En dan dat mooie weer. Het is wel een beetje wind, maar het is wel lekker.
0: Ja, die wind door je haren, Ria. Ik zie het, hè.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Oh, daar is hij. Hij is er bijna.
1: Oké. Oh, ja, mooi uitzicht. Mooi uitzicht. Hartstikke mooi. Ja.
0: Ik geloof dat het uitzicht mooi is, hè, Ria?
2: Ja.
1: Ja.
0: Nou, heb je hartstikke goed gedaan, hoor. Ja, je moet het maar even bij elkaar improviseren, natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: En het is je gelukt. Je hebt 4 kaarten te pakken voor het familiepark in Den Haag. Dus heel veel plezier met de neefjes en nichtjes.
1: Oké.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè. Dag.
1: Dankjewel.
0: Straks meer kaarten bij Menno.

0: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gaan ze het allebei redden, de Commodores en Johnny Lyons? Nou, allebei op de rand van de roemlijst. Je hoort het zo, 11 uur, eerst het regio nieuws, Reinhard Hommer.
10: Wie op warme dagen een duik neemt in de Vliet, kan nu nog een dikke boete krijgen. Als het aan de Zuid-Hollandse fractie van Volt ligt, gaat dat veranderen. De provincie doet nu onderzoek naar veilige openbare zwemplekken in het kanaal dat door Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam gaat. De stichting Massaschade en Consument is een grote claim begonnen tegen de betaaldienst Klarna. De stichting uit Oegstgeest zegt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. Daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen. Meer regionieuws hoor je straks om 11:30, nu het andere nieuws.
11: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: En verkeersinformatie krijg je van Erwin de Hart bij de ANWB.
13: Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Kralingen en Terbrechtseplein staat 3 kilometer file door werkzaamheden. De vertraging is 10 minuten.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
15: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
20: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
21: Tot 12 uur aan de bak.
22: Dit is Radio West.

0: Ze waren onderdeel van de Britse New Wave in de jaren 80. A Flock of Seagulls. Lekker om deze weer eens terug te horen. And the more you live, the more you love. Overigens voor de liefhebber van muziek uit de jaren 80. Later deze zomer komt er natuurlijk weer een hele week aan met alleen maar jaren 80 liedjes. Jazeker.
1: Eeuwige roem.
0: Daar ik mij nu al op verheugen, maar daarover later veel meer natuurlijk. Eerst eeuwige roem en daarin mag alles voorbij komen als het maar vanaf 1965 is, als het een single is geweest. En tot en met 2025, dan kun je hem aanmelden via aan de bak@omroepwest.nl of via patrick@omroepwest.nl. Dat komt allemaal in dezelfde bak terecht, dus dat is geen probleem. Laat me even weten waarom je die plaat graag eeuwige roem gunt en dan ga ik hem voor je draaien. patrick@omroepwest.nl. Theo Pepping woont in Uithoorn en is 75 jaar. Jazeker, hij is getrouwd, je zou het niet zeggen. Hij heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. Hij is veelvuldig te vinden in zijn tuin om daarin te rommelen en te genieten van zijn thuis. En verder doet hij regelmatig vrijwilligerswerk. Goedemorgen, Theo.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En wat voor soort vrijwilligerswerk doe je dan?
2: Ik help mee met hoofdzakelijk met de boel schoonmaken. Als er een activiteit is geweest, ja, dan moeten de toiletten eventjes nagekeken worden. De vloer even gestopzuigd en gedweild worden. Mm-hmm. Ramenlappen, je weet hoe dat gaat. Hè? De huishoudelijke klusjes allemaal, hè?
0: Ja, precies. En waar doe je dat? Bij wat voor instantie is dat dan?
2: Dat is bij de Schakel in Amstelveen. Dat is een clubje voor mensen met een meervoudige beperking of met een beperking.
0: Ah.
2: En dat is gewoon hartstikke gezellig daar al. En het is echt een hele leuke club, de Schakel.
0: Nou, wat goed. Ja, dat kennen wij niet zo goed hier in deze regio natuurlijk. Maar het is goed dat je het zegt. En een mooie tip. En hoeveel uur ben je daarmee bezig dan in de week zo?
2: Laten we zeggen gemiddeld 3 uur per week.
0: Ja.
2: Maar we smeren het uit over een hele ochtend meestal. En dan 1 keer in de 2 maanden. Dat gaat hartstikke goed zo. En ik ben niet alleen, dus met meerdere.
0: Ah.
2: En dat gaat hartstikke lekker.
0: En ook gezellige dus mensen meerdere, natuurlijk. Ja.
2: Ja, en die neemt het mee en dan neem ik weer wat mee. Ik bak nog wel eens een appeltaartje of een appelgebakje hierna. Dan nemen we dat weer mee. En anders weer goed in andere dingen bakken. Dus zo regelen we dat een beetje onderling.
0: Kijk, dat heb je goed voor elkaar, Theo. Dat klinkt uitstekend.
2: Ja, ja.
0: Eens even kijken wat we voor je kunnen serveren vandaag in Eeuwige Roem. Luister mee, dit zijn de Roemzoekers van maandag.
3: Eeuwige Roem.
4: Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamsterraad.

0: Nou, klassiekers zijn dat allemaal. Maar ja, welke verdient er eeuwig roem natuurlijk? Nancy Sinatra, These Boots Are Made For Walking, kwam afgelopen vrijdag terug in het spel. Start op 3 dagen. We hebben Johnny Lyon met Sofietje op 6 dagen. En ook de Commodores met Easy op 6 dagen. Die staan dus allebei op de rand van de roemlijst. Maar het is aan jou natuurlijk, Theo. Wat ga je ermee doen?
1: Geef mij maar nummer 2.
0: Nummer 3. Ja, er moet er eentje uit, hè? Welke moet eruit?
1: Oh, de Commodores. De Commodores gaan
0: ja, precies,
1: sorry.
0: Precies.
1: Ja, sorry. Okay.
0: Ja, helaas. Ja, je moet een keuze maken natuurlijk. Maar
1: zo is het.
0: Je hebt daarmee wel ruimte gemaakt voor jouw eigen plaatje. En dat is een lekkere zomerse. Ja. Waarom deze?
1: Nou ja, dat vind ik een lekkere meezinger eigenlijk. Ja. De zusjes Maywood, dat was gewoon die hebben altijd hele leuke nummers gebracht. En nog, nou, nu niet meer, maar ze zijn gewoon hartstikke leuk om mee te zingen.
0: Ja.
1: Rio de Janeiro.
0: Ja, zo is het. Nou, achter de schermen hadden ze altijd de grootst mogelijke ruzie, maar daar hoor je helemaal niks van op de liedjes.
1: Ja, dus. Ja. Maar dat komt in de meeste families voor.
0: Zo is het, Theo. Dankjewel. Maywood en Rio, voor het eerst in eeuwige roem. Zee.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: geen woord tegen in te brengen. Michael Bublé, It's a Beautiful Day.
1: Eeuwige roem.
0: En zeker voor Piet Guit uit Katwijk, want hij was degene die Johnny Lyon nomineerde in dit spel. Dat was al in 2023. Single kreeg ook nog steun van Tineke van den Burg uit Den Haag, Wiet Kramer uit Rijswijk. En vorige week kwam de laatste set van Mario van der Spek uit Zoetermeer. Piet, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Patrick.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hij heeft het 7 dagen volgehouden, dus daar gaat hij samen met Sofietje.
3: Zij dronk ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdams terras.
4: Eeuwige roem.
0: En zo is het officieel plaat nummer 869 op de roemlijst van dit programma. We hebben inmiddels alweer 9 liedjes toegevoegd sinds we de eeuwige roemlijst gedraaid hebben eerder dit jaar. Piet, dat heb jij op je geweten, dat heb je goed gedaan. En dat betekent dat je een ander liedje mag uitzoeken om het spel verder te zetten. Voor te zetten bedoel ik. Welke zou dat moeten zijn?
2: Laura van Jan Smit.
0: Oh, mooi. Dat heeft hij opgedragen aan een fan toen destijds, toch?
2: Die erg ziek was.
0: Ja, precies. Wat mooi, en dat ontroert je.
2: Ja, ook, ja, maar hij maakt ook hele mooie muziek verder. Dus,
0: is ook zo, ja. Nou, mooi en nog nooit genomineerd, dus we gaan kijken wat ermee gebeurt. Dankjewel, Piet, daarvoor.
2: Ja. Ja, oké, ja, prettige uitzending en tot horens weer.
0: Vast, ja, misschien wel over 7 dagen, dankzij Jan Smit.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoor.

0: maken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Goedemorgen, Radio West. Het is 11:30 precies. Reinhard Roemer heeft het regionieuws voor je.
3: Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist, meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Regisseur Teu Boermans heeft gisteren, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. De huldiging was in de theaterhangar in Katwijk, waar de musical over Erik Hazo Hofroefsema bijna 16 jaar lang te zien was. De 76-jarige Boermans werd benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed. Fayen van den Bos speelde regelmatig een rol bij speciale uitvoeringen, zoals de sterrenversie van vorig jaar. De zangeres en musicalster kijkt met weemoed terug.
4: Ja, wat moesten we nou zonder soldaat, hè? Ja, ik denk dat heel veel mensen het heel erg gaan missen. Maar ik vind het ook heel mooi dat ik denk van ja, dit is, we hebben het nu over spektakelmusicals, maar deze hangar is gewoon ontworpen destijds voor deze voorstelling. En niks is te gek. Een echte Dakota, een rijdende tribune, water, alles erop en eraan.
3: Presentator Robert ten Brink was erbij gisteren tijdens de allerlaatste Soldaat van Oranje musical. Met spijt en ook een beetje verbazing kijkt hij naar het stoppen van de musical.
5: Nou ja, ik had eigenlijk al het idee dat dit nog jaren voor alle lagere middelbare scholen en weet ik wat allemaal zou kunnen doorgaan. Ja, raar ook. En ik moet je zeggen, ik was een tijdje niet geweest. Maar dat je dan toch weer achterover slaat van alle effecten, hè, de theatereffecten die zo indrukwekkend zijn.
3: Afgelopen vrijdag presenteerden de coalitiepartijen Hart voor Den Haag, VVD, CDA en DENK in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag om 16:00 wordt bekend wie de wethouders in het nieuwe college zijn en wat hun takenpakket wordt. En wie op warme dagen een duik neemt in de Vliet kan nu nog een dikke boete krijgen, maar daar komt misschien verandering in. De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar veilige openbare zwemplekken in het kanaal dat door Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam gaat. Door nieuwe veilige zwemlocaties aan te wijzen zorgen we ervoor dat inwoners op warme dagen veilig kunnen afkoelen en maken we onze provincie aantrekkelijker en klimaatbestendiger, zegt het Zuid-Hollandse Volt-statenlid Tessa Belo.
2: En is het een beetje zwemweer? Nou, ik denk dat je het wel weet. Maar toch, Huub Mizee vertelt je meer.
6: Eerst is er vanmorgen plaatselijk nog wat bewolking, maar voor de rest wordt het een droge en zonnige dag. De wind is noordoostelijk, matig, aan zee soms vrij krachtig en het wordt ongeveer 27 graden. Komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De noordoost tot noordenwind neemt vannacht wat af en dan wordt het ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig en bij matig aan de kust af en toe vrij krachtige noordoostenwind wordt het dan ongeveer 29 graden. Woensdag en donderdag verandert er weinig. Het blijft zonnig met maximaal rond 28 graden.
3: Je hoort het uitgebreide regio-nieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Traveling Wilburys en Handle With Care. Straks de verjaardagskalender voor deze dag. Maandag 13 juli. Wil je nog iemand toevoegen? Doe dat snel via aandebak@omroepwest.nl.
1: De archiefbak.
0: Zijn wij in
2: 1976.
0: Na 14 jaar huwelijk verlaat Tina Turner haar man Ike op 2 juli 1976. De duo had rond 1970 veel succes met hits als River Deep, Mountain High en Proud Mary. Maar achter het succes ging een verhaal schuil van jarenlang huiselijk geweld. Dat bleek uiteindelijk veel te maken te hebben met Ike's drugsverslaving. Bij de chemische fabriek Ikmeza in het Italiaanse stadje Seveso komt op 10 juli 1976 een uiterst giftige wolk dioxine vrij. In de omgeving vallen de vogels dood neer, maar pas na 2 weken beseffen de autoriteiten de omvang van deze milieuramp. En Frank Kramer, de linksbuiten van voetbalclub Telstar, waagt zich aan een muzikale carrière. Hij loopt al enige tijd rond met het idee om voor de gein een groepje te beginnen, maar dat idee wordt werkelijkheid dankzij Ron Brandsteder. Die werkt op dat moment als plugger bij platenmaatschappij CBS en helpt Frank met de oprichting van de band Full House. Als eerste single nemen ze een liedje van Niels Sedaka op, Standing on the Inside. Wanda Stellaert en José Hubé zijn de achtergrondzangeressen. Boze tongen beweren trouwens dat ze wel meer hebben ingezongen dan alleen het achtergrondkoortje. En dat klonk zo, dat liedje.

0: OVB natuurlijk later ook legendarisch geworden als onderdeel van Love trouwens. Het wordt de enige hit voor Full House, dat Standing on the Inside, in juli in de zomer van 1976. Mooie herinneringen aan die zomer. Oh ja, trouwens.
1: 1976.
0: Deze mocht er ook wezen van Vicky Sue Robinson. Turn the beat around.

0: Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Maandag 13 juli en op de verjaardagskalender de verjaardag van Leo van Loon. Jazeker, want die wordt vandaag 60 jaar. Een mijlpaal, zo meldt Tilly Vertuin uit Lisse. Nou, terecht natuurlijk. Leo, van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van vandaag.

0: Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Trapt er altijd in, hè, dat laatste stukje. Zo jammer dit. Menno Tamming is er voor nieuwe Menno in de middag. Goedemorgen.
1: Zeker. Goedemorgen, nieuwe week. Ja.
0: Ja, en wat gaat er gebeuren straks?
1: Nou, we hebben wel een bijzonder verhaal van Marieke uit Waddinxveen. Zij heeft een boek geschreven en dat gaat, of dat is voor haar dochtertje. Aanvankelijk zou dat voor haar dochtertje zijn, want ja, ze was bang dat haar dochtertje haar nooit zou leren kennen, omdat ze ongeneeslijk ziek was. Ze is inmiddels hersteld daarvan, gelukkig. Die verhalen aan haar dochtertje zijn zo populair geworden dat het nu een boek is geworden en uitgebracht wordt. Dus zometeen het verhaal van Marieke daarover. Ja, en weet je, grunten, daar heb je denk ik net zoveel mee als ik.
0: Jij hebt helemaal niks.
1: Dat hoor je natuurlijk heel veel in dat metal, hè, echt dat hard rock. Het NK grunten is terug. En uit 12 provincies komen straks naar Den Haag allemaal deelnemers. Oh, we zijn er al doorheen. Ik zit zo lekker te praten. Sorry, excuses. Wat is het slecht, zeg. Maar goed, grunten dus. Komende zaterdag het 1K. We gaan zo meteen vooruitblikken met 3 kandidaten. Grunters. Dus dan gaan we horen hoe goed ze zijn. We hebben natuurlijk het nieuwe thema voor jouw plaat. En we gaan kaarten weggeven voor 3 vliegtuigen.
0: Ja, zeker. 4 stuks gaan er weer uit.
1: Je zei nog van, ik ga het intro starten van Brian Ferry. Die duurt lekker lang. Dan heb je even de tijd.
0: Precies.
1: Ja. Ik nam de tijd, sorry.
0: Geeft niet. Straks dus, na 12, Menno Tamming. Zeer uitgebreid.

0: Brian Ferry en Slave to Love aan het einde van Aan de Bak.
1: De plaat voor 12.
0: Geen identiteitscrisis, dankzij de plaat voor 12. Ich bin wie du, wint vandaag met 74%.

0: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
0: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Zometeen 2 uur lang Menno in de Middag. Het is 12 uur. Radio West, het nieuws uit de regio, dat krijg je van Melle Tuik.
8: Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist, meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En wie op warme dagen een duik neemt in de Vliet kan nu nog een dikke boete krijgen. Als het aan de Zuid-Hollandse fractie van Volt ligt, gaat dat veranderen. De provincie doet nu onderzoek naar veilige openbare zwemplekken in het kanaal dat door Leiden, Leidschendam, Delft en Rotterdam gaat. En de stichting Massaschade en Consument is een grote claim begonnen tegen betaaldienst Klarna. De stichting uit Oostgeest zegt dat het bedrijf met zijn diensten voor achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet overtreedt. En daardoor zouden consumenten onterechte vorderingen, extra kosten en oplopende schulden krijgen. Meer regionieuws straks om 12:30. Nu eerst het overige nieuws.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het pluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Er is verkeersinformatie van de ANWB.
10: Het verkeer loopt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein betekent dat 15 minuten vertraging. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A12 richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en de Meern. 5 tot 10 minuten, de rechterrijstrook is er dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein door de wegwerkzaamheden op de A20. 10 minuten extra. En tot slot de A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook door de werkzaamheden 10 minuten vertraging.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
12: Heijn. Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
14: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.

0: Ja, nog een piepjonge Michael Jackson en de Jackson 5 ABC. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West. Een nieuwe week, Menno in de middag, op weg naar de vakantie. Want komend weekend beginnen de schoolvakanties hier in de regio, in Hollands Midden. En gaan we echt vakantie vieren. Ja, en dan met dit weer, hoe lekker kan het zijn? We gaan er weer op uit deze week natuurlijk. En we hebben mooie verhalen. Straks het verhaal namelijk van Marieke uit Waddinxveen. Die een boek schreef. Althans, was niet helemaal de bedoeling dat het een boek zou worden. Het waren brieven aan haar dochtertje. En die waren zo indrukwekkend dat ze nu gebundeld zijn. En zometeen spreken we Marieke over dit bijzondere verhaal en boek. Ja, en wie is de beste grunter van Nederland? Grunter, zeg je, wat is dat ook alweer? Nou, dat is dit. Ja, je kunt het een beetje als schreeuwen betitelen, maar ja, het is echt een kunstvorm. En het Nederlands kampioenschap komt naar Den Haag komende zaterdag. Uit heel het land komen dan de beste grunters, die naar het Musicon. En ja, we gaan zometeen drie van de kandidaten hier begroeten in Menno in de middag om 12:15. En dan gaan we eens even horen hoe goed zij dat kunnen. Wat doen we verder? We hebben die kaarten voor Drievliet, het familiepark. Gaan we de hele week en alle programma's 4 kaarten weggeven.
1: Op de kaart.
0: En vandaag is Erik Kooijman er voor op de kaart. Hallo Erik.
2: Ja, maar nou wel.
0: Heb jij iets met die muziek? Of niet? Heavy metal is dat, hè?
2: Nee, ik hou wel van zware muziek, maar dat gaat me dan weer een stapje te ver.
0: Nou, maar
2: ik ben van de teksten namelijk.
0: Ja, die vind je daar niet echt, denk ik. Alhoewel, misschien zeg ik nu iets heel verkeerds. Ik ga zo meteen het aan 3, wat ik net al zei, kandidaten vragen. En dan gaan we ook horen hoe ze het doen.
2: Hey, okay.
0: We gaan eens even kijken, want het is een mooie dag, Erik. Met heerlijk weer. Graadje of 27 hoorden we van Huub. Eens even kijken waar we die pijl naartoe kunnen gooien. Iets buiten, neem ik aan, toch?
2: Ja, het liefst wel.
0: Ja, hè? Ja. Ja, je zal naar een museum of zo gaan. Even kijken hoor. Dit is... ik weet niet, als je nog in Den Haag bent, waar jij woont, een thuiswedstrijd. Want je gaat een beetje zo het Haagse Bos in, een beetje die omgeving.
2: Oh, dat is mooi.
0: Ja, toch?
2: Ga ik een beetje de schaduw opzoeken.
0: Nou, kijk, dat kan ook geen kwaad. Horen we je over een half uurtje daar vandaan.
2: All right.
0: Hoi, tot zo.
2: Hoi.

0: difunto.
1: Juanes en daarvoor Agda in de Munich. Het is 11:15 geweest. Radio West. Deze maandag. En ja, gelijk al aan het begin van de week een bijzonder verhaal. Van Marieke uit Waddinxveen, 43 jaar. Schreef brieven aan haar dochtertje. Dat deed ze met een reden. En die brieven die bleken nu zo 3 jaar later indrukwekkend te zijn. Dat er een boek van is verschenen. Een bundeling van die brieven. En daarom bellen we nu met Marieke van der Peil uit Waddinxveen. Goedemiddag, Marieke.
2: Goedemiddag.
1: Ja, nou, laten we bij het begin beginnen. Ja, je bent begonnen met brieven schrijven aan je dochtertje, die toen net was geboren. Vertel eens, ja, waarom je dat deed.
2: Nou, 3 jaar geleden is mijn dochtertje Max geboren. Ze is prematuur dismatuur. Ik had hoge zwangerschapsvergiftiging. En 3 maanden daarna lag ze als babytje op mijn schoot. En trappelde ze met haar voetjes en zo tegen mijn borst staan. En toen dacht ik, wat voel ik? En ze trappelde zo om mij ergens op te attenderen achteraf het gevoel. En ik voelde een knobbel en ik voelde gelijk, oké, dit is niet goed.
1: Ja.
2: En ja, naar de huisarts en gelijk door. En dan ga je de medische molen in. En ja, dan ben je net moeder geworden. Nog aan het bijkomen van de zwangerschap en van de bevalling en een babytje, prachtig baby.
1: Ja.
2: Maar dan komt de angst wel omhoog van ja, het kan een andere kant op vallen. Dus vanaf dat moment ben ik gaan schrijven en mijn gedachten goed aan haar te schrijven van, om haar een stem van mama te geven. Stel dat het anders zou lopen.
1: Ja, ja, dat is ja, bijzonder. En daarbij gezegd ook dat, hè, want dit speelde in 2023, dat je alleenstaand moeder bent. Ja, dan is de angst natuurlijk helemaal groot dat ze alleen achter blijft.
2: Ja.
1: Wat schreef je in die brieven aan haar?
2: Nou, van alles. Hoe haar moeder denkt. maar ook hoe ze in het leven mag staan. Dat ze haar eigen identiteit mag creëren. Haar eigen gevoel te volgen.
1: Mm-hmm.
2: Haar eigen ontwikkeling. Ja, van alles schreef ik er ook in. Maar ook hoe ik dacht. Hoe ik denk. Ja.
1: Ja. Hoe moeilijk was dat?
2: Nou, op dat moment stond ik eigenlijk ook wel in mijn overlevingsmodus.
1: Mm-hmm.
2: Want ja, ik wilde verder leven. Ik wilde door, dus ik moest dat hele medische traject aangaan. En ik was wel aan het vechten voor mijn dochtertje dat ik er nog zou zijn.
1: Mm-hmm.
2: Maar daarna, als het allemaal achter de rug is, nou, het is nooit achter de rug, maar ja, dan ga ik het allemaal teruglezen. Dus 1,5 jaar geleden was het eigenlijk een soort, ja, dat het goed met me ging.
1: Ja.
2: Toen ben ik al die brieven, al die fragmenten, heb ik allemaal verzameld en alles neergelegd in mijn huiskamer om zo te kijken van, dan ga ik het bundelen voor Max.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, want het zijn ja, die brieven zijn dus aan je dochter, Max. En het wordt ook nog aangevuld met andere fragmenten. Want je hield ook nog een dagboek bij over je behandeling, onder andere.
2: Ja, onder andere dat. Maar ook het gewone leven. Ja, hoe ik erin sta.
1: Mm-hmm.
2: En dat kwam eigenlijk 1,5 jaar geleden ook wel naar voren toe. Dat ik al die dagboekfragmenten zag. Maar dat ik ook naar mezelf begon te schrijven. Van, ja, ik ben niet alleen moeder, maar ik ben ook Marieke. Ik ben ook mens.
1: Ja.
2: Wie ben ik als mens? En ik ben eigenlijk ook weer herboren, om het zo maar eens te zeggen. Van, ja, je bent moeder geworden, maar ja, ook het hele traject achter de rug. Ja, ik ben ook naar mezelf gaan schrijven.
1: En je hebt natuurlijk nooit gedacht toen je daarmee bezig was, want het waren hele persoonlijke brieven aan je dochter. Om haar uiteindelijk, als jij er niet meer zou zijn, verder te helpen in het leven. Om haar te laten weten wie haar moeder is en was. Maar het moet voor jou heel bijzonder geweest zijn. Dat ja, op een gegeven moment, je bent gelukkig weer gezond. Die brieven openbaarden zich, die liet je aan anderen lezen. En die waren zo enthousiast dat er nu een boek van verschijnt.
2: Ja, ja. Ja, dat is wel ook heel spannend. Dat ik het aan een vriendin liet lezen. En die gaf echt aan van hiermee kan je ook anderen helpen. Ja, op het gebied van herkenning of ondersteuning. Of ja, je bent niet alleen. Ik zou het gaan uitbrengen. Ja, en dat vond ik heel spannend. Want het was iets voor mij en voor Max.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, nou, laat ik de stoute schoen aan doen. En ga ik gewoon een uitgever. Waarom niet?
1: Ja. En hoe reageerden gelijk enthousiast? Die zagen dus ook echt iets in die persoonlijke verhalen, blijkbaar, dat het voor een grote publiek geschikt is.
2: Ja. En ik heb echt een hele fijne uitgever, Lieneke Eertmans, die eindredactie op mijn boek heeft gedaan. Maar ja, die voelde zich zo in het verhaal en zo, heel fijn mee samengewerkt om het uit te kunnen brengen.
1: Ja. Je zegt ook van, ik sprak ook vriendinnen en mensen om me heen, die zeiden van, dit boek, daar hebben anderen ook iets aan. Wat bedoelen ze dan precies? Wat kunnen andere mensen uit dat boek van jou halen?
2: Nou, een stukje herkenning. Het is niet een boek van een stappenplan van zo moet je het doen. En nee, het is, ik denk dat er heel veel herkenning, steun uit kan gehaald worden. En je bent echt niet alleen met bepaalde situaties. Dus iedereen maakt wel iets mee. En de ene wat misschien wat zwaarder als de ander, maar ik vind dat niet dat gewicht moet hebben. Iedereen heeft iets. En dat kan je uit dit boek ook zeker halen, dat je niet alleen bent.
1: Ja, maar het is ook heel persoonlijk. En dat maakt het ook spannend, denk ik, voor jou. Je beschrijft bijvoorbeeld ook in een van de fragmenten je borstamputatie, hoe dat is gegaan en hoe jij daarop reageerde. Ja, dat zijn best persoonlijke verhalen die je dan ook wel weer blootgeeft.
2: Klopt, inderdaad. En daar moest ik wel eventjes een drempel over.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Dat is best moeilijk, denk ik.
2: Ja, en daarentegen wil ik ook aan mijn dochter echt wel meegeven. Stel je vragen, volg je gevoel. Mm-hmm. En dit stukje inderdaad ook, die vraag met mijn borstamputatie. Mag ik mijn borst nog zien na de operatie?
1: Ja.
2: Dat kwam op dat moment in mij op. En ik vroeg het aan de arts en het was geen gebruikelijke vraag. Maar toen dacht ik ook echt van, dit is wel een heel persoonlijk stuk. Maar het mag er gewoon zijn.
1: Ja.
2: En ja, dat wil ik ook aan mijn dochter. Het mag er gewoon zijn.
1: Ja, je dochter is nu bijna 3, denk ik dan, als ik het een beetje goed
2: zeg. Ja, ze is 3 geweest.
1: Ze is 3 geweest, geweest. Ja, je weet natuurlijk nog helemaal niet precies hoe ze daarop gaat reageren. Maar wat denk je dat haar reactie zal zijn over een paar jaar als ze dit leest?
2: Ik denk dat ze wel trots is op de moeder.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, maar dat is, vind ik altijd heel moeilijk om te zeggen. Maar ze weet nu al wel dat ik een boek aan het geven, of het echt helemaal bij de binnen dringt. Ze heeft nu een eigen boekje waar ze dingen inschrijft. Dus meer streepjes zetten. Maar dat is voor haar gevoel van, ik ben ook een boek aan het schrijven, net zoals mama.
1: Ach, ja.
2: Dus dat is ze nu al wel aan het doen.
1: Je hebt er nu al geïnspireerd. Mooi. Ja.
2: Ik neem er nu al aan. Maar dat doet zij zichzelf, hoor. Ze heeft een boekje gekregen van iemand. Daar zit ze in te schrijven. Dat vindt ze helemaal leuk. Maar als het over een paar jaar leest, ik denk dat ze het wel heel mooi vindt. Misschien niet in de puberteit, maar misschien daarna.
1: Ja, zo is het. Nou goed, het is een boek voor altijd. En niet alleen voor je dochtertje, maar dus ook voor iedereen. Ja. Want het boek is inmiddels verkrijgbaar. Sterker nog, vorige week heb je het eerste exemplaar overhandigd aan de burgemeester van Waddinxveen. In Cultuurhuis De Kroon gebeurde dat in jouw woonplaats. Moet ook een bijzonder moment geweest zijn. Als mensen dit boek willen lezen, waar kan dat?
2: Je kan het ook in de bibliotheek. De Groene Veen in Waddinxveen is het ook te lezen. Mm-hmm. Maar je kan het ook bestellen via mijn webshop op mijn website mariekevandepijl.nl. Daar is de speciale editie met mijn signering er ook op. En een mooie foliedruk cover. En verder is het overal online te verkrijgen. Dan is het niet de speciale editie, maar dat is ook een hele mooie editie. En binnenkort is het bij Boekhandel Burger in Waddinxveen te koop.
1: Kijk eens aan. Goed, voor iedereen dus beschikbaar. Jouw persoonlijke verhaal. En mooi dat je ook andere mensen daarmee inspireert. En hopelijk ook kunt helpen, Marieke. Veel geluk in het verdere leven. Samen met je dochtertje. Ja. En misschien ga je nog eens een keer wat schrijven. Of ben je überhaupt ben je weer bezig ook met een volgend boek eigenlijk?
2: Ja, mijn tweede boek die is wel in de maak.
1: Kijk,
2: ja.
1: Nou, dan wachten we daarop. Heel veel succes daarmee. En ik wens je een fijne dag.
2: Ja, hetzelfde. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Dag Marieke.
2: Doei, doei. Doeg.
1: Marieke van der Pijl, bijzonder verhaal. En meer over dat boek dus te vinden op haar website. Mariekevandepijl.nl. De 4 Tops.

0: De Four Tops en Baby, I Need Your Lovin'. Zometeen het volgende half uur gaan we weer kaarten weggeven voor Familiepark Drievliet. Kun je lekker in de vakantie met z'n vieren gratis naar dat pretpark. Doen we zometeen. En we gaan natuurlijk naar Erik Kooijman, die voor op de kaart in het Haagse Bos is.
1: Dankzij

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
4: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
3: Verwen jij je maar.
4: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
3: Maar mee?
4: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
3: Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Het is 1:02. Radio West. Menno in de middag en Melle Tuik is hier met het nieuws uit de regio.
8: Goedemiddag, Menno. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist, dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En door het warme weer past de gemeente Leiden deze week de afvalinzameling aan. Inwoners met een minicontainer die moeten hun afvalbak dinsdag tot en met vrijdag uiterlijk om 6:00 buiten zetten. Maar dat mag ook al de avond ervoor. De gemeente heeft het ophaalschema vervroegd, zodat afvalmedewerkers minder lang in de hitte hoeven te werken. En ook de Milieustraat in Leiden sluit deze week eerder, namelijk om 11:30 'smiddags. In Leiden-dorp sluit de Milieustraat op 14 en 15 juli om 2:00 'smiddags. En regisseur Teu Boermans heeft dit weekend, voorafgaand aan de laatste voorstelling van de musical Soldaat van Oranje, een koninklijke onderscheiding ontvangen. De huldiging was in de theaterhangar in Katwijk, waar de musical over Erik Hazelhoff-Roelsema bijna 16 jaar lang te zien was. De 76-jarige Boermans werd benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke en langdurige verdiensten op het gebied van theater, musical, film en cultureel erfgoed. Fayen van den Bos had de musical 1 keer in haar leven gezien en dit weekend ging ze nog eens. De zangeres en musicalster kijkt met weemoed terug.
9: Ja, wat moeten we nou zonder Soldaat, hè? Ja, ik denk dat heel veel mensen het heel erg gaan missen. Maar ik vind het ook heel mooi dat ik denk van ja, dit is, we hebben het nu over spektakelmusicals, maar deze hangar is gewoon ontworpen destijds voor deze voorstelling. En niks is te gek, een echte Dakota, een rijdende tribune, water, alles erop en eraan.
8: Ja, presentator Robert en Brink was zaterdag ook bij de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje. En met spijt en ook een beetje met verbazing kijkt hij naar het stoppen van
10: de muziek. Ik had eigenlijk al het idee dat dit nog jaren voor alle lagere, middelbare scholen en weet ik wat allemaal zou kunnen doorgaan. Ja, raar ook. En ik moet je zeggen, ik was een tijdje niet geweest. Maar dat je dan toch weer achterover slaat van alle effecten, de theatereffecten die zo indrukwekkend zijn.
8: Ja, Robert en Brink. De coalitiepartijen in Den Haag tot slot presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag volgen dan de namen en rugnummers. Want om 16:00 wordt officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. En dat nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart van Den Haag als verreweg de grootste partij. Samen met VVD, CDA en DENK. Vanmiddag om 16:00 dus. Uitgebreide aandacht daarvoor.
7: Zeker, dat hoor je hier natuurlijk als eerste ook bij Bas in West komt thuis. En bij ons online vind je ook alle informatie daarover. Over Huub Misee, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Menno.
7: Ja, ik vind het een heerlijke zomer, hoor, deze dagen met zo'n 27 graden, een briesje. Het is lekker.
11: Zo is het. Dat is het ook. Alleen nog haar zon vandaag. Door een hoge drukgebied, dat ligt er weer bij de Shetland-eilanden ten noorden van Schotland. Daardoor een noordoostenwind, matig. Aan zee misschien voor sommigen net iets te veel. Windkracht 5, een vrij krachtige wind, maar ja, achter een windscherm. Het wordt 6 of 27.

0: 20 graden, het is nu 22, het is inderdaad heel goed uit te houden. De lucht is ook droog en dat zien we ook de komende nacht, want dan zal er geen of weinig bewolking zijn. De noordoostenwind zal vanavond nog doorwaaien, maar daarna een beetje afnemen. Later vannacht, pas tegen de ochtend, wordt het 17 of 18 graden, maar vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen boven de 20. Morgen opnieuw zonnig, diezelfde noordoostenwind. Het kan heel plaatselijk misschien 30 graden worden morgen, voor de rest zo'n 28, 29. Woensdag hetzelfde verhaal. Wat minder wind, heel veel zon, 28, 29. Donderdag eerst zonnig, later wat meer bewolking, maar het blijft hoogstwaarschijnlijk wel droog en 27 graden. Vrijdag wordt de kans op een enkele regen- of onweersbui wat groter. De temperatuur komt ook ietsje minder hoog uit. Waarschijnlijk zo'n toch nog wel 6 of 27 graden, maar misschien ook wat minder. Hangt echt een beetje van de bewolking af die er dan komt. En dan zien we zaterdag de temperatuur echt wat lager worden, zo rond de 23 graden. Maar toch lijkt het dan ook wel weer voor het grootste deel droog te blijven. Dus ik vat het toch maar weer gewoon samen deze hele week. Zomers.
1: Ja, op weg naar de vakantie. En hoe dat in de vakantie verder gaat, want komend weekend begint dat, dat horen we straks nog van je. Ja. En we hebben natuurlijk het nieuwe thema voor jouw plaat, hè, zometeen.
0: Ja.
1: Maar eerst even naar de ANWB, er is nog verkeersinformatie.
2: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, 10 minuten vertraging tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein. Door een kapotte vrachtwagen is de rechter rijstrook dicht.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Jouw plaat. Het is maandag en dus een nieuw thema. De hele week kun je weer jouw plaatjes aanvragen. Die draaien we dan om 2:05 aan het eind via menno@omroepwest.nl. Ja, Huub, Melle, ik zei het al, de vakantie komt eraan. Vanaf volgende week gaan we de hele vakantie natuurlijk weer de zomereditie van Menno in de middag doen. Dan is het thema elke week weer een ander vakantieland. Maar voor het zover is, een beetje vooruitlopend daarop. Ja, hoe ga je op vakantie? Met welk vervoersmiddel? De auto, de trein, de bus, de fiets of vliegen bijvoorbeeld? Ja, het zijn allemaal liedjes gemaakt over vervoersmiddelen. Ja, dit gaat allemaal over vliegen natuurlijk. Hè? Dat kan ook een treinticket zijn. Nou ja, goed, ja, verzin ze maar. Liedjes over vervoersmiddelen. Hoe ga je op vakantie? Mooi. Heb je er eentje? Gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Mellen, jij mag over een uurtje weer.
4: Oké. Okay.
1: En Huub, jij bent morgen aan de beurt.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja hoor. En mailen. En menno@omroepwest.nl. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Castle on the Hill. Zometeen gaan we kaarten weggeven voor Drievliet.
1: Op de kaart.
0: Maar eerst eens even kijken bij Erik Kooijman, die een beetje de koelte van het Haagse Bos opzoekt in Op de Kaart vandaag. Erik.
2: Ja, ik loop op het Schelpenpad en ik ben al een tijd. Ik dacht, ik ga ook echt bewegen, dus ik heb een hele route uitgestippeld. Ik ga een langwerpig rondje maken door het hele Haagse Bos heen. En ik begon bij Reigersbergen, dat is een bos dat ligt er een beetje aan vast. Even ten noorden van het Huis Den Bosch, ja. Paleis.
0: Ja. Kan je daar dichtbij komen eigenlijk, bij dat paleis?
2: Nou, het hek stond wel open, want ze waren het opnieuw aan het verven.
0: Oh.
2: Maar er stonden ook nog 4 beveiligers bij.
0: Oh ja.
2: Nee, dat is een fort. Dat is ongelooflijk. Allemaal schermen en prikkeldraad en camera's.
0: Ja.
2: En gracht eromheen.
0: En er was toch ook best wel wat gedoe over dat bos, dat het alleen toegankelijk zou zijn voor de koninklijke familie. En dat mensen wilden dat dat ook opengesteld zou worden. Of is dat inmiddels gebeurd? Weet je dat?
2: Nou, het paleis misschien, maar dit Haagse Bos is volledig open.
0: Gewoon open,
2: maar,
0: ja.
2: Je zou ook wel eens door de tuin van Willem en Maxima willen lopen. Maar ja, dat vind ik ook. Zij hebben al genoeg mensen die graag met ze op de foto willen.
0: Ja, dat is waar.
2: Wat me wel opviel, want ik heb hier best wel veel natuur gezien al in het verleden. Ik heb hier jonge bosuilen gezien. Ik heb jonge vosjes gezien. Maar er stond een bord met dat er ook een ree hier voorkomt. Maar ik heb hier nog nooit een hert gezien. En dat heeft ook denk ik wel een beetje te maken met de koning. Want dat is een vervent jager. En dit bos is oorspronkelijk ook als jachtbos voor Willem de zoveelste behouden gebleven. Met de act van redemptie in 15 zoveel. Dat is ook het mooie, dat dit bos ook nooit weg mag. Er mag er nooit gebouwd worden ook. Maar goed, plotseling komen hier dus ook reeën voor.
0: Ja.
2: Dat had ik eigenlijk nog nooit gezien of gehoord. Dus dat vind ik wel mooi. En weet je wat ik het mooiste
0: nog
2: vind?
0: Nog geen wolf trouwens, hè? Even tussendoor. Dan zijn we die reeën ook zo weer kwijt natuurlijk. Maar die is hier nog niet gesignaleerd, hè, denk ik.
2: Nee, die komt later pas.
0: Goed.
2: Maar heel veel vlinders heb ik gezien. Bij de vlindertuin van Reigersbergen, het was een bordje met ook alle verschillende soorten vlinders. Daar ben ik helemaal geen kenner van. Maar die namen, die inspireren me wel. Dat is het boomblauwtje. De Atalanta, die kennen mensen misschien wel. Dit is een mooie, de gehakkelde Aurelia.
0: Ja,
2: fantastisch toch?
0: Zeker.
2: Het kleine koolwitje.
0: Oh ja, die kennen we. Ja, ja.
2: De citroenvlinder.
0: Zeker.
2: En de dagpauwoog.
0: Mooi.
2: Nou ja, dat is toch al poëzie.
0: Ja.
2: Die je dan ziet rondfladderen. Als je ze dan nog herkent ook, nou, dan word je helemaal blij. Dus ik ben op zoek naar vlinders. Ik heb er veel gezien daar bij die tuin. Dat was echt wel mooi, veel bloemen. Inheemse bloemen trekken die vlinders allemaal aan. En verder heb ik een hele lekkere koele wandeling. Volgens mij is die echt 4-5 graden koeler.
0: Ja, dat is
2: zo. Moet maar eens vragen aan Huub of dat klopt wat ik zeg.
0: Ik ga dat straks vragen, maar dat is vaak inderdaad. Waar bomen zijn is het wat koeler dan in de stad bijvoorbeeld. Ja. Hey, ja. Ik hoor je over een minuutje of 20 weer kijken wat je dan allemaal voor nieuwe dieren hebt aangetroffen daar in het bos. Het Haagse Bos, want dat is de bestemming van vandaag. Tot zo, Erik.
2: Yes.
0: Hoi. Hey, hoor eens even. Ik hoor een alarm van Drievliet. Ja, je mag bellen 070-390-5454. Oh, ik zie gelijk alle lijnen vollopen hier. Want jullie willen allemaal gratis en voor niks met z'n vieren naar dat familiepark Drievliet. En dat kan. Gewoon even bellen 070-390-5454. Ik heb geen moeilijke vragen. Je hoeft alleen maar heel even plaats te nemen in een van de attracties van Drievliet. Dus nu bellen 070-390-5454. Gisteravond een historisch moment in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ja, want cabaretier. Liedjesmaker, liedjesschrijver, zanger. Harry Jekkers nam afscheid. Voor de allerlaatste keer stond hij op het podium met zijn eigen show en trad hij op. En hij gaat nu van een welverdiend pensioen genieten. 75 jaar is hij inmiddels. En hij zong gisteren natuurlijk nog een keer Over de Muur. En hij eindigde met O.O. Den Haag. En dat eindigde in tranen. Ik ga nog even het laatste stukje laten horen van dat optreden van Harry Jekkers gisteren. O.O. Den Haag, zo klonk dat.
3: O.O.

Ja, hij schoot vol en dat mag, Harry Jekkers. Met prachtige theatervoorstellingen, met heel herkenbare Haagse humor heeft hij ons altijd weten te vermaken. En ja, het is mooi wat hij heeft gedaan. En ook mooie liedjes maakte hij. Dit vind ik toch wel een van zijn mooiste. En dat slaat ook mooi eigenlijk op het leven. En ja, op het een beetje het einde als iets stopt. Harry Jekkers.

0: Ja, schitterend. Wat een mooi liedje, zeg. Van Harry Jekkers. Zo mooi. En gisteren werd hij ook nog eens een keer benoemd tot ereburger van Den Haag door burgemeester Van Zanen op het podium. Kreeg een erepenning. En ja, dat is meer dan terecht. Je kan Harry Jekkers niet genoeg eren, maar het zit erop voor hem. Ja. Goed, we gaan naar Drievliet. We gaan naar Stefanie Noorlander in Nooddorp. Hallo, Stefanie.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Nou, ik moet eerst eventjes zeggen tegen alle mensen die gebeld hebben, want de lijnen staan nog steeds rood gloeiend. Ja, het goede nieuws is, we gaan ze nog de hele week weggeven. Tot en met vrijdag in de programma's hier op Radio West. Dus je moet gewoon lekker blijven luisteren vanmiddag bij Bas. Tussen 4 en 7 gaan er weer 4 kaarten uit. Maar ja, Stefanie, jij bent een gelukkige.
1: Nou, zeker.
0: Ja, hey, en
1: geluk.
0: Ja, het zijn 4 kaarten. Wie ga je meenemen?
1: Nou, sowieso met 2 kinderen. En ja, ik denk of mijn man of mijn moeder.
0: Ja, gezellig, hè? Ja, ja, het is een, ja, een leuke... Ben je wel vaker geweest in Drievliet?
1: Ja, zeker, zeker. Ze vinden het hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Het is
1: en ik ook,
0: het is
1: ja,
0: niet hoor, zo massaal, hè? Het is nog enigszins kleinschalig, een beetje overzichtelijk.
1: Ja, nee, zeker. Ja. En niet te lang wachten overal. En het is bij ons om de hoek.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, ja, de vakantie staat voor de deur. Wat ga je doen?
1: Wij gaan vrijdagochtend naar Frankrijk rijden.
0: Oh, heerlijk. En waar ga je precies naartoe, als ik vragen mag?
1: Saint-Malo. En dat... Dus in Bretagne, aan de kust.
0: Oh, dat is zo mooi daar, in Bretagne. Ja, schitterend. Nou, ja, het is ook, daar is het ook nog wat koeler dan in de rest van Frankrijk. Dus volgens mij heb je een goede keus gemaakt wat dat betreft.
1: Ja, precies. Gelukkig wel.
0: Hey, weet je, we hebben een spelletje bedacht, maar eigenlijk hoef je helemaal niks te doen. Je hoeft alleen maar eventjes in te stappen in een attractie. En meer is het niet. Dus ik start die attractie. Ben je er klaar voor? Zit je erin?
1: Ja,
0: ja, daar gaan we.
1: Jongens, zitten jullie ook klaar?
0: Ja, ja, ze zitten er ook in. Hups, goed. We zitten in de formule... X.
1: Oh,
0: daar gaat hij. Nou, ik vind dat je nu al gewonnen hebt. Ja!
1: Stefanie.
0: Zo is het. Ah, de kinderen ook blij. Hey, gefeliciteerd. Je gaat lekker met z'n vieren naar Drievliet. En ja, ik wens je alvast een mooie vakantie.
1: Hartstikke bedankt en fijne uitzending.
0: Dankjewel. Dag Stefanie.
1: Oké, okay, doeg.
0: Stefanie Noorlander gaat er vandoor met de kaarten.

0: Harry Love, zometeen 2 uur, Menno in de middag. En dan gaan we 3 kandidaten horen die komende zaterdag in Den Haag meedoen aan het Nederlands kampioenschap grunten. Dat is dat grommen, weet je, dat hele zware zingen. Zometeen gaan we ze horen. En we hebben natuurlijk Erik ook in het volgende uur nog in op de kaart.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Ze lopen er eigenlijk achteraan tot het vrouwtje een beetje stil blijft staan en het toelaat dat hij er bovenop mag komen. En dan zullen ze gaan paren.
3: Dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een dans, alsof ze danspasjes doen met elkaar.
0: Dit moeten we natuurlijk een beetje gepast doen natuurlijk. Een beetje romantisch verslag alsjeblieft, Bob, hiervan, alsjeblieft.
3: Ja, want het ene mannetjesflamingootje gaat achter het andere vrouwtjesflamingo aan. Die zet de ene poot voor de andere poot. Die kijkt een beetje naar die dijen die flamingo heeft. En die denkt, nou, lekkere flamingo-dijkjes. Dus kan ik daar wat mee? Nou, die vrouwtjesflamingo die speelt nog een beetje hard to get. Hè. Die steekt zo'n beetje die veren op. En die denkt, nou, niet doen, niet doen. En dan gaan die vleugels bijt van die mannetjesflamingo. Die zegt, kom hier, mon amour. En die... Ik doe nog een... Die zet nog een mooie stem op en die knipoog. Ik zie een beetje een knipoog inderdaad. Wat komt daar? Een doos bonbons komt er onder die vleugel vandaan. Dat is ook wel heel apart om te zien, Menno. Ja, nou, dat vrouwtje van Mingo die zwicht natuurlijk, dat snap je. Dat begrijp je. Ja, die denkt inderdaad van oelala, wat is dit voor een leuke man, zeg. Potverdorie, zeg. Hè.
0: Goed zo, genoeg.
3: Nou, en dan gaan ze, ja.
0: Het is helemaal duidelijk, ja. Bob. Tot zo, hè.
3: Tot zo. De flamingo's heb ik achter me gelaten. Die zaten lekker te roken eventjes met elkaar. Zo'n sigaret is toch altijd prettig. Na zo'n vrijpartij. Ja, precies. Ja.
1: Radio West. Altijd.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
7: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
8: Zometeen twee uur, Menno in de middag. Het is 1:01, Radio West, het nieuws uit de regio met Melle Tuik.
9: Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist, dat meldt de politie. De vrouw werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Door de hitte haalt de gemeente Leiden afval deze week eerder op. Inwoners moeten hun minicontainer van dinsdag tot en met vrijdag uiterlijk om 6:00 ochtends buiten zetten. Ook sluiten de milieustraten eerder, in Leiden om 12:00 middags en in Leiderdorp op 14 en 15 juli om 2:00. En het plan voor een Golden Earring monument in Den Haag loopt vertraging op. De initiatiefnemers en de gemeente zijn het oneens over de locatie. De gemeente ziet het Zuiderpark als plek voor het eerbetoon. Maar volgens het comité Golden Earring Monument verdient de Haagse rockband een prominentere plek in of nabij het centrum. Meer regionieuws straks om 13:30. Nu eerst het overige nieuws.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie van de ANWB.
11: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Hoorn en Knoop het Ketelplein 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Terbrechtseplein 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekijk en de IJssel en Knoop het Terbrechtseplein 5 kilometer file.
12: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
14: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.

0: Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten en Roxette aan het begin van deze Menno in de Middag, het tweede uur op de maandag. Zometeen hebben we drie grunters hier in de uitzending die meedoen aan het NK Grunten komende zaterdag in Den Haag. En ondertussen mag je mailen naar menno@omroepwest.nl als je een plaat wil aanvragen in jouw plaat. Het thema, sinds drie kwartier bekend, in het kader van de vakantie. Hoe ga je op vakantie? Met de auto, de trein, de bus? Misschien ga je wandelen, ga je varen? Kortom, we zoeken vervoersmiddelen. Platen waar vervoersmiddelen in voorkomen. Nou, heb je er eentje? Er zijn er heel veel gemaakt. Laat het even weten. menno@omroepwest.nl. En Erik Kooijman is er natuurlijk nog altijd voor op de kaart. Ik ga gelijk al een beetje rustiger praten, want jij bent in dat rustieke Haagse bos, waar het vooral ging over dieren. Lopen er verder ook nog mensen? Of zeg je van, nou, je bent echt de enige?
1: Er lopen heel veel ambtenaren, die hebben lunchpauze.
0: Ja. Oh ja.
1: Die lopen dan elke dag dit rondje, denk ik, om een beetje bij te tanken. Begrijp ik ook wel. Daar lopen er weer twee.
0: In het wild, ja.
1: Ja, maar wat ik ook zag, dat waren twee boomvalken. Jonge boomvalken waarschijnlijk. En die zijn net aan het piepen en die worden lastiggevallen door een kraai. Oh. Boomvalk is best wel een bijzondere vogel. Ik heb mijn verrekijker niet bij me. Ik ga iets dichterbij. Misschien dat hij weer geluid maakt. Ze maken zo'n pieuw, pieuw geluid. Pieuw. De hele tijd hoorde ik dat. En nu is het pieuw. Is het weg.
0: Oh ja.
1: Maar dat was wel mooi, want ik zag ze echt op 10 meter. Ja.
0: Oh ja.
1: Ja, ze zijn toch weer iets verder gevlogen. Ja. Dus je hoort ze niet zo goed, maar een heel klein beetje hoorde ze.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ja, die moeten een beetje wennen aan het leven, denk ik. In het bos, achtervolgd door kraaien. En zijn natuurlijk concurrenten van elkaar.
0: Ja.
1: En een beetje rovers. Maar die boomvalk, nu hoor je hem even goed, hè. Ja. Die zit hier in het gebied waar heel veel beukenbomen zijn. Dat is wel mooi. Daar is de meeste schaduw. Helemaal dicht, blader, blad. En daardoor is de ondergrond is helemaal leeg. Daar groeit bijna niks. Dus je hebt een heel bijzondere plek is het eigenlijk.
0: Ja.
1: En op de Veluwe ken je dat ook wel. En dat is dan de plek waar de wilde zwijnen zitten. Dus dat is weer een beetje anders.
0: Oh ja.
1: Maar die ambtenaar is wel grappig. Want ik heb altijd een beetje medelijden dan. Omdat ik mag natuurlijk gratis zomaar lopen.
0: Ja.
1: Of gratis, nou, ik ben niet helemaal gratis, maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar zij hebben dan een half uur vrij en dan mogen ze maar even een rondje naar buiten. Dan moeten ze weer binnen en waarschijnlijk moeten ze dan weer achter de computer.
0: Ja. Ja.
1: Ja, vandaar dat ik niet leiden.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar er staat daar... Er staat een mevrouw daar en ik zie dat die aan het genieten is. Die ga ik benaderen.
0: Oh ja. Ja, voorzichtig, hè? Voorzichtig benaderen. Ja, ja, sorry. Ja, je kan een flaasje pakken. Nou,
1: ik heb het al een paar bramen geplukt. Jagen en verzamelen. Zo gaat dat.
0: Ja.
1: Dus even kijken, want deze mevrouw die heeft volgens mij ook die boomvalken in de...
0: Je valt een beetje weg, Erik.
1: Even naartoe lopen.
0: Net nu het spannend wordt.
1: Ja, ben ik er nog?
0: Ja, hoor je me nog?
1: Ja. Ja. Hallo. Mevrouw? Mag ik je wat vragen? Are you English? Oh. Do you like the forest?
2: I do.
1: Ja, hè?
2: Who are you?
1: I'm from the radio. Ze moeten in ieder geval lachen, maar ze rent lachend weg.
0: Ja.
1: Maar goed, die is genieten. En ik ook. Ik vind het... Ik ben nu op het zuidelijke puntje gekomen. Ik tik zeg maar het Malieveld aan en dan loop ik weer helemaal die andere kant op terug.
0: Ja.
1: En
0: de rust wordt verstoord door een sirene nu. Nou goed.
1: Ja, precies.
0: Hey, we komen zo over een half uurtje nog een keer bij je terug, Erik. Want we gaan het hierna gaan we over hele andere dingen hebben. Dan gaat het over dit. Over grunten. Want zometeen hebben we drie grunters hier in de uitzending in Menno in de Middag. Tot zo, Erik.
1: Yo, hoi.
0: Oh, dit is leuk. Dit past ook bij de zomer. Even lang, lang geleden. Andy Williams, Music to Watch Girls By. The boys

0: Andy Williams, Music to Watch Girls By. Nou, over muziek gesproken, we gaan het over heel andere muziek nu hebben dan dit. Zaterdag, dan verandert Muzikon in het toch wel zwaarste podium van Nederland tijdens het NK Grunten 2026. Is 13 jaar afwezig geweest, dit kampioenschap. En voor de mensen, ik ga het nog maar een keer laten horen. Als je zegt van, we hebben Grunten, dat is zoiets als dit. Ja, zoiets. En uit alle provincies doen mensen mee aan dat NK Grunten. En we hebben er een paar voor jullie nu hier in Menno in de middag. Te beginnen uit Den Haag, Alex Vos. Goedemiddag, Alex. Alex?
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. En we hebben Arnold Seiler uit Rotterdam. Goedemiddag, Arnold.
2: Hey, alles goed?
0: Ja, zeker. En Eelco uit Den Haag.
2: Yes,
0: ja, drie mensen die meedoen komende zaterdag dus aan dat NK Grunten. Om eens te beginnen met jou, Alex. Leg even uit voor mensen die het niet weten. We hebben het net wel gehoord, maar wat is het precies?
1: Grunten is eigenlijk gewoon een stemeffect. Waarbij onder je stembanden zitten je valsvolts. En die laat je daarbij trillen. Dus het is niet zomaar gewoon schreeuwen. Het is een techniek die je wel goed moet oefenen. En het is vooral belangrijk dat je het goed support en niet te luid gaat. Want je kan je stem er wel mislopen. Dus het is wel iets wat je goed moet oefenen. En je moet een beetje weten wat je aan het doen bent.
0: Ja, en Arnold, hoe oefen je dat? Doe je dat dan thuis? Of heb je een afgesloten ruimte of zo ervoor? Of?
2: Ik heb een oefenruimte, ja? Samen met Ben. Daar oefen ik als ik daar alleen in ga.
0: Ja. En Eelco, hoe kom je erbij om te gaan grunten? Waar ben je enthousiast geworden?
3: Poeh, ja, dat is eigenlijk al toen ik een stuk jonger was. Een puber als 15 of zo. Toen was ik heel erg onder de indruk van bands als Rage Against the Machine, Slipknot, dat soort dingen. Wat ik doe is ook eigenlijk wat meer screamen. Dus de grunt is wat lager. Maar in ieder geval, ik werd daar enthousiast van. Ik dacht, dat wil ik ook proberen.
0: Ja, en hoe vond je omgeving dat toen je daar voor het eerst mee begon?
3: Ik denk niet verrassend, want ik was altijd wel een druk te maken.
0: Ja, ja, maar Alex, ik hoor net Arnold ook zeggen, ja, het is, of nee, volgens mij zei jij dat, Alex, maar goed, we zitten een beetje door elkaar met z'n drieën. Het is niet alleen maar schreeuwen, hè? Het is veel meer dan dat. Hè? Je moet inderdaad vooral de controle zien te houden over je stem.
1: Klopt, ja, en je hebt binnen het screamen, grunten, er zijn meerdere soorten technieken, wat Eelco ook net zegt, wat hij doet, zijn meer screen. Screams zijn vaak wat hoger en scheller. Dat is wel meer een stemtechniek. En grunten maakt gebruik van je valkoord.
0: Ja.
1: Dus er zit best wel een verschil in.
0: Ja, en Arnold, hoe belangrijk is het dat NK er is komende zaterdag?
2: Toen ik 18 was, toen werkte mijn moeder ook in Den Haag. En toen was ik net een beetje begonnen met gekke geluiden maken. Ja. En maar ik wilde een collega van haar die ging daar aan meedoen en dat leek me ook wel leuk, alleen ik was zeker nog niet goed genoeg. Maar ja, toen was het er 13 jaar niet en toevallig zat ik eraan te denken en een vriendin van mij die stuurde het door en denk van, oh shit, ja, daar ga ik mee aan doen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en Eelco, het is verschillende facetten worden er beoordeeld komende zaterdag in Muzikon in Den Haag. De jury, een strenge jury las ik. Meerdere rondes. In de eerste ronde moet je a cappella zonder muzikale begeleiding. Dan gaan ze dus echt op die techniek hoe je het vocaal doet gaan ze letten, neem ik aan.
3: Ja, ik denk het. Ik ben ook heel benieuwd wat ik kan verwachten. Het zal ongetwijfeld een strenge jury zijn, want ik kan me zo voorstellen dat de competitie ook moordend is. Het is natuurlijk in de metal scene is het toch wel echt een ding dat je instrument of je stem heel goed beheerst en de techniek daarvoor. Ja. Dus ik maak mijn borst nat.
0: Ja, nou, zo is het. En Alex, want in die tweede ronde, er komt nog een ronde daarna, dus dan gaat het om je performance. Hè? Wat doe je op het podium? Heb je daar al een idee voor?
1: Ja, nou, ze hadden moet ik toegeven, wel een heel mooi lijstje met nummers om uit te kiezen.
0: Ja.
1: Ik weet niet of we al kunnen zeggen welke nummers daar gedaan gaan worden, maar ik heb er in ieder geval heel veel zin in.
0: Ja.
1: Ik heb begrepen dat het bandje die dan de backing track speelt, dat is een bandje van de Metal Factory.
0: Ja.
1: Dat ook heel leuk.
0: Nou, we zijn heel benieuwd. En ja, tot slot, Arnold. Ja, er valt ook nog wat te winnen. Hè. Voor de drie beste deelnemers liggen bijzondere prijzen klaar. Een grote bokaal natuurlijk, maar ook een exclusieve hoofdprijs. Een professionele studiotijd met een bekende metal producer, Daan Nieboer. Ja, dat, ik neem aan dat je dat heel graag wil winnen, of niet?
2: Ja, op zich wel. Ik weet alleen niet zo goed wat we dan gaan doen, maar
0: ja. Ja, ik denk dat je
2: misschien
0: ook
2: voor mijn band, iets opnemen. Dat lijkt me wel cool.
0: Ja, nou, ja. Ja, goed, jullie komen natuurlijk niet hier van de zender af zonder even iets te laten horen, jongens. Want komende zaterdag is het zover. Dan zijn jullie een paar deelnemers van de hele boel die eruit uit heel Nederland komen. Maar liefst 26 deelnemers uit alle 12 provincies komen die. Nou, laten we eens eventjes kijken hoe het klinkt. Een klein voorproefje hier op Radio West voor wat Den Haag komende zaterdag te wachten staat. Alex, is er iemand in je omgeving nu of kun je geluid maken?
1: Ja, ik kan wel geluid maken.
0: Oh, nou, dan gaan we daar eens even naar luisteren. Alex Vos uit Den Haag. Klinkt zo. Ja, nou ja, en dat door de telefoon klinkt al heel indrukwekkend. Arnold, hoe klink jij? Ik vraag me af, staat er nu ook iemand naast je of niet? Of ben je echt alleen?
2: Nee, ik was niet op werk, maar ik ben er van naar buiten gelopen.
0: Ja, heel verstandig. Ja. Eelco, ben je ook alleen? Of,
1: Ja, ik ben alleen in mijn studio, dus dat kan geen kwaad.
0: Oké, nou, zet hem op.
1: Ja, ik wil iets persoonlijks doen, want ik dacht, ja, ik ga dan wel gewoon de naam van je programma schreeuwen.
0: Oh, dat is
1: en je weet, als je nog een keer een nummer van me draait, dan kun je het ervoor plakken als single.
0: Dat is een hele slimme. Nou, ik zet hier gelijk de jingle even uit, dan ben je helemaal alleen in de uitzending. Let op, daar gaan we. Eelco bedoel ik, sorry, uit Den Haag.
1: Menno in de middag!
0: Ja, ik mocht er niet doorheen lachen, want dan gaat mijn jingle eraan. Deze ga ik bewaren. Ik beloof het je. Deze ga ik echt bewaren. Hey Alex, Arnold en Eelco, ik wens jullie ontzettend veel succes. En vooral ook veel plezier, want dat is het ook, hè, komende zaterdag.
1: Ja, zeker. Ik heb er zin in.
0: Oké, nou, veel plezier en veel succes daar komende zaterdag.
2: Dank je.
0: Muzikon, het NK Grunt is na 13 jaar afwezigheid dus terug, dit kampioenschap. En dat is dus allemaal in Muzikon in Den Haag. Kun je ook bij zijn, hè? Kun je deze sterren horen en aan het werk zien. Drive is dit. Dit is iets anders dan grunten. Cars.

Had zomaar een plaat kunnen zijn voor jouw plaat, hè? Want we zoeken vervoersmiddelen. Iets waar je mee op vakantie gaat. Nou ja, Cars and Drive. Dat past prima daarin. Maar heb je er zelf eentje, gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl. Hoor je die zo?

0: deals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Het is 2:30, Radio West en Melle Tuik met het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, Menno.
6: Oh, pardon, sorry. Daar ga je.
7: Ja?
6: Ja, nu beter.
7: Goedemiddag.
6: Ja.
7: Het plan voor een monument voor de Golden Earring in Den Haag loopt opnieuw vertraging op. De gemeente en de initiatiefnemers kunnen het niet eens worden over een geschikte locatie. De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het moment past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Ze willen liever een plek in of dichtbij het centrum. En ook is er discussie over het ontwerp. De initiatiefnemers zijn nu al 4 jaar bezig met de plannen en ze hopen dat het nieuwe stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Soestdijkse Kade in Den Haag. Het slachtoffer van 26 rende tussen geparkeerde auto's de weg op en werd aangereden door een automobilist, meldt de politie. Ze werd frontaal geraakt en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. En door het warme weer past de gemeente Leiden deze week de afvalinzameling aan. Inwoners met een mini-container moeten hun afvalbak dinsdag tot en met vrijdag uiterlijk om 6:00 ochtends buiten zetten. Maar dat mag ook al de avond daarvoor. En dat vervroegde ophaalschema heeft alles te maken met het feit dat de medewerkers dan minder lang in de hitte hoeven te werken. Ook de Milieustraat in Leiden sluit deze week eerder om 12:00 middags. En in Leiderdorp sluit de Milieustraat dinsdag en woensdag om 2:00 middags. Ja, we hadden het net al over het nieuwe Haagse stadsbestuur. De coalitiepartijen in Den Haag presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen. En vanmiddag om 4:00 worden de namen en rugnummers bekendgemaakt. Dan wordt officieel bekend wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. En dat nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart voor Den Haag als verreweg de grootste partij samen met VVD, CDA en DENK. En daar besteden we vanmiddag tussen 4 en 7 uitgebreid aandacht aan hier op Radio West. En dan tot slot zanger en cabaretier Harry Jekkers, 75. 70 jaar inmiddels, is met pensioen. Gisteren gaf hij zijn laatste show in het Koninklijk Theater in Den Haag. En deze bezoekers gaan hem missen op het podium.
8: Nou, we gaan hem missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar ja, in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
9: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
7: Ja, Harry Jekkers, die natuurlijk het officiële volkslied van Den Haag maakte, kreeg na afloop van de show uit handen van burgemeester Van Zanen ook nog een onderscheiding. Hij werd ereburger van Den Haag.
6: Zo is het. En terecht. En inderdaad, de lachende piccolo. Hè, dat is zo'n geweldige theatershow over het geheim van de koffietent. Was ook zo mooi. Ja, mooie dingen heeft hij gemaakt. Harry Jekkers.
10: Wat wordt het weer?
6: Ja, het was het gelijk van de koffietent, hè? Dat was het. Ik haalde even 2 door elkaar. Ja, mooie theatershows. Dat was leuk, hè? Ik denk dat je ook wel een liefhebber bent, toch, Huub? Van Harry
11: Jekkers? Ja, nou en of. Ja, nee, ik heb hem nog zijn show nog gezien, een paar weken terug. In de Schouwburg ook. Fantastisch was dat, echt.
6: Nou, zeker. Mooi. Ja. Huub, het weer. We horen dat er wel wat maatregelen worden genomen vanwege de hitte zelfs. Ja,
11: En de droogte ook, hè, ja, natuurlijk. Want dat is een nog groter punt eigenlijk op dit moment. Want ja, deze week wordt er nog eigenlijk geen neerslag verwacht. Ja, of het zou vrijdag moeten zijn. Dan kan er inderdaad een regen- of onweersbui ontstaan.

0: Die kans is niet eens zo heel groot, maar niet uitgesloten. Het tekort tot nu toe is 193 mm. En het loopt de komende twee weken op naar 234. Dus ja, het is kurk en kurk droog. En daar kan ik heel kort over zijn de komende dagen. Het blijft zonnig, 's nachts geen bewolking. Een noordoostenwind, matig aan zee, soms vrij krachtig. Misschien net iets te veel voor aan het strand. Dan moet je achter een windscherm zitten. Het is inmiddels 22 graden aan de stranden, 23, heerlijk. Voor de rest 4, 25 en het kan nog wel 26 worden of misschien 27. Komende nacht 17, 18 graden als minimum. Pas later vannacht, vanavond is het nog lang aangenaam met temperaturen boven de 20. Morgen zonnig, dan wordt het 29 graden, plaatselijk 30. Woensdag 28, 29 graden, dan wat minder wind, evenveel zon. Donderdag ook nog zonnig, later komt er wat meer bewolking. Het wordt dan 27 graden. Zoals ik al zei, vrijdag is er wel kans op een enkele bui, op een regen- of onweersbui. Maar goed, dat moeten we maar echt afwachten. Daarna ook heel misschien nog, maar eerlijk gezegd, tot bijna aan het einde van de maand blijft de neerslagkans ontzettend laag. En zullen we zien dat volgende week die temperaturen wel wat lager zullen zijn. 22 graden, 21, 22. Maar later in de week lijken ze alweer opnieuw op te lopen.
1: Het is zomer.
0: Is en blijft zomer. Ja, zo is het.
1: Hey, ik heb nog een vraag. Wat is de temperatuur in het Haagse Bos momenteel? Dan moet ik even vragen van Erik. Die loopt daar momenteel voor op de kaart.
0: Nou, in het bos zal het ongetwijfeld ietsje koeler zijn. Ja. Het zal wel zo rond 22 graden zijn. En altijd ietsje vochtiger, omdat er nog wat bomen wat vocht verdampen. Het lijkt me daar heerlijk.
1: Blijf bij ons, hè, Huub?
0: Ja.
1: Ja, want de plaats van Melle komt er zo meteen aan in het kader van jouw plaat. We gaan eerst nog even naar de ANWB.
2: Veel vertraging is er op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoopend Ketelplein staat 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer kan beter omrijden over de A13. Op de N222 Rijswijk-Naaldwijk bij de N465 staat 2 kilometer file.
1: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Jouw plaat.
1: Vervoersmiddelen, dat is de hele week het thema in jouw plaat. Natuurlijk vooruitlopend op de vakantie. Hè. We gaan allemaal weer de weg op of de lucht in. Nou, Melle, aan jou de eer.
4: Ja, ik ga met het vliegtuig, want ik ga ver weg dit jaar. Ja. Dus ik kies voor de Steve Miller Band en Jet Airliner.
1: Oh, goede keuze, Huub.
0: Jazeker, nou en of. Ja.
3: Menno in de middag.
1: Dankjewel, Melle. Goeie plaat dit, ja. Steve Miller Band. Ja. Waar ga je naartoe?
4: Canada.
1: Oh, zo. Mooie reis. Nou.

0: En zijn geweldige band. En ik meen het, dat nummer van André Hazes.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan eens eventjes kijken voor de laatste keer vanmiddag in het Haagse Bos. Tenminste, ik neem aan, Erik, dat je daar nog steeds bent.
2: Ja, ik loop een beetje weer in het noordelijke gedeelte, weer langs de Koning. En ik moest denken aan ik ook een beetje medelijden met hem heb. Want ik hou bijvoorbeeld wel van wilde aanloop, dat er mensen aanbellen en die komen onverwachts langs.
0: Ja, ja.
2: Maar dat heeft hij natuurlijk nooit.
0: Nee.
2: Want die moeten helemaal gescreend worden. Of ze niet ooit een fiets hebben gestolen of iets dergelijks. Ja. Want dan komen ze er niet in.
0: Alle spontaniteit dus, is weg inderdaad. Ja, nee,
2: ja,
0: dat klopt.
2: Alles is geregeld. En dan ja, ik zie ook niet dat je dan dat hij iets lekkers klaarmaakt voor zijn vriendin of zo. Voor zijn vrouw.
0: Waarom niet?
2: Dat zie ik niet.
0: Zie je dat niet? Nou ja, dat ook. Nou. Misschien wel natuurlijk. Hè? Misschien ja, is die goed in een pastatje maken of zo. Of, ja.
2: Ja, maar dat is weer belediging voor het personeel.
0: Oh ja, tuurlijk. Die sla je dan wel. Ja, ja, hoe zou dat gaan zeg?
2: Dus ik zat daar een beetje over te denken. Ook een beetje medelijden, een klein beetje hoor. Niet te veel.
0: Nee, ik wou zeggen, ja. Zijn ze wel thuis trouwens? Want dan is die vlag toch gehesen? Of is dat niet op dit paleis, als ze thuis zijn?
2: Ja, maar ik kon het niet zien, omdat het zoveel groen is. Dus je ziet maar een klein stukje van het paleis. Ja. Zeg maar vanaf de plek waar Maxima ooit een botsing had gehad. Zeg maar,
0: oh ja.
2: Als er dat hek uitkwam, daar zijn nu drempels aangelegd. Ja, ook wel beter. Maar dan kan je net niet de vlag zien, dus ik weet het niet. Misschien zijn ze wel op vakantie. Ze hebben nog wel wat andere
0: Griekenland.
2: Plekjes natuurlijk. Ja. Ja, precies. Daar gaan ze graag heen. Het maakt niet uit. Maar goed, dat heb ik gezien. Ik heb ook allemaal mensen gezien die gingen vergaderen in het bos. Die gingen zeg maar een bossessie doen. Nou, dat vond ik wel leuk om te zien. Maar dat was een stukje terug. En het leukste... Het leukste teamuitje, dat was boomklimmen. En dat zag er best wel spectaculair uit. Dus ik heb behoorlijk veel gezien, maar dan ben ik alweer voorbij. Ik loop hier lekker aan de rand richting Reigers, Bergen, richting Marlo. Ik moet even oppassen voor de fietser. Meneer met een blote bast, hallo. Zegt niks.
0: Nee, maar, hardlopen, ja. Die zichzelf, ja.
2: Die loopt op schema.
0: Ja, het is een mooie plek als ik je zo hoor, Erik. Met dit warme weer. Eventjes afkoelen en even die rust in het Haagse Bos. Ja. Dus het blijft toch een unieke plek, hè, zo in de stad.
2: Ja, ik vind het echt fantastisch. En ik loop nu een beetje aan het randje. En daar heb je het enige niet georganiseerde stuk, zeg maar. Daar is nog een plek waar paarden staan. En door die hitte ruik je die paarden zo. Ik sta nu aan het hek. Hele kleine ponnetjes. Nou, je weet wat ik ruik. Ja. Er staat eentje, zo'n indianenpaard met van die vlekken. Echte mini paardjes. En een schimmel. Ja, mooi.
0: Ja,
2: maar dit is lekker rommelig.
0: Vrij natuurlijk, hè? Ja.
2: Ja, ja. De schimmel is even vrij. Ja.
0: Ja. Goed.
2: Hoe heet hij ook alweer?
0: Americo. Ja, misschien luistert
2: dat was
0: hij wel.
2: De oude naam.
0: Oh, is dat de oude naam?
2: Ja, hij heeft een nieuwe naam.
0: Oh, dat weet ik even niet, sorry. Ja, dat moet jij weten. Jij haalt hem altijd binnen natuurlijk in Scheveningen, hè, Sinterklaas. Ja. Daar ben jij goed in.
2: Het is een Nederlandse naam geworden. Oh. Shit, hoe zit het nou?
0: Wacht even. Nee, dat moeten we natuurlijk voordat we afsluiten natuurlijk. Want dan kan je hem ook eventjes benaderen. Misschien luistert hij wel. Ja.
2: Paard van Sinterklaas.
0: Ja.
2: Vroeger had je in Den Haag een discotheek. Die heette Het Feest van Sinterklaas.
0: Ja.
2: Ook een rare naam trouwens.
0: Het paard van Sinterklaas heeft sinds 2019 oh zo snel. Ja, natuurlijk.
2: Ja,
0: oh zo snel.
2: Wat zijn we weer snel.
0: Ja. Ja. Oké.
2: Nou, die zien we in december weer in het land. En ik loop nog een stukje verder terug naar mijn auto. En ik vind het echt... Als je het een beetje te heet vindt, mensen... Kom uit uw huizen en ga het bos in, want daar is het heel goed uit te houden.
0: Zo is het. Erik, dank je wel. We spreken je snel weer binnenkort in Op de Kaart.
2: Yes.
0: Tot dan.
2: All right.
0: Hoi. Ja, gisteren was hij nog op de radio tussen 12 en 2. De hele zomer enchanté met Tess Merlo. Met al die Franse nummers die ze dan mee heeft genomen en haar verhalen daarbij. Ga dat luisteren. Elke zondag tussen 12 en 2. En woensdag is ze hier weer in Menno in de Middag. En dit is er met het Residentieorkest.

0: Ja, en ook dit had er eentje kunnen zijn voor jouw plaat, hè? Er zitten ook allemaal aspecten in van reizen en aeroplane en noem maar op. En goed, de bokstops en de letter, ja.
1: Jouw plaat.
0: Daar eindigen we mee dus. En we zoeken vervoersmiddelen deze hele week. Dat is het thema in het kader van de vakantie natuurlijk die eraan komt. Hoe ga je op vakantie? En nou ja, goed, je kan natuurlijk ook gelijk klaar zijn dan. Dat dacht Jos van de Toren. Want ja, als je dan Robin Hense aanvraagt, zoals hij doet, dan heb je gelijk een heleboel vervoersmiddelen te pakken. Hè? Auto, het vliegtuig, de trein en de boot. Mooie plaat, Jos. Dank je wel. Goed, dit was hem. Menno in de middag. Blijf lekker bij West vandaag. Veel plezier zometeen met Marjolein en Bas. En maak er nog een mooie dag van.
2: Onder mij, het land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

hoe het hier vaart en op de kaart. Nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en Mark vrucht. Hoe laat gaan de kroegen hier dicht?

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Dan ga ik terug in de tijd met een plaatje bij zee van vroeger. Maar eerst komt het regionale nieuws eraan van 2 uur. Melle Tuik, goedemiddag.
13: Vanochtend rond 11 uur is brand ontstaan op het dak van een kantoorpand aan de Paletsingel in Zoetermeer. Het pand is ontruimd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer voert sloopwerkzaamheden uit om bij het vuur te komen. De brand is onder controle, maar extra eenheden zijn ingezet om het vuur volledig te blussen. En het plan voor een Golden Earring monument in Den Haag loopt vertraging op. De initiatiefnemers en de gemeente zijn het oneens over de locatie. De gemeente ziet het Zuiderpark als plek voor het eerbetoon, maar volgens het comité Golden Earring Monument verdient de Haagse rockband een prominentere plek in of nabij het centrum. En de authentieke ijskar van opa Antonio bij de Reewijkse Plassen rijdt weer rond. De bekende ijsverkoper kreeg na een oproep op social media veel hulp aangeboden toen zijn koeling uit 1979 defect raakte. En dankzij een specialist is de oude ijskar voorlopig weer gemaakt. Meer regionieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
14: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: En er is verkeersinformatie voor onze regio en die krijg je van de ANWB.
15: Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat tussen Den Haag Zuid en Knoop het Ketelplein 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen, 20 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 10 minuten vertraging.
16: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
18: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
17: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
18: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
19: Tot 4 uur, muziek aan zee.

2013, Guus Meeuwis, Het kan hier zo mooi zijn. En daarvoor draaide ik muziek uit de jaren 80 van Billy Joel, Uptown Girl. Van harte welkom bij Muziek aan Zee. Ja, wat was het weekend ook heerlijk, hè? Best wel warm, maar het voordeel is dat we lekker aan zee wonen. Dus dan kan je even lekker gaan uitwaaien. Ik vind dat echt zo fijn. Die zee zo lekker dichtbij. Heerlijk, hoor. Leuk dat je weer luistert. De komende 2 uur maken we weer een feestje op je radio. Onder meer met blije berichten. Die gaan dit keer over een appelboompje. De Kregna, wat gaat over een bijzonder syndroom. En ik heb de fijnste muziek voor je gepland de komende uren. Onder meer Eagles komen eraan, Heartache Tonight. Maar ook Sister Sledge weer is gepland, We Are Family. En zometeen hier Celine Dion, That's the Way It Is. Van harte welkom.

0: Céline Dion, That's the Way It Is. En daarvoor hoorde je nog Shocking Blue.
1: Blije berichten.
0: Onder meer van Gerrit, die zegt... Goedemorgen, luidjes, allemaal een fijne dag en gezondheid. De appels Elstar en peren Doyen, de Cormis zwellen prima. Krijgen wel af en toe een slokje water. Ja, die hebben ze hard nodig. Hij heeft ook wat fotootjes geplaatst. Wat heerlijk, dat fruit ook in eigen tuin. Lekker van smikkelen ook. En Robin, die is naar de laatste soldaat van Oranje geweest. Hij zei, een jaar geleden was ik ook al geweest... en ik vond het zo leuk, nu is het weer gestopt. Gewoon nog de laatste meegemaakt, wat is het toch een hele bijzondere show. En wat jammer dat het voorbij is met wat fotootjes. Onder meer dat hij bij zo'n oude lege motor staat. Die ook gebruikt werd tijdens de voorstelling. Ja, gestopt. Ja, nu echt.

0: heb natuurlijk lang gewerkt. En ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment dat je het allemaal niet meer kan.
1: Ja.
0: Dan voel je je wel heel oud, hoor.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
4: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb er een paar gehad, hoor.
3: Ja, joh.
4: Ja.
3: Dus, en hoe merk je dat dan?
4: Niet. Mijn partner.
3: Ja.
4: Ja. Dus.
3: Jij hebt zelf niks in de gaten?
4: Nee.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
5: Goedemiddag, Marjolein. Bij werkzaamheden op het dak van een kantoorpand aan de Paletsingel in Zoetermeer is vanochtend brand uitgebroken. De brand ontstond rond 11 uur tijdens werkzaamheden aan het dak. Het gebouw werd direct ontruimd en voor zover bekend.

0: De gemeente ziet een plek bij de ingang van het Zuiderpark wel zitten, maar volgens het comité achter het monument past die locatie niet bij de status van de Haagse rockband. Ze willen liever een plek in of dicht bij het centrum. En ook is er discussie over het ontwerp. En men hoopt dat het nieuwe Haagse stadsbestuur kan helpen om een geschikte locatie te vinden. Pas daarna kan de crowdfunding voor het monument van start gaan. En over dat nieuwe Haagse stadsbestuur gesproken, de coalitiepartijen in Den Haag presenteerden afgelopen vrijdag in Kijkduin hun plannen voor de komende jaren. En vanmiddag volgen de namen en rugnummers, want om 16:00 wordt officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het college van BMW zijn. Het nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart voor Den Haag, als verreweg de grootste partij, samen met VVD, CDA en DENK. En vanmiddag tussen 16:00 en 19:00 is daar uitgebreid aandacht voor hier op Radio West. En tot slot zanger en cabaretier Harry Jekkers, 75 jaar inmiddels, is met pensioen. Gisteren gaf hij zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En Harry Jekkers is blij dat het erop zit, zo vertelde hij na afloop. En heeft genoeg plannen voor de periode die nu aanbreekt.
1: Nou, we gaan eraan missen dat je hem niet meer kan bekijken. Maar ja, in principe ga je niks missen, want alles blijft bestaan en blijft te beluisteren tot in de lengte der dagen natuurlijk. En dat is prachtig.
2: Ja, ik ben verliefd op Harry Jekkers. Ik vind het een fantastische man en ik vind zijn liedjes geweldig en ik vind zijn teksten geweldig. Ja, ik vind het heel jammer dat hij stopt. Logisch, maar jammer.
0: Ja, de bezoekers zijn een beetje teleurgesteld, maar begrijpen het ook wel. En Harry Jekkers zelf verklaarde dat hij veel naar Spanje zal gaan, naar zijn huis al daar en daar kleinschalige optredens zal gaan verzorgen. En na afloop kreeg hij uit handen van burgemeester Van Zanen ook een onderscheiding. Hij werd ereburger van Den Haag.
3: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
4: Ook vanmiddag blijft het droog en zonnig. Er staat een matig aan de kust vrij krachtige noordoostenwind en het wordt ongeveer 26 graden. Komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De noord-noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen en later vannacht wordt het 17 of 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt dan ongeveer 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig, 8 of 29 graden. Donderdag eerst zonnig, later wat meer bewolking en dan ongeveer 27 graden.
0: En er is verkeersinformatie voor onze regio. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
5: Vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht. Je kan omrijden over de A13. En hier heb je 40 minuten extra reistijd. Van de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 20 minuten extra reistijd.
0: En tot zover Marjolein, het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
6: Muziek aan zee.

Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Het was een weekend vol afscheid nemen. Onder meer natuurlijk de musical die stopte, Soldaat van Oranje. Maar ook de laatste voorstelling van Harry Jekkers gistermiddag. Hij nam afscheid van zijn publiek na 104 voorstellingen en 56.000 bezoekers. In een uitverkochte Koninklijke Schouwburg. Hij bracht natuurlijk ook nog wat muziek ten gehoor. Onder meer Over de Muur en O.O. Den Haag. En daarna kreeg hij ook nog eens de Gouden Erepenning en het Ereburgerschap van Den Haag. En hij vertelde dat hij vooral opluchting voelt. Ja, afscheid dus van Harry Jekkers. Te vinden op onze website Faal.

0: Wow, wow. Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Eagles Heartache Tonight. Een bijzonder verhaal, want de Amerikaanse regering heeft 2,6 miljoen euro uitgekeerd aan patiënten van een bijzonder syndroom, het Havana-syndroom. Het is een aandoening die voorkomt bij spionnen, diplomaten en hun gezinnen daar. Het werd in 2016 ontdekt in de Cubaanse hoofdstad Havana. En dan ervaren patiënten verschillende klachten. Ze horen ze een zacht gezoem, piepjes of klikgeluiden horen ze nooit van gehoord.
1: Krijg nou wat!
0: Uiteindelijk is het dus inderdaad erkend dat dat zo is. En is dus geld uitgekeerd. Bijna 3 miljoen dollar dus heeft de Amerikaanse regering ervoor uitgekeerd. Ja, bijzonder verhaal toch, het Havana-syndroom. Nooit van gehoord.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
11: Het tweede uur van Muziek aan Zee. Straks onder meer muziek onderweg van Mr. Props. Nothing Really Matters. Eerst het nieuws van 3 uur, Melle Tuik.
12: Een 17-jarige jongen is zondagavond neergestoken op de stationsweg in Bodegraven. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn meerdere personen op fatbikes gevlucht. De aanleiding van de steekpartij wordt onderzocht en getuigen worden opgeroepen om zich te melden. Vanochtend rond 11 uur is brand ontstaan op het dak van een kantoorpand aan de Paletsingel in Zoetermeer. Het pand is ontruimd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft opgeschaald en voert sloopwerkzaamheden uit om bij het vuur te komen. Inmiddels is de brand onder controle, maar extra eenheden zijn ingezet om het vuur volledig te blussen. En zo'n 8000 mensen hebben dit weekend het festival Werfpop in Leiden bezocht. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Bezoekers genoten van optredens van onder meer Sef, Postman en Textures. En de organisatie noemt de editie een succes en hoopt de komende jaren door te groeien naar 10.000 bezoekers. Meer regionieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
13: Renate Kok met het NOS-journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League-wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: En er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit voor ons Annemieke Bosgaard.
14: Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Hoorn een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag, maar dan tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen. 6 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is hier dicht. Dan de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
15: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
16: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
17: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
19: Albert Heijn. Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Mr. Props, Nothing Really Matters. Ja, een Nederlands zanger. In 2013 had hij een grote hit met Waves. En daarna kwam deze en die werd ook uitgebracht via sociale media. Groot succes ook. 2014 alweer, dus ook alweer aardig terug in de tijd. Alhoewel het nog wel gisteren lijkt, toch? Het tweede uurtje alweer van Muziek aan Zee, waarbij we straks even lekker ons hoofd gaan leegspringen. Ja, het is warm, maar zoek een cool plekje op in huis. En doe even lekker mee, want bewegen is belangrijk. En natuurlijk fijne muziek gepland, meer kennis. Heat komt er weer eens aan, On The Road Again. Eric Carmen, All By Myself en Joe Cocker straks. Summer in the City. Nou, dat het zomer is, dat merken we wel. Nou, fijn dat je er nog bij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Joe Cocker met Summer in the City. Nou, summer is het zeker, dat kunnen we allemaal beamen. Maar sommige mensen, ja, die doen dan juist goede zaken. Tom en Juri, ze komen uit Breukelen en zij hebben dus een ijsblokjesbedrijf. Nou, een ijsblokjesbedrijf in deze tijd. Zij doen dus goede zaken.
1: Ik denk dat we wel een dubbel aantal bestellingen hebben. Er was zelfs een dag die van 38 graden. Dat wij helemaal uitverkocht zijn, we konden geen nieuwe bestellingen meer opnemen. En omdat we niet konden garanderen of er nog genoeg ijs geproduceerd zou worden. Nee, als het 30 graden is, dan gaat iedereen naar het strand en wij zitten hard te werk.
0: Ja, de een zit dan lekker op het strand en de ander is dus hard aan het werk. Nou, voor hun zit vakantie dus even niet in. Maar ja, ze krijgen wel genoeg centjes binnen om op een later moment alsnog lekker weg te kunnen gaan.

Fijne meezinger toch van René Vroeger. Ja, alles kan een mens gelukkig maken. Ook een vers kopje thee. Alhoewel, met dit weer heb ik dan toch liever een lekker ijsje. Ga zo even opzoeken. Hier is Eric Carmen, All By Myself.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
10: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Melle Tuik. Goedemiddag, Melle.
11: Goedemiddag, Marjolein. Een 17-jarige jongen is gisteravond neergestoken op de stationsweg in Bodegraven. Dat gebeurde rond 9:10. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En in afwachting van die ambulance hebben agenten en omstanders eerste hulp verleend. Volgens de politie zijn na de steekpartij meerdere personen op fatbikes gevlucht. Over de aanleiding is nog niks bekend. Mogelijk ging er een conflict aan het incident vooraf, waarbij meerdere mensen betrokken waren. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op om zich te melden. En ook wordt gezocht naar camerabeelden van de omgeving. En de gemeente Nieuwkoop vervangt de komende tijd de openbare verlichting door moderne ledlampen. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart in 7

0: Organisatie ESA blikken ze terug op hun historische reis rond de maan. De Amerikanen Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch en de Canadees Jeremy Hansen maakten in april als eerste sinds 1972 een vlucht rond de maan. En daarbij bevonden ze zich verder van de aarde dan mensen ooit eerder zijn geweest. En onze regio speelde een belangrijke rol bij die missie. Het service module van het Orion ruimteschip werd gebouwd door ESA in Noordwijk. En ook de zonnepanelen die het ruimteschip van stroom voorzagen zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus in Leiden. En bij de bijeenkomst vanmiddag in Noordwijk zijn ook de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Canada aanwezig. En dan tot slot, straks om 4 uur, of zo direct om 4 uur moeten we eigenlijk zeggen, wordt officieel bekendgemaakt wie de nieuwe wethouders in het Haagse College van BMW zijn. Het nieuwe stadsbestuur wordt gevormd door Hart voor Den Haag als verreweg de grootste partij, samen met de VVD, CDA en DENK. En vanaf 4 uur hoor je er alles over, hier op Radio West.
1: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
2: Ook vanmiddag blijft het droog en zonnig. Er staat een matige aan de kust vrij krachtige noordoostenwind en het wordt ongeveer 26 graden. Komende nacht zal er geen of weinig bewolking zijn. De noord-noordoostenwind zal in de loop van de nacht iets afnemen en later vannacht wordt het 17 of 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, ook dan een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het wordt dan ongeveer 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig, 8 of 29 graden. Donderdag eerst zonnig, later wat meer bewolking en dan ongeveer 27 graden.
0: En er is verkeersinformatie voor onze regio. En die krijg je van de ANWB. Daar zit Annemieke Bosgaard.
3: Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een 30 minuten op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 een 30 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel Annemiek. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
4: Muziek aan zee.

0: Inner Circle Games, People Play. Nou, tijd voor een dansje. Laat dat dan het spelletje zijn deze middag. Even lekker je hoofd leegmaken. En dat hoeft niet heel over de top. Gewoon rustig aan kan ook. Ik ga Erasure draaien. Een Brits duo. In 1987 hadden ze een grote hit. Sometimes, Vince Clarke en Andy Bell. En Vince Clarke ken je dan waarschijnlijk ook weer van Yazoo. Die hadden een grote hit. Don't Go, dat was samen met Alison Moyet natuurlijk.
1: Berlijn, ga je mee dansen?
0: Ik ga zeker mee dansen, ik hoop jij ook. Hier is Erasure, de meedansplaats.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: De Dijk. Goed je weer te zien, hoorde je. En daarvoor nog Bas Kijks. What can I say? Nou, ik kan alleen nog maar gedag zeggen. Want Bas staat alweer te trappelen. Die mag zometeen tussen 4 en 7 West komt thuis doen. Met natuurlijk in het laatste uurtje de 60s at 6. Geef je favorieten vooral aan hem door. Bas, apenstaartje, omroepwest.nl. Vindt hij hartstikke leuk. Dus doe dat. Volgens mij heb jij vast wel een favoriete plaat die je al een tijdje niet gehoord hebt. Nou, het begin van de week is er weer gebeurd. Dus dat betekent dat ik tot en met vrijdag hier weer zit. Sowieso elke dag tussen 2 en 4. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik ga weer op zoek naar de lekkerste muziek van morgen. En ik wens je nog een hele fijne maandag. Dus tot morgen, 2 uur. Bye bye.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: In Les Komt Thuis zometeen alle aandacht voor de 10 nieuwe wethouders die het gemeentebestuur van Den Haag gaat krijgen. Het is 4 uur, het nieuws, dat krijg je van Melle Tuik.
8: Den Haag heeft een nieuwe wethoudersploeg. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA presenteerde zojuist 10 wethouders voor het nieuwe stadsbestuur. Namens Hart voor Den Haag keren Richard de Mos en Henk Harms terug als wethouder. Ook Mariette van Leeuwen, Ralf Sluis en Arjen Dubbelaar treden toe tot het college. Voor de VVD worden Lotte van Basten-Batenburg en Isabelle Broeders wethouder. Denk levert Noor Inkar en Adeel Mahmoud. En het CDA tot slot vaardigt fractievoorzitter Kavish Partiman af. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad en donderdag worden de nieuwe wethouders beëdigd. En zometeen in West Komt Thuis op Radio West volop aandacht voor en gesprekken met de nieuwe Haagse wethoudersploeg. En de 4 astronauten van de recente Artemis 2 maanmissie zijn vandaag te gast bij ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. De bemanning blikt daar terug op de historische vlucht rond de maan. In Noordwijk werd de servicemodule voor het Orion-ruimteschip gebouwd en Airbus in Leiden bouwde de zonnepanelen die het ruimteschip van stroom voorzagen. Meer regionieuws straks om 16:30. Nu eerst het overige nieuws.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio West files en vertragingen bij de ANWB, Annemieke Bosgaard.
10: Vertragingen in de regio op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder staat een kapotte vrachtauto. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Dan de A44 Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam, tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 25 minuten vertraging.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
13: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
14: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: Tot 7 uur, West komt thuis.

Muziek van ABBA aan het begin van West komt thuis op deze maandag. Maandag vol met zonneschijn. En ja, daar in Den Haag op het stadhuis schijnt het zonnetje waarschijnlijk ook, hoor. 10 nieuwe wethouders vandaag bekendgemaakt. Je hoorde dat net al in het nieuws. En zometeen gaat mijn collega Liebe van Sloten uitgebreid langs alle 10 die mensen. Hoewel, er is er eentje niet bij. Die moest door omstandigheden afwezig zijn. Een begrafenis, ja, dat zijn van die zaken. Daar heb je weinig invloed op natuurlijk. In West komt thuis verder deze middag het spelletje waarbij we kaarten weggeven voor onze buren, voor Drievliet. Ja, en er wordt goed door jullie gebeld, hoor. Nou, dat doe ik dadelijk pas natuurlijk, nu nog niet. Voor de rest de kopstaartplaat die voorbij komt. Ach, het zit gewoon weer gezellig vol. Laat hem lekker staan hier op Radio West, dan hoef je niets te missen. Muziek, dat hebben we gelukkig ook deze middag. Niet alleen maar gebabbel met wethouders, maar wel veel, hoor. Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.

0: Shania Twain op Radio West. I'm gonna get you good. Ja, de dame is natuurlijk vooral in eigen land erg bekend als country zangeres, maar ze had hier overzees groot succes met haar platen uit de jaren 90. Het is nog geen 4:15. En zoals je het wel gehoord hebt, de nieuwe ploeg van Haagse wethouders is bekend. Afgelopen vrijdag zijn de inhoudelijke plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Maar vanmiddag is duidelijk geworden wie die plannen dan gaat uitvoeren. Dat gebeurt op het stadhuis en daar is politiek verslaggever Liewe van Sloten. Liewe, een bijzonder goede middag. Het lijkt me ook enigszins feestelijk daar bij jou. Wie heb je bij je?
1: Het is gezellig. Er is een borrel, er staan borrelnootjes op tafel, lekker wat te drinken. En aan staantafeltjes staan die kandidaat-wethouders hier gezellig met iedereen kennis te maken, te kletsen. Sommigen kennen we allemaal al. En ik loop nu naar de eerste twee die ik deze middag ga spreken. Ik sta als eerste naast Noor Ikar. Goedemiddag.
2: Een hele goede middag.
1: Hoe is het gevoel?
2: Ja, goed. Ik ben enthousiast. Veel energie en ik heb er zin in.
1: Wethouder, werk, inkomen, sport, werkgelegenheid. Dat deed u eigenlijk al, hè?
2: Nou, ik was...
1: Deels.
2: Ja, werkgelegenheid wel. Inkomen deel niet. En sport komt erbij.
1: Sport komt erbij. Wat heeft u met sport?
2: Nou, heel veel. Zoals je kan zien ben ik atletisch gebouwd. Nee, ik heb veel met sport.
1: Het is geluidradio, dus ga door.
2: Jammer. Zoek even Google, even Noor Ikar. Nee, ik heb er zin in omdat we heel veel gaan investeren in sport. De vraag vanuit de stad was eigenlijk dat er behoefte is aan onder andere kunstgrasvelden. Dat je kinderen wat meer betrekt bij sport, gezonde leefstijl, et cetera. Dus dat ik impact kan hebben op onze stad, op een portefeuille als deze. Ja, daar kan ik alleen blij van worden.
1: Die kunstgrasvelden, worden dat dan nieuwe velden of worden dat grasvelden die kunstgras worden?
2: Nee, wat je nu hebt is dat voetbalverenigingen te maken hebben met grasvelden die heel drassig worden en die niet bespeelbaar zijn. Dus dan heb je 2-3 velden waarvan je er 2 niet kan gebruiken. Normaal gesproken deden we per jaar 2 kunstgrasvelden erbij. Nu doen we er 4, waardoor we dus gaan versnellen en ervoor zorgen dat de verenigingen sneller een kunstgrasveld hebben.
1: U gaat de wethouder sport opvolgen, weet u natuurlijk wie dat was. Die deed, bij wijze van spreken, zelf altijd mee met sportevenementen waar hij bij was. Bent u dat ook van plan?
2: Kijk, ik ben een basketballer van huis uit. Dus als er
1: basketbal?
2: Ja, als er een basketbaltoernooitje is, dan doe ik mee. Maar ik ga geen marathon lopen. Ik vind het altijd wel grappig om te zien dat mensen vrijwillig 40 kilometer gaan rennen. Ik zou zeggen, ik doe de aftrap, of tenminste...
1: Startschot.
2: Startschot, ja. En dan ga maar rennen. Maar nee, sommige sporten die ik leuk vind, doe ik best wel mee, maar andere weer niet.
1: Tot slot, waar kijkt u, wat wordt de grootste uitdaging voor uw portefeuille?
2: Kijk, de grootste uitdaging en waar ik ook best wel zin in heb, is dat ik een hervorming moet doorvoeren op werk en inkomen. Daar wil ik deze zomer eigenlijk even de tijd voor nemen om daar goed over na te denken hoe ik dat wil invliegen. Uiteindelijk, voor mij staat de mens centraal, de stad centraal, en ik ga vanuit die gedachtegoed ervoor zorgen dat we de juiste keuzes maken. Ja, ik heb er zin in.
1: Ik ga nu naar de volgende, Lotte van Basten-Batenburg. Jullie worden een team.
3: Ja.
1: Nog goed advies voor haar of een vraag voor haar? Ja. De kopstaartvraag.
2: Nou nee, Lotte ken ik al heel lang en ik ben heel blij dat dat mijn collega wordt. En de stad gaat echt een aanwinst krijgen hierin.
1: Dank u wel. Lotte van Basten-Batenburg, wethouder, even spieken natuurlijk. Cultuur onder andere, financiën, Scheveningen. En wat nog meer?
4: Ik word FC Scheveningen. Financiën, cultuur en Scheveningen.
1: Kijk, dat is een one-liner ingestudeerd.
4: Ik vond het vooral heel mooi om het op die volgorde te zetten. Want ik hou wel een beetje van voetbal en ik hou ook van Scheveningen. Dus FC Scheveningen, dat vond ik wel goed klinken.
1: Ja. En houdt u ook van cultuur?
4: Zeker, ja, heel erg. Ja.
1: De VVD en cultuur, dat noem je misschien niet zo snel in één adem.
4: Nou, dan denk ik dat niet helemaal klopt. In Den Haag is dat echt juist een traditioneel een hele sterke combinatie geweest. Heel veel VVD'ers houden enorm van cultuur. Ze vinden alleen niet dat de overheid alles hoeft te doen en alles hoeft te betalen. Nou, dat gaan we ook niet doen. Maar die culturele wereld, daar houden we juist enorm van. Ja.
1: Als jullie daar zoveel van houden, waarom stelt Den Haag zich dan niet kandidaat voor het hoofdstad, Europese culturele hoofdstad in 2033?
4: Ja, we hebben natuurlijk wel een paar keuzes moeten maken. We gaan echt een gigantische investering doen in cultuur. Dat is de grootste van dit van deze eeuw, kan ik echt zeggen. Ik heb het goed teruggezocht. En er is deze eeuw niet eerder zoveel geïnvesteerd in cultuur. Maar we hebben wel gekozen om dat in die structurele programmering te stoppen. Dus echt in wat je op de podia kan zien, jaar in jaar uit. En niet in een project dat waarvan je ook nog eens onzeker bent of het een succes wordt. Want als je je kandidaat stelt, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat je het ook wordt. Dus ik denk dat we alle goede ideeën die zijn opgehaald in de stad, die ook in dat boekje staan, dat we die wel moeten gaan gebruiken. Maar dan om echt gewoon de stad sterker te maken. En niet te verspijkeren alleen voor die ene titel.
1: Tot slot, FC Scheveningen, die blijft hangen, ook bij mij. Ja. Wat wordt dan uw grootste uitdaging in uw portefeuille de komende jaren?
4: Nou, we moeten natuurlijk zorgen dat die stad goed bestuurd wordt en dat het geld ook goed wordt beheerd. En daar is de VVD goed in, dus ik hoop dat ik die traditie mag voortzetten.
1: Goed, dank u wel en succes.
4: Dank je wel.
0: Lieve van Sloten daar vanuit het Haagse stadhuis. Hij sprak met Noor Ikar en met Lotte van Baas de Battenburg. Dat zeg ik niet helemaal goed. En dit is Teaching.

0: In het Nederlands is die leuk, maar in het Engels klinkt die echt wel klasse ook, hoor. Internationaal. Precies, dat pingetje dat hoort er nog even bij. Terug naar het Haagse stadhuis. Daar is Liewe van Sloten. Hij spreekt daar met de nieuwe wethoudersploeg. Er zijn 10 nieuwe wethouders en daarvan zal hij er 9 spreken deze middag. Daarnet hadden we Noor Ikar en Lotte van Basten-Batenburg. Ik heb wat met die naam. Bij wie sta je nu, Liewe?
1: Ik loop door naar Ralf Sluis. Hij is van Hart voor Den Haag, lang raadslid geweest. Even kijken, tik ik hem even op de schouder. Meneer Sluis, goedemiddag ook.
2: Goedemiddag.
1: U straalt helemaal, hè?
2: Ja, zeker.
1: Klopt dat? Ja,
2: ja, dat klopt. Ik denk dat er een heel mooi akkoord ligt. En volgens mij een prachtig team gepresenteerd zojuist waar we mee aan de gang gaan.
1: Ja. En u wordt wethouder zorg en welzijn en wat nog meer?
2: Vooral zorg en welzijn. En daar valt heel veel onder. En ook het mooie stadsdeel Loosduinen ga ik als stadsdeelwethouder mogen doen.
1: Ik dacht in eerste instantie wel, u heeft zich als raadslid vaak bezig gehouden met economie, horeca, belangrijke onderwerpen die u aan het hart gaan. Ja, dan past deze portefeuille daar misschien niet echt bij.
2: Ja, daar heb ik 8 jaar het woord op mogen voeren. Ik heb met heel veel plezier en heel veel energie ook gedaan. We krijgen 1 wethouder economie. Dat hebben de onderhandelaars ook met elkaar afgesproken. Daar gaat alles onder vallen. Dat gaat Richard de Mos doen. Die gaat dat ook onvermoeibaar doen. Die heeft dat natuurlijk ook al eerder gedaan. En dat is hem zeer gegund. En ik ga de mooie post van zorg en welzijn mogen doen. Want het is nog een voordracht. Dus, maar vooralsnog heb ik daar heel veel zin in.
1: Dan is er nog iets bijzonders. De wethouders, er mogen in Den Haag geen 10 wethouders worden. Dus wat hebben jullie bedacht? 9,9. Dat mag nog net aan. Dat betekent dat u voor 95% vergoed wordt. Bijzondere constructie.
2: Ja, dat is de gemeentewet die bepaalt dat je 9,9 wethouders mag hebben. Dus inderdaad, we krijgen 8 wethouders voor de 100% en 2 wethouders voor 95%. Maar daar krijgt u dan weer 100% inzet voor van mijn kant.
1: Ja, oké, dus u wordt 95% betaald en gaat u 100% dus ook in het weekend en overuren alles erop en eraan inzetten?
2: Exact, want ik weet dat dit een baan is waar je 60, 70 uur in de week voor moet werken. En dat ga ik ook met heel veel liefde en plezier doen.
1: Ja, ondanks dat die 5% dan niet op de rekening komt?
2: Die geef ik graag aan Den Haag.
1: Kijk, dat is nou de inzet, denk ik zo, toch? Ja. Het goede voorbeeld geven misschien ook.
2: Het goede voorbeeld geven en misschien af en toe net een stapje harder zetten dan waar je voor vergoed wordt. En ik denk dat dat uiteindelijk ook misschien een voorbeeld is voor mensen in de samenleving. Zet af en toe een stapje harder en dat ga ik zeker doen.
1: Ja. Dank, Ralf. Ik ga door naar uw buurvrouw, als ik die eventjes mag stelen. Want ook in gesprek met een collega, zo lopen hier meerdere journalisten rond die natuurlijk de oren van het lijf vragen. Mariette van Leeuwen, ook Hart voor Den Haag. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wethouder, jeugd en onderwijs.
3: Ja, ik krijg zo'n mooie taak.
1: Ja? Waarom is dat zo'n mooie taak?
3: Nou, ik ben eerder actief geweest als wethouder. Bijna 7 jaar gedaan. En toen deed ik ook al jeugd en onderwijs. Daarna ben ik zelf in het onderwijs gegaan. Ben bestuurder geworden daar. En ook in de jeugdhulpinstelling. Ja, en dat nu kunnen combineren in een van de grootste steden van Nederland. Met een enorme opgave op het gebied van jeugd en onderwijs. Ja, ik voel me echt enorm vereerd.
1: Ja. Ook u straalt wel, net als uw buurman. Toch denk ik, ja, u was hiervoor gedeputeerde in Zuid-Holland. En toen hield u zich bezig met het stikstofdossier. Dat was weer heel wat anders.
3: Nou, ik hoop dat ik daarmee heb kunnen bewijzen dat ik moeilijke dossiers aan kan. En dat is ook redelijk goed gekomen. Althans, we gaan daar de goede kant op. En ik hoop hetzelfde voor Den Haag te mogen betekenen.
1: Vindt u het niet erg om het provinciehuis te verlaten?
3: Ja, natuurlijk. Ik heb daar geweldig samengewerkt met alle ambtenaren, met mijn collega-bestuurders. En mooie dingen gedaan, moeilijke dingen gedaan. Dus ja, het is weer anders. Het is een nieuwe stap in mijn carrière. Maar dicht bij de mensen en voor zo'n stad, ja, daar kon ik echt geen nee tegen zeggen.
1: Dan even de partij. In Zoetermeer, waar u naar refereerde, was u namens lijst Hilbrand Nawijn actief. In de gedeputeerde staten namens de BBB. Wat heeft u met Hart voor Den Haag?
3: Nou, als u misschien heeft gekeken, lijst Hilbrand Nawijn heet ook Hart voor Zoetermeer. Dat komt omdat het een partij is met dezelfde karakteristieken als Hart voor Den Haag. Dus Hilbrand en Richard kunnen het ook heel goed met elkaar vinden. En je ziet ook terug in het programma dat het heel erg overeenkomt met wat ik in Zoetermeer ook deed. Dus ik ben niet geswitcht van partij, lokaal doe ik lokaal en landelijk ben ik BBB.
1: Dat blijft u?
3: Jazeker, ik ben lid van de BBB en ik heb geen reden om dat niet meer te zijn.
1: Oké, het was ook geen probleem voor Hart voor Den Haag?
3: Dat weet ik niet. Ik krijg allemaal appjes binnen op het moment dat wij hier met elkaar in gesprek zijn. Maar ik denk dat ze elkaar prima liggen en dat ze mij van harte gunnen. Zo ken ik ze.
1: Tot slot, u zegt een hele mooie portefeuille, jeugd en onderwijs. Wat wordt daar de grootste uitdaging voor u komende jaren?
3: Ja, het is niet één uitdaging. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat er meer kinderen met een diploma moeten komen. Dat er minder kinderen thuis moeten gaan zitten. En dat er minder kinderen een beroep op jeugdzorg moeten gaan doen. En niet alleen omdat we de kosten in de klauw willen houden, dat willen we ook. Maar we willen vooral ook dat kinderen gewoon zelf in staat zijn om te ontwikkelen en gezond op te groeien. En wat ik ook nog wel ga doen, wat de uitdaging is, en daar kunnen ze alvast op mij rekenen, is zorgen dat er meer geld naar de gemeente gaat om te zorgen dat we die taken voor de jeugdzorg ook echt goed kunnen doen. Want dat gaat nu al lang genoeg niet goed genoeg.
1: Dank u wel en ook u heel veel succes.
0: Lieve van Sloten was dat in gesprek met Mariette van Leeuwen. We gaan zo meteen naar het nieuws van 16:30. En Lieve, die hoor je straks in het volgende uur om 16:50 weer terug. En dan gaat die andere wethouders aan de tand voelen.

0: Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.
1: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
2: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
8: Het is 2 minuten over 4:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Melle Tuik. Melle, goedemiddag.
9: Goedemiddag, Bas.

0: dubbelaar krijgt maatschappelijke opvang, arbeidsmigranten en de stadsdelen en wijken. En dan namens de VVD treden Lotte van Basten-Batenburg en Isabel Broeders toe tot het college. Van Basten-Batenburg krijgt financiën, cultuur en Scheveningen. En Broeders wordt verantwoordelijk voor buitenruimte, energietransitie en regionale samenwerking. En dan zijn we er nog niet, want DENK levert de wethouders Noor Ikar en Adeel Mahmoud. Ikar krijgt werk, inkomen en sport. En Mahmoud mobiliteit, dienstverlening en gemeentelijke organisatie. En dan namens het CDA wordt fractievoorzitter KV Spartiman wethouder voor volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers. En dan hebben we ze alle 10 gehad. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En donderdag worden de benoemde wethouders beëdigd.
1: Ja.
0: En ze zijn natuurlijk allemaal, of ze komen allemaal aan het woord, hè, in jouw uitzending.
1: Ja, dat klopt. Op eentje na, die moest helaas afzeggen wegens een begrafenis.
0: Ach.
1: Ja, dat doe je niks aan.
0: Nou, ander nieuws ook nog. De 4 astronauten van de Artemis 2-missie zijn vandaag in Noordwijk. Op het terrein van ruimtevaartorganisatie ESA blikken ze terug op hun historische reis rond de maan. De 3 Amerikanen en 1 Canadees maakten in april als eerste sinds 1972 een vlucht rond de maan. En daarbij bevonden ze zich verder van de aarde dan mensen ooit eerder zijn geweest. En onze regio speelde een belangrijke rol bij de missie. De servicemodule van het Orion ruimteschip werd gebouwd door ESA. En ook de zonnepanelen die het ruimteschip van stroom voorzagen zijn ontwikkeld en gebouwd door Airbus in Leiden. En bij de bijeenkomst in Noordwijk vandaag zijn ook de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Canada aanwezig. En dan tot slot, ja, het is al eerder gegaan over Harry Jekkers. En ja, ja. Op het strand van Scheveningen is vandaag een metersgroot zandportret van Harry Jekkers verschenen. Het tijdelijke eerbetoon werd gemaakt door kunstenaar Gert-Jan van der Kooi een dag nadat de Haagse cabaretier afscheid nam van zijn publiek. Hij speelde gisteren zijn allerlaatste voorstelling in een uitverkochte Koninklijke Schouwburg. Na 45 jaar zette hij een punt achter zijn optreden. En van der Kooi hoorde op de radio over het afscheid van Jekkers en besloot zijn gezicht met een hark in het zand van Scheveningen vast te leggen. En volgens de kunstenaar duurde het maken van het portret maar 10 tot 12 minuten. En op onze website staan een paar prachtige foto's.
1: Oh, geweldig. Nou, dan ga ik snel even kijken. Want dat is zo mooi om te zien, joh, van bovenaf.
0: Hartstikke ja, hij leuk. Heeft dat eerder gedaan met Jade. Hè,
1: ja,
0: dat
1: met je, ach, schitterend was dat. Nou, absoluut. Dankjewel, Melle. Ja, Huub Misé, je hoort het, hè. Astronauten.
2: Ja, ik heb het gehoord, inderdaad. Fantastisch, dat mooi, zie je hè? Zijn, hoor. Absoluut, ja, natuurlijk. Ik bedoel, je ontmoet niet iedere dag iemand die dicht bij de maan... Ze zijn ook verder weg van de maan geweest. Dat weet ik. Ja. Maar het is een mooie missie geweest de laatste keer. Dus leuk dat ze in onze regio zijn. Absoluut.
1: Ja.
2: Ze hebben erbij prachtig weer.
1: Absoluut.
2: Zeker weten, want het is nu echt heerlijk zomerweer. Temperaturen nu tussen de 25 graden in het noorden van Zuid-Holland... en 27 graden een beetje in het Rijnmondgebied bij Rotterdam, die Heeken Airport. Alleen wat hoge sluierbewolking in het zuiden. Dat is van een toch wel wat lage druk boven Frankrijk. Daar komen nu ook wel een paar buien voor. En dat is ver weg bij ons, want wij zullen het overwegend droog houden de komende tijd. Met een noordoostenwind, matig, aan zee wel een beetje vrij krachtig, windkracht 5... We zullen de komende nacht zien dat die wind maar heel langzamerhand een beetje zal afnemen. Geen of weinig bewolking vannacht met minima later vannacht 17 of 18 graden. Morgen overwegend zonnig, paar stapelwolken misschien, maar het blijft wel droog verder. Met ook dan weer die matige noordoostenwind aan zee vrij krachtig. En dan kan het morgen toch wel weer een graadje warmer worden. Hier en daar 28 of misschien 29 graden. Woensdag hetzelfde verhaal, wat minder wind, zonnig 28 graden. Donderdag is het eerst zonnig, later komt er wat meer bewolking. De kans op een bui is nog maar heel klein op donderdag. Het wordt dan zo rond 27 graden. Vrijdag wordt de kans op een bui wel wat groter. Maar het is natuurlijk altijd afwachten of die ook hier valt of ergens anders. Dat moeten we nog even zien. Maar de temperatuur zal wat lager uitkomen. Dat zal ook voor het weekend gelden. Dan gaan we waarschijnlijk terug naar zo'n 22 of 23 graden.
1: Helemaal prima.
2: Maar het blijft dan toch wel weer grotendeels droog. Ja. En ook volgende week lijkt dat zo te zijn. Kortom, de zomer blijft er voorlopig nog wel bij. En zeker de eerste dagen is het nog behoorlijk zonnig.
1: Ja, precies. En die buien waar jij het over had van de vrijdag... kunnen die dan weer zo heel intens zijn gedurende korte tijd? Of verwacht je het niet per se?
2: Daar lijkt het nog niet op. Maar zullen we toch nog wel even kijken hoe dat zich uitpakt de komende dagen. Het zal de droogte niet verhelpen.
1: Nee,
2: in ieder geval die we hebben.
1: Dat zeker niet. Nee. Huub, dankjewel. Je houdt het allemaal in de gaten.
2: Ja.
1: En we blijven het van jou horen. En dan de verkeersinformatie bij de ANWB. Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja, de avondspits is begonnen. En het is meteen ook een drukke avondspits. Te beginnen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Je kan omrijden richting...

0: Amsterdam volgt dan Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk Plaspoelpolder 50 minuten op onthoud. Ze zijn er aan het berg en de rechte rijstrook is dicht. Dit gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein een half uur op onthoud. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel Annemieke en tot later weer.
0: Tot later.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Dankjewel.
3: West komt thuis. Dit is Radio West. It's a kind of magic.

Kind of Magic. Ja, een plaats waar je af en toe magie en ook bijzondere dingen tegenkomt. Dat is natuurlijk gewoon ergens daar waar je uit je bol kan gaan in een achtbaan. Ja. Voor het Rivoliet geef ik zo meteen 4 kaarten weg. Moet je wel wat voor doen natuurlijk. Je stapt met mij samen in een rollercoaster. En dan zal ik je daarna wel laten weten wat je dan precies moet doen. 070-390-5454. Om in aanmerking te komen voor 4 van die prachtige kaartjes. Muziek van Rutjakot. Dit is Leun op mij.

0: Ja, leun op mij, dat wordt zometeen ook van toepassing op ons spelletje waarbij ik 4 kaarten weggegeven voor 3 vliegen. Leun op mij. En ik zal je dat gaan uitleggen. Aan de telefoon heb ik Rob Wisse uit Poeldijk. Dag Rob, een heel goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, oh, wat klinkt je ver weg. Heb je hem wel aan het oor? Je moet hem van de speaker afhalen, hè?
1: Ja, heb ik gedaan.
0: Oké, nou dan prima. Hey Rob, kom je regelmatig in pretparken, dat soort zaken? Zit je regelmatig in een achtbaan?
1: Eigenlijk nooit, maar het komt eigenlijk net goed uit, want er zit een boel, zat juist aan de 3 vliegen.
0: Oh, wat goed, joh. Ja, nou ja. Hey. En de verbinding met Rob is pardoes verdwenen. Nou, ik zal eens eventjes proberen of ik een technische truc kan uithalen om Rob weer te pakken te krijgen. Ja, die dacht natuurlijk van die Bas die zeurt de hele tijd maar dat hij hem op de speaker van de speaker af moet halen. Ja, nou, we gaan eens even kijken. Hoor je dat? Ja hoor, die doet het niet meer. Nee. Ach jongens, het is wat. Nou, ik ga Rob nog wel proberen te pakken te krijgen. Draaien we natuurlijk gewoon lekker een plaatje. Hè? Wat maakt ons dat uit? Billy Joe Spears.

0: Billy Joe Spears, The Blanket on the Ground op Radio West. We gaan eens even kijken of ik Rob weer aan de lijn heb. Nou, ik denk het wel hoor. Rob, een goedemiddag. Je was aan het vertellen dat je die kaarten wel handig zou kunnen gebruiken. Want woensdag dan ging je naar Drievliet.
1: Ja, woensdag met de vrouw, met de kids, die kant uit gaat. Dat komt eigenlijk hartstikke goed uit.
0: Ja, hartstikke goed. Nou ja, ik heb maar een hele eenvoudige opgave voor je. Je moet voor mij een klein beetje acteren. We gaan doen alsof wij in de Dynamite Express zitten. Daar gaan we.
1: Oh,
0: en dat jij kots en kotsmisselijk bent en dat je keihard moet overgeven. Dus laat maar horen.
1: Oké,
0: Hoe doe je dat? Oh, Rob, ik zal er mee ophouden met die gekkigheid. Want dat heb je goed gedaan hoor. Die kaarten die zijn van jou natuurlijk. Dus jij kan woensdag lekker. Ja, het wordt heel warm, hè? Dus genoeg hydrateren en smeren. Hè? Je weet wat ze zeggen.
1: Zo is dat. Zo drinken.
0: Zo is het maar net. Nou, ga ik voor jou een lekker fris plaatje draaien om het hoofd fris te houden. Cool en de gang, dat doe ik speciaal voor je. Oké, Rob, blijf even aan de telefoon, want ik moet alles even noteren. Hè?
1: Yo.
0: Cool en de gang, dit is Fresh.

Cool in the Gang, fresh op Radio West, 5 minuten voor 5. Zometeen hoofdpunten uit het nieuws bij ons hier uit de buurt. En natuurlijk het internationale en het nationale nieuws. Tot die tijd is dat een heerlijk fijn plaatje voor jou. Nona, Forever Yours. En straks na 5 praten we weer door met de nieuwe wethouders van Den Haag.

0: avond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.
2: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Straks na 5 uur gaan we in West Komt Thuis verder met het voorstelrondje van de nieuwe wethouders van de gemeente Den Haag. Het is 1 minuut over 5. De hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt, die krijg je van Melle Tuik.
9: Den Haag heeft een nieuwe wethoudersploeg. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA heeft vanmiddag om 4 uur de 10 wethouders voor het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd. Namens Hart voor Den Haag keren Richard de Mos en Henk Harms terug als wethouder. Ook Mariette van Leeuwen, Ralf Sluis en Arjen Dubbelaar treden toe tot het college. Voor de VVD worden Lotte van Basten-Batenburg en Isabel Broeders wethouder. Denk levert Noor Ikar en Adeel Mahmoud. En het CDA tot slot vaardigt fractievoorzitter Kavesh Partiman af. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En aanstaande donderdag worden de benoemde wethouders beëdigd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het overlijden van een 78-jarige patiënt in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft afgesloten. De man overleed in 2023 nadat een zuurstofslang op een infuus was aangesloten. Volgens het OM is niet meer vast te stellen wat er precies is gebeurd en is er geen bewijs voor een strafbaar feit. En op het strand van Scheveningen is vandaag een groot zandportret verschenen van cabaretier Harry Jekkers. Kunstenaar Gert-Jan van de Kooi maakte het eerbetoon een dag nadat de Hagenaar na 45 jaar afscheid nam van het podium met zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. Meer regio nieuws straks om 5:30. Nu eerst het overige nieuws.
10: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Westfiles en vertragingen bij de ANWB Annemieke Bosgaard.
4: Het is een drukke avondspits met vertraging op onder andere de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Wassenaar over de N14, de N44 en de A44. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 40 minuten oponthoud. Dat komt door eerdere bergingswerkzaamheden. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file met 20 minuten extra reistijd.
11: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
15: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
16: Tot 7 uur. West komt thuis.

Earth, Wind and Fire op Radio West. Het eerste plaatje in het tweede uur van West komt thuis. Met in dit uur natuurlijk gaan we verder met het voorstelrondje van de nieuwe wethouders van de gemeente Den Haag. Nieuwe van Sloten is daar op het stadhuis en hij neemt ze allemaal bij de microfoon. Verder in dit programma de kopstaartplaat, startjes over een klein half uurtje. En natuurlijk heb ik dadelijk nog het spelletje ins en achteruit voor je en draai ik plaatjes uit de jaren 60. Dat doe ik dan tussen 6 en 7. Voor de rest natuurlijk ook gewoon muziek. Nou ja, noem het maar gewoon. Dit is Dotan en die begeleidt jou naar huis, naar home.

0: Uit 2014, Dotan was dat natuurlijk, met Home.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Het is bijna 16:45. De nieuwe ploeg van Haagse wethouders is bekend. Afgelopen vrijdag zijn de inhoudelijke plannen voor de komende 4 jaar gepresenteerd. En vanmiddag is duidelijk geworden wie die plannen dan gaat uitvoeren. Gebeurt allemaal op het stadhuis. Politiek verslaggever Liewe van Sloten is daar natuurlijk bij voor Omroep West. In het vorige uur kon je Noor Ikar horen, Lotte van Basten-Batenburg, Ralf Sluis en Mariette van Leeuwen. Dat waren er dan 4 van de 10 van het nieuwe team dat het moet gaan doen voor Den Haag. En op dit moment, ja, we gaan met hem schakelen. De vraag is natuurlijk, wie heb je op dit moment bij je, Liewe?
2: En wie ik dan even bij de bol heb weggetrokken, dat is Kavies Partiman van het CDA. Ook u wordt wethouder, wethouder volkshuisvesting en wat nog meer?
3: Volkshuisvesting, integratie en vrijwilligers.
2: Mooie portefeuille?
3: Prachtige portefeuille. Ik ben er echt enorm blij mee, want ik ga echt wel aan de slag met en het dak boven je hoofd, maar ook de manier waarop je met elkaar samenleeft in deze stad. Want ja, we moeten wel deze stad met elkaar delen. We maken Den Haag met elkaar en dat is dus wonen op een plek, vrijwilligerswerk, maatschappelijke organisaties, maar dat is toch wel het bindmiddel van onze maatschappij. Maar ik ben ook coördinator, of tenminste, ik ben beoogd coördinerend wethouder levensbeschouwelijke organisaties. Dat is ook wel een belangrijk deel van onze samenleving. Veel mensen vinden daar ook gewoon hun rust. Maar het, ook als er problemen zijn in de stad, komen mensen daar terecht. Dus ik ben er echt blij mee. Mooie christendemocratische portefeuille.
2: Ik zou zeggen, het zijn thema's die op het lijf zijn geschreven van het CDA.
3: Exact. De onderhandelaars hebben daar heel goed werk gedaan.
2: Ja. Want, dat maakt u bijzonder, u bent de enige van het CDA. De andere partijen hebben allemaal meerdere wethouders.
3: Ja, en tegelijkertijd kijk ik naar mijn portefeuille en kijk ik naar wat wij binnen hebben gehaald als partij. En daar ben ik heel erg blij mee. En we gaan gewoon 4 jaar aan de slag.
2: Wat wordt de grootste uitdaging voor u?
3: Nou ja, die woningnood in deze stad is wel echt gigantisch. Daar moeten we echt stappen in gaan zetten. We hebben ook echt andere keuzes gemaakt in dit akkoord. En daar gaan we aan bouwen. En dat is volgens mij het kernwoord hier. Er moet gebouwd gaan worden. Maar niet alleen bouwen. Er moet ook gekeken worden naar het voorzieningenniveau in de stad. Zodat het ook fijn leven is.
2: Past wellicht ook bij uw achtergrond. Hè? U heeft ook in het vastgoed gezeten. Buiten het raadswerk om. Wat u hiervoor ook was.
3: Ja, ik heb gewerkt voor brancheorganisaties die verbonden waren aan het vastgoed. Ik heb zelf ook in de makelaardij gewerkt in een blauw verleden. Dus ik weet wel een beetje van hoe die sector in elkaar zit. En dat geeft dan ook wel een makkelijke landing, denk ik. Als je weet waar je het over hebt, die materie beheerst. Want het is vrij technische materie. Dus daarom heb ik er ook echt veel zin in.
2: Ja, want die sector, wat heeft die gevraagd aan de gemeente Den Haag om meer te gaan bouwen?
3: Nou, de sector heeft niet veel gevraagd, maar ik denk dat ze hulp aanbieden bij de noden die wij hebben in deze stad. En één daarvan is dat mensen gewoon willen starten aan hun wooncarrière. En daar gaan we mee aan de slag.
2: Ja, want jullie gaan wel iets minder sociaal, hè? Die norm gaat iets omlaag, 5% omlaag.
3: Ja, er is een beetje verschoven in de percentages, dus ook om te kijken van hoe ga je projecten nou haalbaar maken. Want ja, je kan 50% sociaal willen, maar dan krijg je geen enkele woningen. 50% van nul is nul. Dus we hebben gewoon gekeken naar 25% leek ons haalbaar. Hebben we ook gewoon opgehaald qua informatie. En die 5% die we daar eraf hebben gehaald, die gaan naar het middensegment toe. Want daar is er ook een enorme nood. En daar moet er bijgebouwd worden.
2: Ja. En is dat nog wel rechtvaardig? Wordt er dan nog wel ook gebouwd voor de minder bedeelden?
3: Natuurlijk, die 25% van die woningen die komen er echt. Voorheen was het 30%, maar we kwamen nooit aan onze aantallen. Nu hopen we dat we met een iets lager, het is echt maar 5% lager percentage, wel aan onze aantallen kunnen komen. Dus iedereen is hiermee geholpen.
2: Hartstikke goed, ook u. Heel veel succes de komende 4 jaar.
3: Veel dank.
2: En dan door naar Henk Harms van Hart voor Den Haag. Wethouder gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening, stedelijke ontwikkeling en nog veel meer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Heeft u er zin in?
4: Zeker. Hartstikke veel zin om voor deze mooie stad aan de slag te gaan. Als ik uiteraard donderdag word benoemd door de gemeenteraad. Oh,
2: vanwaar deze slag om de arm nog?
4: Nee, dat is een procedure die gewoon zoals die gelopen moet worden.
2: Ja, ik begin erover, want u bent ambtenaar geweest. Toen is er een integriteitsmelding geweest. Toen bent u weggegaan bij de gemeente. Denkt u niet dat dat verleden dat aan u hangt, u nog in de weg gaat zitten tijdens uw wethouderschap? Of misschien al daarvoor?
4: Nee, dat denk ik niet. Ik heb een verklaring omtrent gedrag ontvangen. Ik ben door de screening gegaan en er is geen enkel bezwaar gevonden om mij te benoemen als wethouder. En voor de rest kijken naar de toekomst. Ontzettend graag gaan bouwen voor de stad. Werken met partners, met de gemeente, met de ambtenaren aan de stad. En het verleden is voor mij een gesloten hoofdstuk.
2: Ja, maar goed, u moet weer wel weer op het stadhuis aan de slag. Ook weer samenwerken met ambtenaren. Details over dat hele verhaal zijn natuurlijk niet naar buiten gekomen vanwege privacy. Maar goed, ik kan me voorstellen, dat is ook een opgave om weer die samenwerking op te zoeken.
4: Zeker, ben ik hard toe bereid. Mochten mensen zijn die daar over willen praten, op een gegeven moment ben ik van harte bereid om daar open het gesprek mee aan te gaan.
2: En wat gaat veranderen? U was ambtenaar. Nu wordt u wethouder. Ja, dan komen daar ook andere aspecten bij kijken, zoals interviews. Hoe bent u daarmee met de media, et cetera?
4: Nou, dat is voor mij nieuw. Ja. Dus dat is, maar dat vind ik ook weer het bestuur ook weer daar aan de andere kant van de tafel die rol mogen vervullen. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen.
2: Ja, is het nieuw iets ook waar u tegenop ziet of juist naar uitkijkt?
4: Nee hoor, ik kijk daar graag naar uit.
2: Ja, op de voorgrond staan, hè? Dat is het.
4: Ja, dat is iets wat ik wat minder gedaan heb, maar ontzettend leuk vind om te gaan doen in de komende tijd.
2: Ja. Veel gaan bouwen, daar gaat u zich hard voor maken. Wat wordt daarin de grootste uitdaging?
4: De grootste uitdaging is dat op een gegeven moment samen met marktpartijen, samen met andere partners in de stad, samen ook met de ambtenaren, op een gegeven moment toch proberen die randvoorwaarden voor elkaar te krijgen, dat er ook gebouwd kan worden. De gemeente bouwt niet zelf, de gemeente moet randvoorwaarden daarvoor creëren. En dat is de uitdaging om dat met al die partijen om dat voor elkaar te gaan krijgen.
2: Okay, nou, ik wens u ook heel veel succes de komende 4 jaar.
4: Dank u wel.
0: Jorden Nieuwe van Sloten in gesprek met Henk Harms van Hart voor Den Haag. Zometeen na Bente gaan we nog een paar nieuwe wethouders horen. Dit is eerst 3, 2, 1.

0: 3-2-1 Bente was dat op Radio West. 6 minuten voor 5:30. Ja, we zijn bezig met een voorstelrondje van de nieuwe wethoudersploeg van de gemeente Den Haag. Een hoop mensen hebben al aan het woord gehad, maar er ontbreken er nog een paar. Zoals bijvoorbeeld daar is Isabel Broeder van de VVD en ook Richard de Mos moet nog aan het woord komen. Nou, eens even schakelen met Lieve van Sloten daar op het stadhuis en kijken wie die nu voor de micro heeft.
1: De volgende kandidaat wethouder is Isabel Broeders namens de VVD. Ook goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: U was een opvallende naam. In ieder geval eentje die we niet zagen aankomen. Had u dat zelf ook?
2: Ja. Ik was net zo verrast als jullie.
1: Oh, dus u las ook het persbericht net en toen dacht u, hey, ik word wethouder.
2: Alleen wist ik het iets eerder. Ja.
1: Hoe is dat gegaan? Kunt u daar iets over vertellen?
2: Ik ben 3 weken geleden gebeld. Gewoon heel simpel, met de vraag of ik wethouder wilde worden. En dat was het.
1: En wat was daarbij de motivatie? Waarom wilden ze u?
2: Wat was daarop uw antwoord? Ja. Ik heb ervaring. Ik ken de partij goed. Ik heb veel politieke ervaring. Niet voor de schermen, maar achter de schermen. Ik ken veel mensen.
1: Maar dat is dan toch een stap, hè? Van achter de schermen naar voor de schermen. Ja. Komt onder andere interviews komen daarbij kijken.
2: Zeker, ja, zeker. Ja,
1: dat moet u maar net willen.
2: Ja, ja. Ik kan geen nee zeggen. Nee? Nee, nu niet meer, nee. En dat is het. Dus het is, dit is een droombaan. Hè? Dus ik heb altijd gezegd, er zijn 2 hele mooie banen. En eentje daarvan is burgemeester van Maastricht. Daar kom ik vandaan. Maar dat is eigenlijk meer een concept. Hè? Want ik heb niet de illusie dat ik ooit daar naartoe terug ga. En de tweede is wethouder in je eigen stad. En als die vraag dan komt, ja, dan kan je gewoon geen nee zeggen. Dus dat is het.
1: Hoe werd die vraag onderbouwd? Ja, ik ben dan heel nieuwsgierig. Waarom wilden ze u?
2: Ja, moet ik je eerlijk zeggen, dat moet u aan de afdelingsvoorzitter van de VVD.
1: Laat ik de vraag anders stellen. Wat is een van uw kwaliteiten die we straks gaan terugzien tijdens uw wethouderschap?
2: Volgens mij ben ik een... ik snap hoe politiek werkt. Ik denk dat het is. Al is Den Haag natuurlijk nieuw voor mij. Althans, de gemeenteraad van Den Haag. En ik denk dat ik wel een verbinder ben. Maar dat klinkt al heel groot van jezelf. Maar ik vind het heel fijn om met heel veel mensen samen te werken. Ik heb in Rotterdam, heb ik altijd gezegd... want ik ben nu griffier van de gemeenteraad in Rotterdam. Ik heb altijd gezegd, ik dien het collectief. Ik ben er voor iedereen. En dat voel ik ook zo. Dus dat hoop ik hier ook te kunnen waarmaken.
1: Uw portefeuille wordt onder andere buitenruimte, energietransitie. Wat voelt u daarbij, bij dat soort onderwerpen? Ook netcongestie zag ik erbij. Dat is wel ingewikkelder natuurlijk.
2: Ja, ingewikkelder, ja. Het fysieke domein is natuurlijk het mooiste wat er is. Hè. Dat is tastbaar. En dat is, het gaat echt over de stad. En je mag door je fiets door de stad en alles is buitenruimte. Dus dat is...
1: De losliggende stoeptegel, hè?
2: Alles. Vind ik dat supermooi en leuk om te doen. En energietransitie, netcongestie is complex. En dat was wat abstracter. Nou, het gaat wel ergens over. Hè? Dus je wil huizen bouwen en je moet mensen wel kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, want anders wordt er niet gebouwd.
1: Misschien wel een van de grootste uitdagingen van de komende 10 jaar.
2: Precies. Dus het gaat ook echt ergens over. Dus, maar het is ook heel complex, omdat je met heel veel verschillende actoren moet samenwerken. Dus die combinatie vind ik echt een cadeau. Ja.
1: Een cadeau? Ja. Droombaan en een cadeau.
2: Ja, en een waanzinnig mooie portefeuille. Ja. Ja. Daar kom ik misschien wel over een paar jaar op terug. Hè. Dat weten we allemaal niet. Maar vooralsnog heb ik daar heel veel zin in. Ja.
1: Kan ik me goed voorstellen. Nou, ook u. Veel succes dan bij uw droombaan.
2: Ja, dankjewel.
1: Richard de Mos, wethouder economie. Ook goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hoe trots bent u zo vanmiddag om deze ploeg bekend te maken?
3: Nou ja, natuurlijk trots als een pauw. We hebben natuurlijk ook gekeken bij portefeuilles. Ligt het iemand na aan het hart? Dat is natuurlijk belangrijk. Heeft iemand ook een beetje verstand van? Nou, wij denken met Hart van Den Haag 5 hele goede wethouders naar voren te hebben geschoven. En ik vind dat de andere partijen dat ook hebben gedaan. We hebben nu een team van 10 goede wethouders die ook de wijken ingaan. Veel werk te verzetten hebben. We hebben grote uitdagingen in de stad en we hebben er heel veel zin in.
1: U gaat lobbyen bij de Rijken. Dus dat is een van uw taken. Onder andere over het asielvraagstuk. Na alles wat u gezegd heeft in de campagne en daarna, zitten ze op u te wachten bij het Rijk?
3: Nou, we hopen van wel. Ik ben eerste lokale burgemeester van de derde stad van Nederland. Daar hebben 45.000 mensen op mij persoonlijk gestemd. Meer dan 60.000 mensen op Hart voor Den Haag. Ik zit in het college, hopelijk, als donderdag alles goed gaat. Dan neem ik aan dat ze de telefoon ook opnemen. En we komen niet alleen maar halen, we komen ook brengen. Dus het is ook de bedoeling om met het Rijk samen te werken.
1: Want hoe gaat die lobby eruit zien met de vuist op tafel? tafel of echt koffietjes?
3: Als je alleen maar met de vuist op tafel gaat slaan, dan gaan we ook niks binnenhalen. Dus daar moet gewoon een rol in zijn van, joh, wat heeft het Rijk van ons nodig en wat hebben wij van het Rijk nodig? En dat het Rijk op sommige gebieden niet thuisgeeft. Bijvoorbeeld op inburgeringen komen miljoenen tekort. Korting op het gemeentefonds. Dus ja, er zijn wel uitdagingen waar we het Rijk echt bij nodig hebben. En dat is ook de lobby naar de Tweede Kamer. En die gaan we vol inzetten om te zorgen dat Den Haag iets breder wordt ondersteund financieel dan nu het geval is.
1: Ja. U gaat ook naar Europa.
3: Ja.
1: Weet je wat ze daar vroeger over zeiden?
3: Nou ja, goed, de Europa-portefeuille...
1: Als je een opa hebt, stuur hem naar Europa. Hè? Weggepromoveerd naar Europa.
3: Ja, maar goed, we hebben nu uit Den Haag... en ik zit gelukkig in Den Haag en we moeten wel naar Europa... want er liggen heel veel subsidies te wachten... Die mogelijk binnen te halen zijn. We hebben daar de laatste jaren als stad al behoorlijke acquisitie opgeleverd. En we hebben ook vanuit de ambtenarij begrepen dat dat vruchten heeft afgeworpen. Dat er projecten mee gefinancierd kunnen worden met Europees geld. Dus we gaan kijken wat daar voor euro's...
1: Daar zijn jullie enthousiast over.
3: Daar zijn we zeer enthousiast over. Ja, wat voor euro's daar in de boom hangen, want we hebben geld nodig om plannen te realiseren.
1: Terwijl jullie ook wel eens kritisch zijn op wat Europa allemaal doet. Hè? Er is hier in Den Haag de Grote Marktstraat een Europa Experience. Daar hebben jullie dan niks mee?
3: Nee, maar goed, wij zijn gewoon lokaal geïnteresseerd. Europa bestaat en als het bestaat moet je zorgen dat je gewoon in alle geledingen vertegenwoordigd bent. En moet je als stad natuurlijk ook dat serieus nemen. En zeker als daar geld te halen valt, ja, dan zouden we als stad wel heel dom zijn om daar geen gebruik van te maken.
1: Heb je een beetje contacten daar?
3: We hebben genoeg contacten, genoeg fracties in het Europarlement, wat we natuurlijk kunnen gaan belobbyen. En we zullen ook als de eerste lokale burgemeester en vaak ook in samenwerking met de burgemeester natuurlijk contact zoekt. Dan weet ik zeker dat daar de telefoon wordt opgenomen, dat we daar succes kunnen gaan halen.
1: Tot slot, uw wethuisploeg, daarin zit ook Henk Harms. Hij is ambtenaar geweest, vertrokken bij de gemeente na een integriteitsmelding. Denkt u dat dat verleden hem misschien niet negatief zal gaan achtervolgen in deze periode?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik hoop ook dat mensen kijken naar wat er gebeurd is. Hè. De heer Harms is door de strengste screening gegaan die er maar denkbaar is. Van politiek ambtsdrager. Hij heeft zijn VOG daar gehad. Hij is door een screening gegaan van een integriteitscommissie. Er ligt ook een brief vanuit de gemeente zelf dat er niks onoorbaars is gebeurd. En we hebben de juiste mensen op de juiste plek nodig. En de heer Harms heeft heel veel verstand van bouwen, bouwen, bouwen. En dat is precies wat deze stad nodig heeft. Heel veel Haagenezen die zijn op zoek naar een woning. Ja, en die gaat Henk Harms voor hen bouwen.
1: Ja, u bent ook niet bang dat het leidt tot stekeligheid met de oppositie die hier mogelijk niet blij mee zijn?
3: Nee, dat hoop ik niet, want integriteit betekent ook als er niks aan de hand is, dat je dan mensen niet blijft beschuldigen en dat je mensen een nieuwe kans geeft. En Henk is de juiste man op de juiste plek. Gelukkig hebben we vanuit de bouwwereld en vanuit woningcorporaties ontzettend veel complimenten van eindelijk een vakman terug. Kan ook het vertrouwen van de bouwwereld naar de gemeente Den Haag worden hersteld. Dat heeft de laatste jaren geen schoonheidsprijs verdiend. Dus Henk heeft een wereld te verzetten en die weet hoe de hazen lopen in de bouwwereld en die kan de klus klaren, namelijk die 4000 woningen bouwen per jaar die nodig zijn voor Haagenezen, Scheveningen en Loosduiners.
1: Richard de Mos, ook u. Veel succes de komende 4 jaar.
3: Dank je wel.
0: Je hoorde Lieve van Sloten in gesprek met Richard de Mos en daarvoor met Isabel Broeders van de VVD. Het is wat aan de late kant. We gaan naar het regionale nieuws toe. Met Melle, zometeen.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
0: Albert Heijn. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
2: Inmiddels bijna 5 minuten over 5:30. Je luistert naar Radio West. Voor het nieuws is hier Melle Tuijk. Melle, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bas. Ja, Den Haag heeft een nieuwe wethoudersploeg.
2: Dat hadden we geweten.
3: De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA heeft vanmiddag om 4:00 de 10 wethouders voor het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd. Nog even het rijtje. Namens Hart voor Den Haag keren Richard de Mos en Henk Harms terug als wethouder. Ook Mariette van Leeuwen, Ralf Sluis en Arjen Dubbelaar treden toe tot het college. En voor de VVD worden Isabelle Broeders en Lotte van Basten Waterburg-wethouder. En deze laatste krijgt wel een heel bijzonder sportieve portefeuille. Zo hoorde onze verslaggever Liebe van Sloten.
4: Ik word FC Scheveningen. Financiën, cultuur en Scheveningen.
5: Kijk, dat is een one-liner ingestudeerd.
4: Ik vond het vooral heel mooi om het op die volgorde te zetten. Want ik hou wel een beetje van voetbal en ik hou ook van Scheveningen. Dus FC Scheveningen, dat vond ik wel goed klinken.
2: Ja, slim gezegd.
3: FC Scheveningen, ja, dat klinkt goed. Denk levert Noor Ikar en Adil Mahmoud. En het CDA tot slot vaardigt fractievoorzitter KV Spartiman af. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En aanstaande donderdag worden de benoemde wethouders beëdigd. Dus eerst benoemd en dan beëdigd. Hè? Dat is de volgorde.
2: Ja, okay.
3: Het Openbaar Ministerie sluit het onderzoek naar het overlijden van een 78-jarige man in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft. De man stierf eind 2023 door een luchtembolie nadat een zuurstofslang op een infuus was aangesloten. Onderzoek kwam pas na een jaar op gang doordat het medisch dossier via een juridische procedure moest worden vrijgegeven. En volgens de OM kan inmiddels niet meer worden vastgesteld wat er precies is gebeurd. Er is onvoldoende bewijs voor een strafbaar feit en daarom wordt de zaak beëindigd. En dan tot slot, de stichting Massaschade en Consument is een massaclaim begonnen tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting uit Oegstgeest overtreedt Klarna met achteraf betalen de regels voor consumentenkrediet. En daardoor zouden consumenten onterecht extra kosten krijgen en soms zelfs in de financiële problemen raken. De stichting eist dat Klarna honderden miljoenen euro's terugbetaalt aan klanten. Het gaat onder meer om aankoopbedragen, boetes en incassokosten. En Klarna noemt de beschuldigingen onjuist en overweegt juridische stappen. Eerder oordeelde ook klachteninstituut Kifit dat Klarna bij online aankopen de regels voor consumentenkrediet ernstig had geschonden. En de autoriteit Financiële Markten waarschuwde eerder al dat de populaire koop nu en betaal later diensten voor steeds meer betalingsproblemen zorgen.
2: Nou, dankjewel Melle. Dan gaan we naar Huub Miché met het weer.
6: Vanavond en komende nacht zal er weinig of geen bewolking zijn. De wind komt uit noord tot noordoost, is matig aan de kust vrij krachtig, maar zal vannacht iets afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig, wel kunnen er een paar stapelwolken ontstaan. De wind wordt ook morgen noordoostelijk matig aan de kust vrij krachtig en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en 28 of 29 graden. Donderdag eerst zonnig, later komt er wat meer bewolking en dan wordt het ongeveer 27 graden.
2: Dank je wel. Dan gaan we naar Annemieke bij de ANWB. Annemieke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Ja, het is een drukke avondspits. Er staat nu 165 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid duurt er een half uur langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein ook een half uur op onthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Rotterdam-Krooswijk 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten extra reistijd.
2: Annemieke, dankjewel en tot straks weer.
7: Tot straks.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Fleetwood Mac, Little Lies op Radio West, 12 minuten over 5:30. Een nieuwe ploeg van de Haagse wethouders is bekend, hè? Afgelopen vrijdag zijn die inhoudelijke plannen voor de komende 4 jaar al gepresenteerd. Maar vanmiddag is dan duidelijk geworden wie de plannen moet gaan uitvoeren. Nou, dat gebeurt allemaal op het stadhuis. Politiek verslaggever Lieve van Sloten is daar. En omdat we weten dat Adil Mahmoud van Denk vandaag wegens privéomstanden afwezig is, ja, dan is het ook wel duidelijk met wie hij dan als laatste gaat praten.
1: Last but not least, Arjen Dubbelaar. Ook u wordt wethouder namens Hart voor Den Haag. Maatschappelijke opvang, onder andere.
2: Ja, onder andere. Maar ook, ik krijg ook nog meer portefeuilles.
1: Zoals?
2: De arbeidsmigranten. En de stadsdelen en de wijken. Ook een heel belangrijk onderwerp. Want de wijkagenda's, de bewonersorganisaties, ze verdienen allemaal aandacht. Ik ben er ook heel blij mee dat ik dat gekregen heb. En dat ik daar tijd en energie in mag steken.
1: U bent jarenlang raadslid geweest.
2: Ja, klopt.
1: Controleerde de wethouders.
2: Ja.
1: Soms met hand en tand ging u ze te lijf, zeg maar, spreekwoordelijk gezegd. Hè. Dus nee, u zat strak in de wedstrijd.
2: Ja.
1: Nu is dat omgedraaid. Ja. Hoe ziet u dat?
2: Ik vind dat heel spannend. Ik heb van andere collega's te horen gekregen dat dat even een paar weken gaat duren om die omslag te maken. Maar dat het wel een enorme meerwaarde is om die bagage bij je te hebben. Kijk, Noor Ikar is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Die is ook eerst raadslid geweest en is nu inmiddels wethouder. Die gaat zijn tweede periode in als wethouder. En ja, er zijn vast nog andere voorbeelden. Ik had in mijn fractie, mijn voormalige fractie, Constant Martini, ook raadslid geweest en daarna wethouder. Richard de Mos overigens ook. Dus, maar het schijnt goed te zijn als je dus eerst
1: aan de ene kant staat en dan aan de andere kant.
2: Ervaring in de raadzaal hebt opgedaan als raadslid en vervolgens die ook mee kan nemen naar de overkant.
1: Ja. Maatschappelijke opvang, dat is ook de aanpak tegen dakloosheid. Valt dat
2: klopt,
1: ook onder u?
2: Ja, klopt. Er staat een baanbrekend punt in het coalitieakkoord. Daar wordt veel geld extra voor vrijgemaakt. En we gaan 3000 opvangplekken realiseren de komende jaren. Dus ik heb genoeg te doen.
1: Ja. Waarom is dat eigenlijk apart en niet bij de post wonen ondergebracht? Want bij de dakloosheid zeggen ze, dakloosheid is een woonprobleem.
2: Ja, dat is deels waar, maar in mijn geval is het bij elkaar gezet onder maatschappelijk opvang. Het is ook een opvangsopgave. Maatschappelijk opvang is natuurlijk veel breder. Er komt ook asiel bij kijken, er komen andere vormen van opvang bij kijken. Ik denk dat het goed is dat ik dat mag doen.
1: Dan nog even een ander onderwerp. Dat is woonwagenbeleid. Daar heeft u zich als raadslid heel erg hard voor ingezet.
2: Ja.
1: En nu mag u dat gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: We weten, als raadslid wist u dat ook, dat is wel een lastig dossier. Hè?
2: Ja, en daarom is het misschien maar goed dat ik het mag gaan doen als portefeuillehouder in het college straks. Omdat ik juist die ervaring heb en dus ook weet waar het over gaat. Ik heb daar echt samen met mevrouw Arp van de SP jarenlang heel hard voor gemaakt. Het staat op de agenda, daar wordt geld voor vrijgemaakt. Er zijn allemaal processen in gang gezet, dat weet jij natuurlijk ook. De verhuizing van de Energiestraat naar de Henry Vaasdreef. We hebben de Brasserskade aangekocht, die mag ik straks gaan inrichten. Er is ook geld voor beschikbaar gemaakt, want dit college wil daar echt volop inzetten. Ik ben super vereerd dat ik dat mag gaan doen.
1: Het betekent ook veel contact, hè, met de woonwagenbewoners. Ja, kijkt u dan daar naar uit? Want die contacten heeft u.
2: Ja, daar kijk ik zeer zeker naar uit.
1: Vertrouwen ze u ook?
2: Dat hoop ik wel. Ik denk dat dat onze relatie echt heel goed is. Dat zal misschien ook een kentering in het beleid zijn. Wethouder die gewoon op de koffie gaat bij de woonwagenbewoners. Ik vind dat zij dat ook
1: verdienen. Bent u wel van plan te gaan doen?
2: Dat ben ik zeer zeker van plan om te gaan doen. Omdat ik vind dat deze doelgroep ook gewoon aandacht verdient.
1: Tot slot, waar kijkt u nou het meest naar uit tijdens deze komende periode?
2: Naar de samenwerking met mijn coalitiepartners. Ik vind dat er echt een hele leuke groep mensen staat. Heel veel ervaring, heel veel deskundigheid. Er ligt een enorm mooi akkoord waarbij rekening is gehouden met die mooie stad Den Haag. Met alle uitdagingen die daar liggen. En ik kijk ernaar uit om dat samen met die mensen op te pakken. Om Den Haag vooruit te helpen.
1: Hartstikke goed. Nou, de laatste was Arjen Dubbelaar. Ook u wens ik heel veel succes.
2: Dank je wel.
0: Jorden Lieve van Sloten vanaf het Haagse stadhuis. Waar dus al die nieuwe wethouders werden voorgesteld. Alleen de laatste, Adil Mahmoud van Denk, die was afwezig. Wegens privéomstandigheden. De kop startplaat die komt er zometeen aan. Het woord dat we zoeken als eerste woord is het woord women.

0: Deze single van U2, eigenlijk het hele album, kleeft enorm aan mijn jeugd, zeg maar. Ik was 14 jaar oud. En toen kwam dit uit. Ik vond het weergaloos goed. U2, The Unforgettable Fire. En we laten de celli gewoon nog even uitspelen. Ja, dan verdwijnen ze in de verte. Dat krijg je dan natuurlijk. We gaan naar de kopstaartplaat.
1: De kopstaartplaat.
0: Wine and Women van de Bee Gees. Eigenlijk Barry Gibb en de Bee Gees. Dat was afgelopen vrijdag onze kopstaartplaat. En daarom zoeken we nu een plaat die begint met women. Dus vrouwen, meervoud. Maar daar heeft niet iedereen zich aan gehouden. En ach, ik knijp gewoon een oogje toe. Martin Mulder, hij schrijft: hoi Bas, mijn bijdrage voor vandaag is er eentje van Hans de Boy. Een vrouw zoals jij. Zie je, de enkelfouten gaan we alweer. Met een groet van Martin. Martin, dankjewel. Sam van der Meulen, hij schrijft: hey Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag zou ik graag Woman Woman willen aanvragen, ze nomineren. Een nummer van René Vroeger dat in 1992 even kort in de top 40 heeft gestaan. De reden dat ik voor dit nummer kies is dat ik in 1997 ook op Radio West dit nummer in het toenmalige middagprogramma onderdeel De Vijf per Bedrijf in mijn lijstje voor school had staan. Ik heb de opnames van mijn aankondigingen toen, via de telefoon gemaakt door Tom van Dranen, ja, is mijn oud-collega natuurlijk, hè, nog altijd bewaard, schrijft Sam, en van cassettebandje naar mp3 omgezet. Nou Sam, ik zou zeggen, mailen maar die mp3, want dat vind ik leuk om te hebben. En bedankt. Piet van der Poel uit Zoetermeer, die schrijft: hoi Bas, mijn voorstel voor de volgende kopstaartplaat is Women and Wives van Paul McCartney. Een bijzonder nummer uit zijn latere solowerk. Het verscheen in 2020. Het staat op het album McCartney 3. Hij schreef het nummer geïnspireerd door een boek over de Amerikaanse bluesmuzikant Led Belly. En die invloed die hoor je terug in de eenvoudige pianobegeleiding en de wat rauwere, doorleefde zangstijl. Hoewel de titel letterlijk betekent vrouwen en echtgenotes, gaat het nummer vooral over het leven, de keuzes die mensen maken en de invloed die we op elkaar hebben. Mooi geschreven, Piet. En het is inderdaad wat je zegt, eenvoudige pianobegeleiding. En ja, wat rouw in doorleeft. Zeker wel. Kees Pronk, hij zegt: dag Bas, voor de kopstaartplaat ga ik terug in de tijd met Women Do Funny Things To Me van Del Reeves. En die was vernoemd naar de latere Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt, die net een paar dagen voordat hij werd geboren door de Democratische Partij als presidentskandidaat was verkozen. Met de groeten van Kees. Kees, dank. Marcel Amt, hij schrijft: voor de kopstaartplaat ga ik voor Wine, Woman and Song van André Rieu. Alvast bedankt en de groeten van Marcel. Dank Marcel. Romeo die schrijft: hoi Bas, mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag: Women in the World van Anthony Lucassen. Anthony Lucassen, mag je namelijk ook zeggen. Fijne uitzending, geniet van het mooie zonnetje. Ja, die Anthony Lucassen die heeft een hardrock samenwerking met Vengeance gemaakt. En die Arjen Lucassen, die is van Arjen. Die doet allerlei rock en symfo toestanden. Een hele getalenteerde muzikant, schrijver, producent, zo kun je het ook noemen. Hij heeft zelfs daar een riddering voor gekregen. Benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Wist je dat, Romeo? Nou, ik had dat even opgezocht, want ik vond het een opmerkelijke nominatie voor vandaag. Dank je wel. Koos Enthoven, hij schrijft: hoi Bas, vandaag is mijn suggestie een gesproken nummer van Jim Morrison, Woman in the Window. Het is een gedicht dat net voor zijn overlijden is opgenomen en in 2007 officieel is bewerkt met muziek. Tilly Vertuin, ze schrijft hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat van vandaag: Women Cross the River van Linda Ronstadt. Fijne uitzending en een fijne avond. Ja, Til, dat is echt weer een country tranentrekker met een mooie stem van Linda Ronstadt dus. Carla Slootweg, ze schrijft: ik kies als kopstaartplaat Engelbert Humperdinck met Woman in My Life. Een ouwtje is dat van Engelbert. Dank Carla. Jan Keizer, hij schrijft: hoi Bas, ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad. Dat is wel gelukt, Jan, dank je wel. Voor de kopstaartplaat Woman's World van Cher zou die willen voorstellen. En tot slot Geert Slootweg. Hij schrijft: hallo Bas, voor de kopstaartplaat van vandaag heb ik gekozen voor Van Halen met Women in Love. Een fijne uitzending met groetjes van Geer. Luidjes, allemaal weer bedankt hè, voor jullie ideetjes voor de kopstaartplaat. En dat is geworden Women Do Funny Things With... Nee, sorry. Women Do Funny Things To Me van Del Reef.

0: funny things to me. Awful funny things to me.
1: Ik vond het echt wel een geinig plaatje als kopstaartplaat voor vandaag. Women do funny things to me van Del Reeves. Nou, morgen is het dus heel makkelijk. We zoeken een plaatje dat begint met me of ik of mezelf. Of nou, kijk maar, mooie vertaling is natuurlijk prima. Je ideetje kan naar bas@omroepwest.nl.
2: 60's at 6.
1: Dat doen we zo meteen tussen 6 en 7. Mocht ik nog een plaatje voor je kunnen draaien, mail me dan even op datzelfde adres. bas@omroepwest.nl. Het nieuws van 6 uur komt er zo aan.
3: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop, ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
4: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
3: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
5: Muziek.
3: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
4: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
3: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
5: Hoe moet dat? Oké.
3: Op naar Leidschendam.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Zon, zee en strand. Wat gebeurt er nu allemaal om het gezellig, veilig en leefbaar te houden? Nu op Spotify, aan de Haagse kust. De podcast voor iedereen die van het strand houdt en ook van een beetje rust.
1: Zometeen in West komt thuis muziek uit de jaren 60. En jouw verzoekje kan er ook bij via bas@omroepwest.nl. 6:01, de hoofdpunten van het nieuws uit onze buurt krijg je van Melle Tuik.
17: Den Haag heeft een nieuwe wethoudersploeg. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA heeft vanmiddag om 4:00 de 10 wethouders voor het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd. Hart voor Den Haag levert 5 wethouders, VVD en Denk ieder 2 en het CDA 1. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad en aanstaande donderdag worden de benoemde wethouders beëdigd. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar het overlijden van een 78-jarige patiënt in het Reinier de Graaf gasthuis in Delft afgesloten. De man overleed in 2023 nadat een zuurstofslang op een infuus was aangesloten. Maar volgens het OM is niet meer vast te stellen wat er precies is gebeurd en is er geen bewijs voor een strafbaar feit. En de stichting Massaschade en Consument uit Oostgeest begint een massaclaim tegen betaaldienst Klarna. Volgens de stichting schendt Klarna de regels voor achteraf betalen, waardoor klanten onterecht kosten zouden maken. Klarna spreekt de beschuldigingen tegen. Meer regionieuws krijg je straks om 6:30. Nu het overige nieuws.
18: Ismaël de Bruin met het NOS.
1: Oh, dat is wel heel kort.
18: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio West files en vertragingen. Bij de ANWB zit Annemieke Bosgaard.
2: Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ketelplein 28 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de A12 Utrecht richting Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein een kwartier op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 12 kilometer file met 35 minuten vertraging. Van de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N206 Zoetermeer richting Heemstede bij Zoeterwoudendorp 20 minuten extra reistijd.
19: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
20: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
21: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
22: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld. Maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
16: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
23: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
25: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem. Zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
26: Tot 7 uur. West komt thuis.

0: Lekker hoor, Nina Simone, My Baby Just Cares For Me op Radio West uit 1967. Nou, in ieder geval, ja, in 1987 had ze daar natuurlijk ook succes mee. Hè? Ja, allemaal de invloed van de reclame, lieve mensen. 6:10, een hartelijk goedenavond.
1: 60's at 6.
0: Precies, want het is maandag en dan draai ik platen uit de jaren 60. En ik heb al een aantal verzoekjes van jullie binnen natuurlijk. En ik heb een op een rij gezet. Ga ik zometeen allemaal zo goed mogelijk afwerken. En verder in dit uur speel ik nog dat spelletje. In zijn achteruit. Ik heb een plaatje gepakt uit de jaren 60, natuurlijk. Een heel bekend plaatje, maar kun je het ook herkennen als het achteruit gespeeld wordt? En dan ook nog maar een stukje van een seconde of 10, hooguit 12. Ik ben benieuwd, we gaan het dadelijk allemaal meemaken bij dat spelletje In zijn achteruit. Eerste verzoekje van de avond is afkomstig van Roy Lodders. En die schrijft, ik zou graag willen horen, Shangri-La, the leader of the pack. Ja, de Shangri-La's. Die heb ik hier op de pick-up gelegd natuurlijk voor jou, Roy. Als je goed luistert, hoor je de boel kraken.
2: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
3: Mm-hmm.
2: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

De Shangri-La's, de leader of the pack voor Roy Lodders. Een verzoek binnengekregen van Kees Swets uit Boskoop. En die schrijft, hey Bas, een plaat die me altijd is bijgebleven is die van de Spencer Davis Group met Gimme Some Lovin' uit 1967. Stress was er ook al in die tijd, net zoals nu. En wat is dan het beste? Vertragen, en dat kan onder meer door de liefde. Spencer Davis die zong daar indrukwekkend over. Een fijne uitzending, zegt hij. Nou, blijft een lekker ding hoor, deze plaat.

Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin'. 17 minuten over 6. West komt thuis. E-mail binnengekregen van pak hem er even bij. Van Marco natuurlijk, dat bedoelde ik maar te zeggen. Hij zegt, hoi Bas, zou ik voor vanavond Frans Gal mogen aanvragen met Les Uzet? Het is weer eens wat anders. Maar ja, in de aanhef, in het onderwerp van zijn e-mail staat stiekem vieze liedjes uit de jaren 60. Vieze liedjes. Ik ben er even ingedoken natuurlijk, Marco. Want ja, jij denkt dat je mij voor het ootje kan houden. Nee, die plaat, hè, die Les Uzet betekent letterlijk, ja... Lollies, fopspenen, ja, voor baby's bijvoorbeeld. Het is het meervoud van Suzette. De term is echter wereldberoemd geworden, ja, door de plaat die jij aanvraagt. Gelijknamige Franse popliedje uit 1976. Het is geschreven door Serge Gainsbourg. Nou, die naam die kennen we natuurlijk ook. En gezongen door de toen 16-jarige zangeres Frans Gal. En Gainsbourg die schreef dat nummer een beetje provocerend en vol met dubbelzinnigheden. Het liedje, dat is ogenschijnlijk onschuldig. Een meisje dat geniet van lollies met anijssmaak. Ja. Maar je raadt natuurlijk al waar dat dan een expliciete metafoor voor was. Hè? Op verzoek van Marco. Deze metafoor. Frans Gal.

Ja, de destijds 16 jaar oude Frans Gall was zich totaal niet van de dubbelzinnigheid van dit liedje bewust. En ze was hevig ontzet naar verluid toen ze te horen kreeg hoe de vork in de steel zou moeten hebben gezeten. Marcel Ant vraagt een plaatje aan Waterloo Sun.

Op verzoek van Marcel, de Kings, Waterloo Sunset op Radio West. Het is bijna tijd voor het dagoverzicht, maar we gaan er nog eentje doorheen draaien hoor. Een verzoekje van Veronique Jansen uit een tropisch Limburg inmiddels, zo schrijft ze. Ze zegt, hey Bas, lekker weekend gehad. Nou, dat is wel gelukt. Zoals je ongetwijfeld weet, hebben de Stones een nieuwe LP uitgebracht, Foreign Tongues. En ik vind het een enorm knap dat deze mannen gewoon al een dikke 60 jaar muziek maken. Nou, daar kun je inderdaad je pet voor afnemen, Veronique, dat klopt hoor. Jij schrijft, ik dacht dus een jaren 60 nummer aan te vragen van deze onverwoestbare rockers. Beetje zoekende zo kwam je bij Ain't Too Proud to Beg. Een lekker nummer. Alleen de versie van de Stones, zo schrijf jij die, stamt uit 1974. En vandaar jouw verzoekje voor het origineel van de Temptations. En dat komt uit 1966. Ain't Too Proud.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Het is bijna 6:30 op Radio West. Een mooie tijd voor het dagoverzicht met Melle Tuik. Melle, goedenavond.
9: Goedenavond Bas. Inderdaad, ik heb weer een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Den Haag heeft een nieuwe wethoudersploeg. De coalitie van Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA heeft vanmiddag om 4:00 de 10 wethouders voor het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd. Namens Hart voor Den Haag keren Richard de Mos en Henk Harms terug als wethouder. Ook Mariette van Leeuwen, Ralf Sluis en Arjen Dubbelaar treden toe tot het college. Voor de VVD worden Isabel Broeders en Lotte van Basten-Batenburg wethouder. En deze laatste krijgt een bijzonder sportieve portefeuille. Zo hoorde onze verslaggever Liebe van Sloten.
10: Ik word FC Scheveningen. Financiën, cultuur en Scheveningen.
11: Kijk, dat is een one-liner ingestudeerd.
10: Nee. Ik vond het vooral heel mooi om het op die volgorde te zetten. Want ik hou wel een beetje van voetbal en ik hou ook van Scheveningen. Dus FC Scheveningen, dat vond ik wel goed klinken.
9: Ja, DENK levert Noor Ikar en Adeel Mahmoud. En het CDA tot slot vaardigt fractievoorzitter Kavi Spartiman af. Komende woensdag wordt het coalitieakkoord besproken in de gemeenteraad. En aanstaande donderdag worden de benoemde wethouders beëdigd. En door de hitte haalt de gemeente Leiden afval deze week eerder op. Inwoners moeten hun minicontainer van dinsdag tot en met vrijdag uiterlijk om 6:00 ochtends buiten zetten. Ook sluiten de milieustraten eerder, in Leiden om 12:00 middags en in Leiderdorp op 14 en 15 juli om 2:00. En het plan voor een Golden Earring Monument in Den Haag loopt vertraging op. De initiatiefnemers en de gemeente zijn het oneens over de locatie. De gemeente ziet het Zuiderpark als plek voor het eerbetoon, maar volgens het comité Golden Earring Monument verdient de Haagse rockband een prominentere plek in of nabij het centrum. En de mogelijke komst van windturbines in de polders van Kaag en Braassem zorgt al enige tijd voor veel protest en verzet bij buurtbewoners. Maar mogelijk is een kleine kernreactor met een oppervlakte van zo'n 4 voetbalvelden een redelijk alternatief voor die hoge windmolens. Raadslid Aad Blom van de VVD in Kaag en Braassem legde het vanochtend uit in West wordt wakker.
12: Kernenergie is eigenlijk, zeker de nieuwe kerncentrales die nu worden gebouwd, zijn intrinsiek veilig. Iedereen die wijst natuurlijk naar Tsjernobyl en naar Fukushima. Maar dat waren echt uitzonderlijke incidenten.
13: Heb je al reacties gehoord vanuit het dorp?
12: Ja, er staan eigenlijk meer mensen positief tegenover dan negatief. Zeker als je het afzet tegen de voordelen dat je die eventuele windturbines dan minder of niet nodig zou kunnen hebben.
9: En vanochtend rond 11 uur is brand ontstaan op het dak van een kantoorpand aan de Paletsingel in Zoetermeer. Het pand is ontruimd, maar er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden uitgevoerd om bij het vuur te kunnen komen. De brand is onder controle gebracht, maar extra eenheden zijn ingezet om het vuur volledig te blussen. En de vier astronauten van de recente Artemis 2-maanmissie waren vandaag te gast bij ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. De bemanning blikte terug op de historische vlucht rond de maan. In Noordwijk werd de servicemodule voor het Orion-ruimteschip gebouwd. En Airbus in Leiden bouwde de zonnepanelen die het ruimteschip van stroom voorzagen. En tot slot, op het strand van Scheveningen is vandaag een groot zandportret verschenen van cabaretier Harry Jekkers. Kunstenaar Gert-Jan van der Kooi maakte het eerbetoon een dag nadat de Hagenaar na 45 jaar afscheid nam van het podium met zijn laatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg. En tot zover Bas, een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
8: Melle, dankjewel. En dan gaan we naar het weer met Huub Miesee.
3: Vanavond en komende nacht zal er weinig of geen bewolking zijn. De wind komt uit noord tot noordoost, is matig aan de kust vrij krachtig, maar zal vannacht iets afnemen en de temperatuur daalt tot ongeveer 17 graden. Morgen wordt het opnieuw overwegend zonnig, wel kunnen er een paar stapelwolken ontstaan. De wind wordt ook morgen noordoostelijk, matig, aan de kust vrij krachtig, en dan wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en 28 of 29 graden. Donderdag eerst zonnig, later komt er wat meer bewolking en dan wordt het ongeveer 27 graden.
8: Dankjewel, Huub. Dan gaan we nog even buurten bij de ANWB. Annemieke Bosgaard zit daar. Ja, Annemieke, als ik hier bij mij het raam uitkijk, het gebouw van Omroep West, dan zie ik langzaam rijdend stilstaand verkeer, onder andere op de A13.
14: Ja, dat klopt. Op de A13 gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Ypenburg. Dat is dus richting Den Haag. De weg is wel weer vrij, dus de vertraging lost daar hopelijk nu snel op. Je doet er nu nog 10 minuten langer over.

Zes minuten over 6:30. Een plaatje aangevraagd door Sam van der Meulen. En die schrijft: ik zou graag Wonderful World van Sam Cooke willen horen. Een plaatje uit 1960 alweer. Hij hoort het nummer voor het eerst tijdens de leader van het intussen niet meer bestaande quizje herexamen. En hij vindt het ook leuk dat er een zanger is met dezelfde voornaam. Alleen ja, je spreekt het een klein beetje anders uit. Prima natuurlijk. Dan een plaat aangevraagd door Romeo. Die wilde graag horen. Echt een crooner hoor dit. Jim Reeves, I love you because...

0: I love you because. Ramses Shaffi, natuurlijk. We kennen hem allemaal en we galmen hem stiekem altijd mee. Sammy.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

0: Ramse Shaffy met zijn Sammy.
1: In zijn achteruit.
0: Zometeen speel ik dat spelletje weer en ik hoop natuurlijk dat jij meedoet met dat spel. De opgave van vanavond, hier komt ie. Ja, en ik dacht vanmiddag nog, misschien is die wel te moeilijk. En aan de andere kant denk ik van nee hoor, jullie gaan dat wel raden. 070-390-5454, als je meedoet, hartstikke leuk. 070-390-5454.

0: Diana Ross met haar Supremes natuurlijk. You can't hurry love.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, ik zei het net al, vanmiddag dacht ik nog van... nou, deze is misschien toch wel pittig, maar vergeet het maar. Ik had dat ding één keer gedraaid en ik word gelijk, plat gebeld, dat niet. Maar er wordt wel goed gebeld, laat ik het maar zo zeggen. Het spelletje in zijn achteruit. De bedoeling is te raden welke plaat ik daar in zijn achteruit heb gezet. Een klein stukje heb ik natuurlijk gedaan. Uiteraard is het een jaren 60 plaat, want we zitten in de 60s at 6. En het is leuk als jij meedoet. 070-390-5454. De opgave van vanavond, ik heb hem net al één keer laten horen... maar ik laat hem natuurlijk gewoon nog een keer horen. Let op. Ja, en ik weet natuurlijk wat het is, dus voor mij klinkt het dan allemaal wel herkenbaar. Maar ik ben toch bang dat het voor de kandidaten die ik aan de telefoon heb net zo herkenbaar is. De eerste die gebeld heeft, eerlijk is eerlijk, Ruurd van Dam, goedenavond.
2: Goedenavond Bas,
0: ja,
2: hallo.
0: Hoi, jij hoorde hem voorbij komen, je was er snel bij, joh.
2: Ja, ik hoorde gelijk. Ik moest alleen even aan de titel denken, maar... Het beentje, zeg maar, dat had ik al gelijk in de gaten.
0: Ja, precies, joh. Ja. Nou ja, de titel, daar had je dan even de tijd voor om het even op te kouwen. Dan kom ik zo bij je terug, akkoord?
2: Ja, is goed.
0: Helemaal goed. Martin uit Afferden, het verre Afferden. Dat ligt helemaal in Limburg, mensen.
2: Ja. Als je zo zegt, dan klinkt het wel als Australië.
0: Ja. Want we gaan nu schakelen met... en dan moet het over allemaal satellietstations en zo. Nou ja, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal kinderspel. Vroeger was dat allemaal zo anders, joh. Maar nee, leuk dat je belt. Ja, het is hier warm. Ik neem aan dat het bij jou heet is.
2: Ja, het is... voor mij was het vanmiddag 34 graden, maar...
0: Goeiedag. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Kun je er nog een beetje mee omgaan? Gaat het een beetje...
2: Nou ja, ik heb vanmorgen iemand helpen verhuizen. Dat gaat ook allemaal door.
0: Ja, bij deze temperatuur, daar ben je lekker mee, joh.
2: Ja, moet, hè.
0: Ja, dat is ook waar, tuurlijk. Ja, als de vriend is natuurlijk, of wat dan ook, of een vriendin, ja, die helpt je. Ja, punt, zo werkt dat.
2: Nou ja, er zijn ook mensen aan het werk, hè, deze temperatuur, hè.
0: Ja, oh jee, nou, die zijn er zeker, absoluut, hoor. En dan heb ik het heel makkelijk. Ja. Met mij hoef je totaal geen medelijden te hebben, maar ik denk aan al die mensen die daar buiten bezig zijn. Vanmorgen nog in Zoetermeer zijn ze op een dak aan het werk. Ja, dakwerkers, weet je wel. Nou, Boel vliegt nog in de fik ook, wat een ellende. De brandweermensen, bloed en bloed heet, letterlijk en figuurlijk. Dus ja, die hebben het anders, hoor. Hey, maar goed, ja. Nou, Martin, blijf aan de lijn. Je mag zometeen natuurlijk... ik weet zeker dat Ruurt het goed heeft, want je weet hoe het werkt. Dus blijf lekker hangen.
2: Jo.
0: Ja. Dag Kees, goeie avond.
3: Ja, goede avond.
0: Ja, jij bent ook wel een connoisseur, hè, van de jaren 60 en 70 muziek.
3: Ja, maar ik denk dat ik dit keer toch een sniphint nodig heb. Want ik heb wel een beetje in mijn hoofd.
0: Oh, je hebt wel een beetje in je hoofd. Oké. Okay. Maar ja, of het zover komt, Kees, ja, dat moeten we natuurlijk nog even afwachten.
3: Ja, succes alvast.
0: Ja, ja, precies. Alex uit Rotterdam, goedenavond.
4: Goedenavond, Bas.
0: Ja, jij was er ietsje minder snel bij. Je zit ook als vierde in de rij, dat heb je zelf ook in de gaten.
4: Ja.
0: Maar desalniettemin, prima te herkennen.
4: Ja, ik heb het wel even op. Ik heb een idee in mijn hoofd en dat heb ik even opgezocht.
0: Oké, okay. Nou, hartstikke goed. Blijf hangen, want je weet het maar nooit hoe het gaat lopen. Ruurt, ben ik weer terug bij jou. Jij mag het gaan proberen of zeg je van ik heb een snipperhint echt toch wel hard nodig?
2: Nou, niet zo hard als Kees, hoor.
0: Hoor je dat, Kees? Oh.
2: Nou, dat ga ik niet meer. Dat ga ik niet hoor, Kees. Helemaal niet. Nee, hoor.
3: Ik zit niet meer.
0: Nee, Kees zit er niet mee. Nee, dat maakt helemaal niks uit, joh.
2: Nou, helemaal goed.
0: Ruurt, ik zou zeggen... Oh, wacht, ik pak even de goede jingle erbij voor... want anders dan krijg je een jingle van het is zomer. En dat is natuurlijk ook wel zo. Kijk, ik zal het je laten horen. Het is zomer in Zuid-Holland. Maar eigenlijk wilde ik natuurlijk het applaus klaarzetten. He, dus dit is mooi, maar... Laten we maar eventjes het applausje erbij pakken, want daar gaat het allemaal om. Even kijken, waar heb ik hem staan? Ach, jongens, het kan allemaal wat, hè? Ik kan hem niet zo snel vinden. Ik heb zoveel jingles daar op een rij staan, joh. Oh ja, daar komen we aan. Ja hoor, het applaus staat helemaal klaar voor. Vertel het maar.
2: Ja, nou, het is een nummertje uit 1966. En het gaat over een eenzame, teruggetrokken man. En die wordt door Paul en Art gezongen. Oftewel Paul Simon. Art Garfunkel. En die zingen over ik ben een rots. Oftewel, I'm a rock.
0: En zo is het maar net. Ja hoor. Ja, Simon en Garfunkel natuurlijk mega succesvol. Hè? En ook solo hebben ze het allebei goed gedaan. Ben jij een beetje fan van Simon en Garfunkel? Zeg je van, nou ja, goed, ze horen bij het interieur. Maar ik ga er niet mee naar bed en ik sta er ook niet meer op.
2: Ja, nou ja, het is wel een beetje een meubeltje geval inderdaad. Ja. Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Ik vind het best wel op zich wel best wel leuke muziek. En later ook toen Paul Simon solo ging, ja, had hij toch wel wat hits neergezet hoor. Hey, zo, de knetter.
0: Ja, eerlijk is eerlijk inderdaad. Dat album Graceland natuurlijk uit 1986. Ja. Fantastisch. Zeker, goed. Ja, echt gaaf. Maar ja, goed, dat was ook een beetje de leeftijd dat ik een beetje begon te snappen waar het over ging, zeg maar. En al die oude dingen, die zijn allemaal van daarvoor. Dus,
2: ja, en wij schelen ook maar 6 jaar, want ja... Ja. Ik ben van 63, dus ja.
0: Ja, ja, ja, dat is ook waar. Nou,
2: toch een beetje in dezelfde tijd, zeg maar. En dat gaat dan toch een beetje leven in de jaren 70, 80 allemaal.
0: Ja, bij mij was het ietsje pietsje later natuurlijk. Nou, Ruurt, blijf even hangen, want ik ga nog even naar Martin. Martin, moet ik het nog vragen?
5: Nou ja, voor mij was het een beetje een gevalletje van hetzelfde als is vooruit.
0: Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, helder verhaal. Nou, ik zou zeggen, ga jij maar weer snel terug naar de barbecue. Want ik weet zeker dat die weer aanstaat.
5: Vandaag even niet.
0: Beetje te warm, ja.
5: Okay. Nee, dat niet, maar vandaag versieboontjes. Ja.
0: Ja. Met een balletje, weet je wel. Ja, heerlijk.
5: Ja, met een slaving.
0: Daarom, nou.
5: Ook lekker.
0: Ja, oh, slavinkie, ja, daarom. Hé, hey, Martin, bedankt voor het meedoen. Tot de volgende.
5: Ja, tot de volgende. Hoi.
0: Kees, had je nou een snipperhintje nodig gehad of wist je dit toch?
3: Nou, ik denk nou aan iets anders. In 82 wou ik kaartjes kopen voor de Rolling Stones. Uh-huh. Maar die waren uitverkocht. En toen heb ik kaartjes voor Simon & Garfunkel in de Kuip gekocht.
0: Oh, en had je spijt of viel het mee?
3: Nee, prachtig. Als 50.000 mensen die teksten meezingen, dat is de hele verheffing. Dat is prachtig.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, dat is zo'n harmonie dat we, ondanks je het niet altijd mee eens zijn met al die teksten, maar het gebeurt wel.
0: Ja, nou, dat heb je mooi verwoord, Kees. Dank je wel daarvoor en tot de volgende keer.
3: Succes.
0: Jo, hoi, hoi. Alex, ben ik bij jou? Hoe zat jij erin?
6: Ik had nog andere vogels. Ik had de beurt met de tambourine.
0: Oh, oké, oké. Okay. Nou ja, in dat geval heb je geen blauwtje hoeven lopen, want je kwam niet aan de beurt, hè? Nee.
6: Ja.
0: Nee, daarom. Hey, Alex, dank voor het bellen. Tot de volgende.
6: Ja, graag gedaan. Fijne avond.
0: Joehoe, hoi, hoi. Alex was dat uit Rotterdam. Ruurt, ik ben weer bij jou. Gefeliciteerd. Jij krijgt van mij de Omroep West sporthanddoek. Supersnel drogend. En dan kun je het natte voorhoofd van al het sporten dat jij natuurlijk dagelijks doet, s'morgens, middags en 's avonds, mee van het hoofd vegen.
2: Nou inderdaad, ja, dat harder lopen. Ja, ik zie er nog steeds kaal. Ik denk, je bent toch niet helemaal goed bij je pan, hoor. Als je meteen de temperatuur gaat hardlopen. Maar ja, goed. Ieder zijn ding.
0: Ieder zijn ding, hè. Ja, laten we het maar zo zeggen. Daarom. Leuk dat je gebeld hebt, Ruurt. En een hele fijne avond. En die sporthanddoek, dat komt helemaal goed. Joe, hoi, hoi.
2: Doei. Groetjes.
0: Hoi, hoi. Simon & Garfunkel dus. De plaat in zijn achteruit. I'm a rock. A winter.

De oplossing van het spelletje in zijn achteruit. Simon en Garfunkel, I am a rock. Ruud van Dam die ging daar met de prijs vandoor, de snel drogende sporthanddoek. Om het vege hoofd te redden met deze temperaturen. Het zit erop. West komt thuis, gaat zometeen ook snel pleiten hier zo. Maar ik heb nog een plaatje voor jullie liggen. Een instrumentalio, als het allemaal goed is. De Soul Limbo van Booker T. Samen met zijn MG's. En ik wens jullie daarmee een heel fijne avond. Vergeet morgenochtend niet te luisteren naar West wordt wakker, want daar is er een jarig hoera, hoera. Kun je wel zien? Dat is waarschijnlijk zij. Tot morgen allemaal.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
10: Als je Vodafone Mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Raak een echte meteoriet aan. Loop door ruimtestation ISS en bewonder de Soyuz-capsule van André Kuipers. Je beleeft het bij Space Expo in Noordwijk. Mede mogelijk gemaakt door ESA.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen €10 miljoen extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Vertraging op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk Plaspoelpolder. 11 kilometer file met nog 20 minuten vertraging. En op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen afrit Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein. 10 minuten extra reistijd.
17: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
18: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
19: Omroepwestadverteren.nl. Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
20: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
21: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
22: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit vergeet je niet, we hebben een leven van voor 7 december en na 7 december.
1: Op die dag verandert een explosie op de tarwekamp in Den Haag het leven van zoveel mensen.
2: Ik denk nou, het gaat beginnen, oorlog.
3: Ik zag nog het huis van de buren naast mij. En daarna was er ook helemaal geen galerij meer. Alleen bergen stenen die naar beneden op de straat lagen.
0: We moeten spullen pakken, we moeten weg en we komen niet meer thuis.
4: In de podcastserie Tarwekamp na de explosie volgen we de wijk een jaar lang na deze dodelijke aanslag.
5: Abonneer je nu in je podcast-app en luister naar Tarwekamp na de explosie. Een podcast van Omroep West.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan den Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Ik heb natuurlijk lang gewerkt en ik heb ook altijd veel gesport. En op een gegeven moment, als je het allemaal niet meer kan, dan voel je je wel heel oud, hoor.
1: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
2: En mag ik weten wat voor onderzoek je hebt gehad?
3: Waarschijnlijk een TIA gehad. Ik heb wel een paar gehad, hoor.
2: Ja, joh.
3: Ja.
2: Dus, hoe merk je dat dan?
3: Niet. Mijn partner.
2: Ja.
3: Ja. Dus.
2: Jij hebt zelf niks in de gaten?
3: Nee.
1: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
3: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta op stoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
9: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

die je vliegen leert. De trooster als het leven jou bezeert. Maar niemand als je in jezelf verkeert.

slaap nu maar zacht. Ik doe het licht wel uit. Je bent zo mooi als jij je ogen sluit. Mijn handen strelen zacht je blote huid. Zo puur kan liefde zijn. Zo puur kan liefde zijn.

0: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
7: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de Qual, de Nautilus of de Formule X. Deze week maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Deze week natuurlijk op Radio West.

0: denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
1: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
2: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
1: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: und ein letztes Glas im Steen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Je hoort wel eens dat ze in Frankrijk niet zo blij zijn met de zomerse invasiemacht van peentjeszwetende Hollanders. Omdat hun slecht opgevoede kinderen het hele restaurant bij elkaar schreeuwen, terwijl de ouders voor het eten al het gratis brood al op hebben en na afloop zonder probleem het hele kaasplateau naar binnen schuiven. Maar om nou de hele route Soleil in de hens te zetten om ons tegen te houden? Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog, waar de tranen inderdaad weer uitdruppen van de rook die ons vanuit Frankrijk tegemoet waait. Dus is het een belangrijke vraag wat de Europese Commissie precies beoogt met een versoepeling van de regels die juist de CO2-uitstoot door grote bedrijven moet temperen. We vragen het zometeen aan de verantwoordelijke eurocommissaris Bobke Hoekstra. En de dino's worden te duur. Nee, niet die in de speelgoedwinkel, maar de echte. Bij ons legt iemand uit waarom dat een probleem is. Iran en de Verenigde Staten beschieten elkaar niet alleen met raketten, maar doen ook aan wederzijdse intimidatie. Zometeen de jongste ontwikkelingen op dat front. En detective des vaderlands, de kok met COCK is bijna 100. Morgen verschijnt het 99ste boek in de Baantje-reeks. We spreken de schrijver straks een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 13 juli.
2: Diverse Europese landen zuchten dus onder grote bosbranden. Nog geen 60 kilometer van Parijs kregen mensen te horen dat ze huis en haard moesten verlaten.
3: Monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer.
2: Door de brand zijn ook de snelwegen A6 en A7 gesloten, beter bekend als de Route du Soleil. En ook de hoge snelheidstreinen rijden niet, zo merkte deze toerist.
4: En na een uurtje hoorden we al dat er 4 tot 5 uur vertraging was met de trein.
2: Automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje kunnen maar beter goed voorbereid op pad gaan.
5: Iedereen moet zich gaan voorbereiden. En dat betekent niet alleen op de route zelf, maar ook op de plaats van bestemming.
2: Spanje, Frankrijk en nu wordt ook Wales geteisterd door vuur. Deze mensen moesten hals over kop vertrekken.
6: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
2: Met als grote vraag, wanneer mogen we terug naar huis?
7: But the whole area now up there is an evacuation zone. And we don't know when we're going home.
2: Ook in de Thaise hoofdstad Bangkok woedde een felle korte brand in een café. Deze Nederlandse toerist was getuige en wat hij zag was heftig.
8: Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en andere verwondingen uit het café werden gehaald.
2: Veel gewonden zijn er slecht aan toe. 28 mensen overleefden de brand niet.
8: En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd.
2: Het terrein rond aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En de mensen die buiten sliepen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw, zodat
9: het Rode Kruis weer aan de slag kan op een veilige plek, afgeschermd en gecontroleerd.
2: Aldus minister Van den Brink van Asiel en Migratie, die denkt dat zo de rust weer terug zal keren.
9: Er is cameratoezicht, er is preventief fouilleren mogelijk met het veiligheidsrisicogebied wat daar is.
2: En het Rode Kruis gaat ook weer aan de slag in Ter Apel, maar vindt dat er een flink grotere noodopvang noodzakelijk is.
10: Zodat Ter Apel adempauze krijgt, dat mensen niet iedere avond weer naar een andere plek moeten komen en gewoon tot rust kunnen komen in een humane omgeving.
2: Tot nu toe zijn er 100 wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Veel, zegt u? FIFA-baas Gianni Infantino wil in de toekomst een WK met 64 landen. Leuk, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Als jouw land meedoet aan een WK, dan voel je je toch meer betrokken bij een WK.
2: Maar de echte drijfveer is volgens hem toch geld.
11: Dus als jij meer wedstrijden hebt en meer landen, dus meer mensen die zich betrokken voelen en willen kijken op tv, ja, dan komt er veel meer geld binnen bij de FIFA.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: De afspraken over de verdeling van schaars rivierwater in Europa zijn niet stevig genoeg. Dat vindt de Unie van Waterschappen, meldt Trouw. In Nederland maken Rijkswaterstaat en de waterschappen afspraken met elkaar, maar zo'n systeem bestaat niet op Europees niveau. Het zou goed zijn als dat er wel kwam, vindt de Unie. Die wil dat de Europese Commissie het voortouw neemt, zodat er voldoende water naar Nederland blijft stromen.
2: Het gaat om kwaliteit en kwantiteit, zegt de Unie. Weinig water hindert de scheepvaart, het nat houden van de natuur en de landbouw. En als er bovenstrooms in die kleine hoeveelheid water evenveel vervuilende stoffen worden geluist als anders, is dat water dus meer verontreinigd. Dat schaadt de natuur en landbouw in ons land. De Unie vindt dat de bovenstroomse landen hun problemen niet moeten afwentelen op de benedenstroomse landen.
12: Anderhalf jaar na de val van dictator Bashar al-Assad is er nog maar nauwelijks gezocht naar de vele tienduizenden vermisten in Syrië, dat schrijft de Volkskrant. Nabestaanden zijn boos en ongeduldig en beginnen soms zelf met graven. De traagheid is bewuste tactiek, zegt iemand. Kinderen spelen al jarenlang tussen de botten van de doden, soms een kuitbeen, soms een schedel. Voor het huis van een meisje van 9 ligt een massagraf.
2: Militairen houden haar op afstand. De Syrische autoriteiten hebben voor het eerst opdracht gegeven om stoffelijke overschotten op te graven. Syrië staat voor een haast onmogelijke opgave. Sinds 2011 zijn er tussen de 160 en 200.000 mensen vermist geraakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in geen land, voor zover bekend, zoveel mensen vermist geraakt.
12: De hittegolf van eind vorige maand eiste meer dan 10.000 levens in Europa. In de meeste gevallen waren het mensen van 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een Europees netwerk dat sterftecijfers analyseert. In Nederland stierven in juni 480 mensen meer dan anders. De onderzoekers bekeken de cijfers van 27 landen. Ze zien geen andere oorzaak dan de hitte als gevolg van klimaatverandering, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
2: Het is ongebruikelijk om dit soort oversterfte te zien in deze tijd van het jaar, zegt een arts. Het is heel hoog. De krant vraagt zich af of de overleden mensen ook zonder een hittegolf deze zomer zouden zijn gestorven. Dat is niet waarschijnlijk, zegt een hoogleraar thermofysiologie. Uit onderzoek blijkt dat 95% zonder de hitte niet was gestorven. Naast leeftijd speelt mee of mensen kampen met hartfalen of ademhalingsproblemen.
12: Het aantal AI-bedrijven groeit hard. Nederland heeft er inmiddels bijna 2000, maar blijft daarmee achter bij omliggende landen zoals Duitsland. Dat blijkt uit een analyse van Rank My AI. En dat is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, meldt het FD.
2: Bovendien zijn Nederlandse AI-bedrijven relatief jong en klein, zo blijkt verder. De kracht van Nederland is vooral de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen voor andere organisaties, zoals de bouw van dataplatforms. Ze zijn sterk gericht op advies en de ontwikkeling van AI-tools.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dirty Work van Steely Dan. In Brussel zijn deze week alle ogen gericht op onze klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want later deze week komt hij met een plan om de Europese klimaatregels aan te passen. In dit geval zijn het de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het ETS geldt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid en moet bedrijven stimuleren om te vergroenen. Ik ga erover spreken met de eurocommissaris Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vandaag staat Frankrijk zodanig in de fik dat zelfs de belangrijkste snelweg naar een zonnige vakantie is afgesloten. Volop hittegolven, temperaturen, koers, bosbranden. Klimaatverandering laat zich meer dan ooit echt voelen. Ziet u dat ook zo?
1: Absoluut. En helaas gaat het nog veel erger worden. Want we zien dat nu op een aantal plekken letterlijk brandhaarden in Europa. Maar ga er maar vanuit dat dat helaas het nieuwe normaal is.
0: Ja. Toch is dan, om meteen te gaan naar het plan waar we het over moeten hebben, de verwachting dat u deze week met een plan komt waarbij bedrijven langer de tijd krijgen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het lijkt er dan toch een beetje op dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, die tijd hebben we niet en we gaan ook wat anders doen. Dus wat eigenlijk de essentie van het plan is, is om aan de ene kant inderdaad bedrijven toe te staan om gebruik te maken van een zekere flexibiliteit in het systeem. En die is er in het verleden ook geweest. En daar willen we in ieder geval in zekere zin mee door. Maar dat is een belangrijke maar. In het verleden was het zo dat er helemaal niets in Europa geïnvesteerd hoefde te worden om dan ook te zorgen dat die bedrijven decarboniseren. En wat essentieel is wat mij betreft, is dat we die zwakte ondervangen en ervoor zorgen dat die zogenaamde vrije rechten, free allowances hier in jargon die bedrijven nu krijgen, dat ze die alleen krijgen als ze in Europa in decarbonisering, dus in vergroening investeren. Want dan ga je ook daadwerkelijk werk maken van industriële vergroening in Europa.
0: Oké, dus er zitten, als ik het goed begrijp, twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, bedrijven moeten rechten hebben om CO2 uit te stoten. Die konden ze voor een deel gratis krijgen. En daar was niet de voorwaarde aan verbonden dat ze dan vervolgens ook in Europa moesten vergroenen?
1: Nee, eigenlijk zijn er twee zwakheden als je het nou hebt over conditionaliteit in het systeem op dit moment. De ene is precies wat u net beschrijft. Dus er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van hun industrie. En ik begrijp dus ook de bedrijven wel die zeggen, ja, we hebben altijd afgesproken dat dit niet een belasting was. Dit was iets wat we zouden doen om te helpen met duurzame energie. Met goedkopere duurzame energie. Met vergroenen van de chemische industrie of de staal of wat dan ook. Dus ja, mogen we ook even wat verwachten van de nationale regeringen. En ik denk dat dat echt een reële vraag is vanuit het bedrijfsleven.
0: Ja, want het beeld is een beetje, er zijn landen die nog heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie. Italië, Polen. Dat de druk om deze regels aan te passen van dit ETS-systeem, dat die vooral van die landen komt. Klopt dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende landen die hele verschillende posities hebben. Overigens ook bedrijven hebben hele verschillende posities. Soms zelfs binnen een industrie. Tata Steel uit Nederland heeft expliciet gemaakt, ga nou door met het systeem, ga door met de ambitie. Maar er zijn ook spelers in exact diezelfde industrie die niet zo'n soort afspraak hebben met hun nationale overheid als waar Tata Steel aan gewerkt heeft, die precies aan de andere kant van de medaille zitten. Dus je hebt een zeer divers landschap. En de crux wat mij betreft is dus om te zorgen voor veel klimaatambitie, ook flexibiliteit, maar dan wel met conditionaliteit daaraan gekoppeld.
0: Ja. En hoe complex is het nu al voor u? Ik bedoel, door wie wordt u op dit moment, door welke lobbyisten wordt u vooral suf gebeld?
1: Nou, heel eerlijk, dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten. de meeste meerdere keren. Mm-hmm. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum. En vaak wordt dat verklaard precies door wat u net beschreef. Als je kijkt naar Europa, dan zie je dat met name Zweden, Finland en Denemarken, die hebben heel sterk gedecarboniseerd. Ja. En die hebben lage energiekosten, omdat ze heel sterk hebben geïnvesteerd in renewables, maar overigens ook in nucleair. Als gevolg hebben ze veel lagere energieprijzen en zeggen ze, jongens, vooruit met de geit.
0: Ja.
1: U noemde zelf al Italië. Dat is het land wat het meest afhankelijk is van fossiel wat van buiten komt. En wat dus op een heel ander punt zit in die transitie. En dan heb je overigens nog grote verschillen ook tussen alle andere landen. Want Europa is weliswaar een unie, maar ook zeer, zeer divers. Ja. Zeker op het gebied van industrie en economie.
0: Ja, maar als u dus nu toch bedrijven dan ook meer tijd geeft om te vergroenen. Zwicht u dan niet toch een beetje voor die landen die daar tot nu toe te weinig aan gedaan hebben? En straft u niet die landen die juist, u noemde Zweden, Finland, enorm op duurzaamheid hebben ingezet?
1: Nee, dat zullen we dus ook echt niet doen. Dus u zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn. Dus daarmee ligt er ook, zeg maar, een vloer in de minimale ambitie die dit voorstel zal hebben. Dus wat je ongetwijfeld gaat krijgen na vrijdag is dat de ene kant van de familie buiten boord gaat hangen en gaat zeggen, ja, maar dit is bij lange na niet ambitieus genoeg. En andere mensen gaan roepen dat dit ten koste gaat van de industrie enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat we een voorstel kunnen maken wat echt recht doet aan het enorme klimaatprobleem wat we hebben. Wat daarnaast een belangrijke impuls kan geven voor industriële investeringen in Europa die goed zijn, ook voor het bedrijfsleven.
0: Maar goed, dat is misschien precies het punt waar mensen een beetje over struikelen. Nu zijn het de energieprijzen waardoor u zegt, ja, we moeten dat toch met elkaar in balans zien te brengen. We moeten toch dat midden zien te vinden. Volgende keer is het misschien de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika, waar het klimaatbeleid eigenlijk helemaal op de schop gaat. Zo is er altijd wel wat. En we begonnen met te constateren dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, maar ik zeg ook echt wat anders. Dus ik ga ook niet proberen om een soort gulden midden te vinden tussen die twee polen. He, wat ik probeerde uit te leggen of probeerde te benadrukken is dat je hier correlatie en causaliteit voor het bedrijfsleven niet met elkaar moet verwarren. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven die zeggen, ja, maar dit komt allemaal, alle ellende die komt door dat ETS-systeem. Daartegen zeg ik nee. Het klopt dat we een economisch probleem hebben. Dat gaat over te veel regels. Dat gaat over te hoge energieprijzen. Dat gaat over te weinig innovatie, te weinig Europese markt. Allemaal waar. Maar als je vervolgens probeert ETS een schop te geven, ja, dan schop je toch echt het verkeerde beest. Want die energieprijzen die worden maar voor een heel klein stukje gedreven door die ETS-prijs. Het heeft er gewoon mee te maken dat wij in Europa een dramatische afhankelijkheid hebben op het gebied van fossiele energie. Wij importeren ongeveer 80% van al ons gas. Ik geloof meer dan 95% van onze olie. Dus wij zijn aan de genade van de wereldmarkt overgeleverd. En je ziet dus ook precies dat die landen die wel in nucleair hebben geïnvesteerd, die wel in elektrificatie hebben geïnvesteerd, die wel in zon en wind hebben geïnvesteerd, zoals Zweden, Denemarken en Finland, overigens ook Spanje en Portugal, die hebben veel lagere prijzen. Dus dat is uiteindelijk voor het hele continent de weg uit dit moeras.
0: En u belooft die landen dat wat u vrijdag gaat voorstellen niet iets is wat het juist de landen die dat niet gedaan hebben iets makkelijker maakt.
1: Integendeel, nogmaals, de ambitie die zal het komende decennium groter zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar decarbonisering. Dat moeten bedrijven zelf doen. Maar dat moeten ook lidstaten doen.
0: Goed. Dan gaan we zien wat er de komende maanden met uw plannen gaat gebeuren in die ingewikkelde molen van Europa. Dank u wel, meneer Hoekstra.

0: Nona heette die mevrouw. What a way to die. Morgen gaat Gus onder de hamer. En Gus is een 11 meter hoge dinosaurus, een T-Rex, maar wel heel erg dood en als skelet. Op die veiling in New York moet Gus zo'n 30 miljoen opbrengen, want de allerrijkste staan tegenwoordig in de rij voor een eigen dinosaurus-skelet. Wetenschappers maken zich daar zorgen over, want blijft er dan wel iets over voor musea en universiteiten? Ik ga erover spreken met paleontoloog en promovendus Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, het veilinghuis dat Gus op de markt gooit roept van één van de compleetste T-Rex-skeletten ooit gevonden. Dat klinkt heel bijzonder. Is het dat ook?
1: Als het echt zo compleet is als dat te zeggen, zou het heel bijzonder zijn.
0: Ja.
1: Een van de problemen met dit soort veilingen is natuurlijk dat het in je eigen best wil is om altijd te claimen dat het de meest complete, de meest grote, de meest gevaarlijke T-Rex ooit gevonden is.
0: Ja.
1: Dus een wetenschapper zou meestal niet in dat soort subjectieve termen gaan strooien. Alhoewel, compleet is natuurlijk niet subjectief. Maar
0: nee.
1: Er is geen wetenschapper die dit allemaal heeft gecontroleerd.
0: Oh nee, want zijn er überhaupt wetenschappers aan dit skelet te pas gekomen?
1: Nou, ze hebben waarschijnlijk hun eigen experts. En dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, in zekere zin. Hmm. Maar het idee van dit soort wetenschappelijke vondsten zou moeten zijn dat het open is voor andere wetenschappers om te controleren wat je uit je onderzoek krijgt.
0: Ja.
1: En dat is ook het grote probleem. Als je zoiets dus veilt, kan het niet meer.
0: Als je zoiets veilt, kan het niet meer. Nee, want...
1: Nee. Want, ja. Ja,
0: nee, want wat gebeurt er dan meestal? Een rijke sheik uit de olielanden, Ali bin Flintstone, die koopt deze dinosaurus. Wat gebeurt er dan mee?
1: Dan... in het beste geval komt hij in een museum terecht. En dat is een paar jaar geleden gebeurd met een bekende T-Rex. Die heette Stan. Die is toen in het Natuurhistorisch Museum van Abu Dhabi terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dat is het beste geval. Maar in het ergste geval komt hij in iemands villa te staan. Ik weet niet waar hem dan plaatst. Want ik heb zelf niet de ruimte voor een T-Rex in mijn woonkamer.
0: Nee, zijn we wat
1: maar dan zet ze hem gewoon ergens neer. En dan is hij gewoon verloren voor de wetenschap.
0: Ja. En dan kan dus ook niemand meer controleren of het inderdaad waar is dat het meest complete is. Morgen moet hij 30 miljoen euro opbrengen. Wie gaat daaraan verdienen eigenlijk? Wie strijkt dat op?
1: Ja, dus het is een beetje... dit soort veilingen zie je meestal alleen met Amerikaanse dino's. En dat is voor een belangrijke reden. Namelijk, in Amerika is het zo dat als jij landeigenaar bent... Je hebt daar landrechten en mineraalrechten. Ik weet niet meer precies waar dino's onder vallen, maar onder één van de twee. Mm-hmm. Dus als jij die rechten in hand hebt van dat stuk land, dan mogen alle dino's die jij vindt, mag je in principe verkopen.
0: Mm.
1: Dus hoe dit vaak gaat, is dat dan geïnteresseerde partijen gewoon een grote ranch-eigenaar benaderen. Dat is iemand die bezit percelen land zo groot als de provincie Utrecht, waar dan zijn koeien op rondlopen.
0: Ja.
1: En die vragen hem gewoon van mogen wij op zoek gaan naar dino's? En in dit geval mogen we het daarna gaan veilen. En dan krijgt zo'n landeigenaar een deel van de opbrengst.
0: Oké. Okay. En wie zijn Wie zijn die geïnteresseerde partijen dan? Want zijn dat geen wetenschappers? Zijn dat geen archeologen dan?
1: Nou, dus dat kunnen paleontologen zoals ik zijn. Ja. Dus wij gaan met Museum Naturalis gaan wij regelmatig naar Amerika. Maar dan is de afspraak eigenlijk anders, want wij gaan zoiets niet veilen.
0: Hmm.
1: Als je als commerciële partij daarheen gaat, dus Naturalis wil die dingen opgraven en dan in het museum tentoonstellen. En daardoor is het beschikbaar voor de wetenschap.
0: Hmm.
1: Als je er als commerciële partij heen gaat, dan is natuurlijk je eerste... doel is gewoon heel veel winst maken.
0: Ja.
1: En als het even mee zit, dan komt hij alsnog terecht bij een museum. Want die mensen zijn de kwaadste niet. Het is niet dat ze dit willen voorkomen dat het voor de wetenschap beschikbaar is. Maar dat is niet hun prioriteit.
0: Hmm. Want dus er zijn dus commerciële bedrijven die dit soort skeletten opgraven. Dat betekent dat er een markt voor is. Ziet u die markt?
1: Ja. Ja, het is zeker een businessmodel. Je hebt heel veel commerciële partijen die dit nu doen. Ja.
0: Ja, nou zei u daar straks, ja, als je mazzel hebt, komt het in een museum terecht en dan kan je er misschien onderzoek naar doen. Als een van de superrijken u uitnodigt van, nou, kom gewoon onderzoek doen. Hij staat weliswaar bij mij thuis, maar jullie mogen er naartoe. Gaat u dat dan doen?
1: Nou, hier hebben we als paleontologen internationale afspraken over gemaakt dat we dit eigenlijk niet doen.
0: Hmm.
1: Nee, want je bent dan ten eerste ben je een beetje onderhevig aan de liefdadigheid van iemand met heel veel vermogen. En dat is natuurlijk niet heel goed voor de objectiviteit van je onderzoek. Maar zo iemand kan natuurlijk ook besluiten van ja, oké, jij mag wel komen. En jou mag ik niet, want jouw kapsel staat er niet aan of zo. En ja, dan zijn je claims gewoon niet controleerbaar. Dan kan één onderzoeker kan van alles zeggen. En een van de belangrijkste grondbeginselen van de wetenschap is dat jouw claims falsifieerbaar moeten zijn. Dus iemand moet er naar kunnen kijken en het in theorie onderuit moeten kunnen halen. Ja. Anders is het niet een waardevolle claim.
0: Nee. Dus best zorgelijk dit. Wat moeten we eraan doen, tot slot?
1: Dat is heel moeilijk om iets over te zeggen. Want ja, ik vind natuurlijk dat belongs in een museum. Maar in dit geval, als mensen er zoveel geld voor willen bieden, dan staan andere mensen er zoveel geld voor vragen. Dus misschien is de vraag eerder, waarom kan het in andere landen niet? Dat is omdat die regels hebben over wat er gebeurt als iets van wetenschappelijk belang wordt gevonden. Dus als je in Nederland een mooi fossiel vindt, echt een heel belangrijk fossiel, dan wordt het eigendom van de staat. Dat staat ook voor hele belangrijke archeologische vondsten. En dat geldt in heel veel landen zo, en dat geldt in Amerika niet. Dus ze zouden in principe de wet kunnen veranderen, en dan heb je dit niet meer.
0: Goed, nou ja, ik heb zomaar het gevoel dat dat onder deze Amerikaanse regering niet gaat gebeuren. Maar we blijven hopen voor de toekomst. Hartelijk dank, paleontoloog Pasha van Bijlert. Door meteen met het volgende onderwerp. Iran en de Verenigde Staten staan elkaar weer naar het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst gepubliceerd. En dat is bedoeld als wraak voor de liquidatie van de opperste leider, Ayatollah Khamenei. Bovenaan staat de Amerikaanse president Donald Trump, op de voet gevolgd door de Israëlische premier Netanyahu. En daarna volgen nog andere leden uit de Amerikaanse en de Israëlische regeringen. En Europese leiders als Meloni, Starmer, Macron en Merz. De Amerikaanse president Trump is er niet van onder de indruk, want hij gooide vandaag weer wat olie extra op het vuur met een maritieme blokkade van Iran en door aan te kondigen dat de Verenigde Staten de straat van Hormuz gaan controleren en geld gaan vragen voor schepen die de straat passeren. Bij mij in de studio is Damon Golritz, Iran-deskundige van het Haagse Instituut Geopolitiek. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, eerst even dat laatste. Trump die zegt, we gaan de blokkade van Iran weer instellen. Hè. Schepen naar Iran mogen er niet meer door. En we gaan geld vragen voor de schepen die er wel doorgaan. Hoe gaat Iran daarop reageren, denkt u?
2: Nou, dat is natuurlijk een bevestiging van datgene wat Iran zou willen. Hè? Iran zegt dat ook al. Alleen Iran heeft het over ongeveer 10 tot 20 keer minder dan wat Trump nu beweert.
0: Iran wil ook tol gaan heffen.
2: Ja, exact. Ja. Maar niet nu, pas later. Iran wil het nu vooral in de gaten houden. Het gaat eigenlijk om een strategische macht over de straat van Hormuz, die dan niet meer teruggaat

0: wat je ook ziet, is dat nu Saudi-Arabië na 10 jaar zo'n beetje, of dan, nou ja, een paar jaar in ieder geval, met de Houthis van Jemen in een soort van een ja, tit voor tat staat. Dat Iran heeft gedreigd om de straat van Bab el-Mandab, dat is in de Rode Zee, om die af te sluiten.
1: Aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland.
0: Exact. Hè, ja. En dat, ik denk dat het gaat escaleren. En als het gaat escaleren en het zo zou zijn dat, kijk, dat de MOU, hè, dat Memorandum of Understanding, is voorbij.
1: Ja. Dat heeft Trump vorige week ook zelf gezegd.
0: Hoor. Juist.
1: Met dit tuig praten we niet meer. Ja.
0: En los van wat hij zei, wat hij gedaan heeft, is dus die aanvallen hebben toch gewoon, geen zin meer in. Je kan niet meer ervan uitgaan dat er onderhandelingen zijn. Dus ik denk dat er een enorme, ja, toch wel aanvallen zullen komen. En als het zover is, en dat is wel een beetje gebeurd hoor, dat de infrastructuur van het land wordt aangevallen. Er is bijvoorbeeld een brug in het noorden aangevallen. In het zuiden van Iran is er een energieinstallatie aangevallen. Als dat zo is, en Iran gaat vergelden, en Iran heeft eigenlijk gewaarschuwd, dat betekent dat de Perzische golfstaten worden aangevallen.
1: Mm-hmm.
0: Die zijn afhankelijk van hun ontziltingsapparaten. Drinkwater, 80 tot 90% van hun drinkwater komt uit de ontziltingsapparaat. Ja, dan krijg je gewoon een hele catastrofe.
1: Ja, want tot nu toe is dat nog niet echt gebeurd, die ontziltingsinstallaties.
0: Nog niet.
1: Nee. Nog niet.
0: Die van Iran wel trouwens.
1: Ja, ja, door de Amerikanen, ja. Dat was kennelijk tot nu toe een soort rode lijn, maar ik denk dat Iran daar dan nu overheen gaat.
0: Ik denk dat als Iran wordt aangevallen op installaties en op infrastructuur, wat Trump heeft gezegd, dat het wel die kant op gaat.
1: Ja. Wat zegt dat over de machthebbers op dit moment in Iran? Dat was vorige week, dit is allemaal begonnen toen een olietanker beschoten werd in de straat van Hormuz door Iran. Daarvan werd gezegd, ja, eigenlijk wil de Iraanse leiding dat niet. Eigenlijk is het de revolutionaire garde die dan een beetje saboteert en zo'n aanval doet en daarmee dat akkoord opblaast. Zo'n dodenlijst, hè?
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel,
0: ja.
1: Is dat ook weer een voorbeeld van radicale fracties in Iran die provoceren?
0: Ja, ik geloof niet zo heel erg in het concept van een dat je in Iran twee groepen hebt. De zogenaamde haviken en de zogenaamde gematigden. Dat de hele radicalen zijn en dan vervolgens gematigden die dan geen oorlog willen enzovoort. Ik denk dat verschil van mening aanwezig is. Maar over strategische onderwerpen, wel of niet dialoog met de VS, wel of niet aanvallen van schepen enzovoort, dat daar toch wel in Iran een bepaalde strategische keuzes wordt gemaakt. En afhankelijk van in wat voor situatie wij zitten, zit Iran in een onderhandelingsmodus,
1: mm-hmm,
0: of zit Iran in een oorlogsmodus, wat nu het geval is, dan zal de hardliners, die zullen dat overnemen. Mm. Die zullen dan op die manier laten zien, net als met die hitlist waar je het over had, die zullen dat overnemen om te laten zien, wij zijn nog steeds heel machtig. En op die manier proberen met, het heeft ook een Arabisch woord voor, het komt ook in het islamitische shiïsme naar voren. Het heet al-Nasr berob, met andere woorden, het zaaien van angst en van terreur zorgt ervoor dat je vijanden zullen zich genoodzaakt voelen om toe te geven aan jouw macht. Dat is een manier.
1: Ja.
0: Afhankelijk wat voor situatie we hebben, op dit moment is het oorlog, dan zie je dat diegene die dus het hardst roept, zijn de hardliners.
1: Ja. En hoe serieus moeten we dan zo'n hitlist nemen? Hij is gepubliceerd door een krant in Iran. Dit is volgens mij niet een officiële mededeling van de Iraanse overheid geweest. Want deze lijst komt van ons. Er was sprake van dat Donald Trump niet met zijn mooie nieuwe vliegtuig mocht vliegen, omdat er misschien een Iraanse aanslag op hem gepleegd zou worden. Hoe serieus moeten we het allemaal nemen?
0: Ja, en Israël had inlichting via Wall Street Journal naar voren gebracht dat er plannen zijn, ja, complotten om hem te vermoorden. Ik denk dat je dat wel natuurlijk serieus moet nemen, want er staan ook Europese leiders erop, hè?
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd denk ik niet dat Iran de middelen ervoor heeft om dat te kunnen uitvoeren. Het heeft wel een heel belangrijk doel. En dat is dus via media, zoals dit gesprek, angst zaaien. Zorgen ervoor dat Iran op die manier met terreur en met angst zaait. Dat hebben we natuurlijk met Islamische Staat ook gezien, hè? 10 jaar geleden. Op die manier ontstaat een soort angst, waardoor de leiders die gaan contact opnemen, de ambassades gaan contact opnemen, en dan komen gesprekken, en dan kunnen de zogenaamde diplomaten zo meteen zeggen, kijk, met ons moet je praten, met ons moet je deal.

0: maken.
1: En waarom staan die Europese leiders er eigenlijk op? Want die krijgen van Trump weer op hun kop omdat ze hem niet geholpen hebben.
0: Nou ja, vandaag heeft Groot-Brittannië heeft de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Daarvoor heeft de Europese Unie dat gedaan, de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Het is eigenlijk een manier van Iran om hetzelfde te doen. Op terreurlijst zetten van Iran. En op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat in de media, vooral westerse media, daar aandacht voor komt.
1: Nou, daar hebben we dan mooi aan bijgedragen vanavond.
0: Weet je wel.
1: Ja, goed. Hartelijk dank voor uw analyse. Niettemin hoop ik echt dat u ongelijk hebt.
0: Ik ook. Ja, okay. Ik ook. Graag gedaan.
1: Boris, dank u wel.

0: Ja, we lopen door de straten van de Nederlandse stad. Dat hoor je meteen, want De Kok met C-O-C-K. Dat was de iconische introductie van de bekendste regisseur van Nederland. U hoorde hier de begintune van de televisieserie die over hem gemaakt werd. Naar de boeken van de hoofdpersoon van de Baantje-reeks. Maar die spelling zal er inmiddels bij de meesten wel in zitten. Want morgen komt alweer het 99ste boek uit in die detective-serie. En later dit jaar komt er zelfs een nieuw seizoen uit van die gelijknamige televisiebewerking. Hoe blijft Baantje na bijna 100 boeken nog steeds zo populair? Ik ga het vragen aan Baantjeschrijver Peter Reumer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen komt dus jouw allernieuwste Baantje uit. Kun je een tipje van de sluier oplichten zonder te veel te spoilen? Wat is er nu weer aan de hand?
1: Ja, dit deel heet De Kok en Moord in de Praktijk.
0: Ja.
1: Er wordt een huisarts gevonden in zijn praktijk en die is om het leven gebracht. En ja, dat zet weer een hele hoop situaties in werking. En de kok moet uitzoeken wie dat gedaan heeft en waarom het zo gebeurd is.
0: Ja, ja, ja. Dat laatste is een bekend patroon. Je schreef al 29 van die 99 Baantje boeken.
1: Ja.
0: De oorspronkelijke schrijver, Appie Baantje zelf, had natuurlijk een politieverleden waar hij uit kon putten. Maar hoe kom jij steeds weer op een nieuwe plot?
1: Nou, dat haal ik uit het leven om mij heen.
0: Hmm. Hoe is het met je huisarts?
1: Nou, dat zal ik je vertellen.
0: Okay.
1: Mijn huisarts nam afscheid als huisarts. En had besloten dat al zijn patiënten die van hem afscheid namen een donatie moesten geven voor zo'n laatste wensambulance. Weet je wel, dat je mensen die op een sterfbed liggen nog even naar de zee laat kijken of de hertjes op de Veluwe.
0: Ja.
1: En dat had hij gedaan. En een half jaar later zijn mijn vrouw en ik in Italië en zien daar een restaurant en dat heet Balm. En mijn huisarts heette Balm. Dus wij maken een foto daarvan en sturen dat naar hem. En hij zegt, ja, jullie dachten dat ik dat geld had besteed aan een ambulance. Maar ik heb er een restaurant van gekocht in Italië, wat een grapje was.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik wel, dat is een plot.
0: Mm.
1: En dat is het begin van dit boek geworden.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus, en zo sta je de hele dag aan. Zou ik
0: je staat de hele dag aan, ja. Ga je ook research doen in politiedossiers en zo om daar inspiratie op te doen? Of laat je het een beetje komen, de werkelijkheid?
1: Ja, nou ja, kijk, ik zeg altijd, Baantje is een sprookje. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het lijkt een beetje de werkelijke wereld, maar het is een totale andere wereld. En kijk, als je een moord moet oplossen in 150 pagina's, daar doen ze vaak 6-7 jaar over, begrijp je? Dus die realiteit valt niet te vatten in een boek.
0: Nee, nee. Er verschenen ook 12 seizoenen van Baantje op televisie. Daar schreef jij de scripts voor. De kok werd...
1: Nee, dat is een grote vergissing.
0: Oh.
1: Ik heb de serie bedacht. En ik heb de serie geproduceerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Als producent. En ik heb slechts een enkel scenario geschreven.
0: Oké. Okay. Het is volgens mij geen vergissing dat De Kok werd gespeeld door je vader, Piet Reumer.
1: Dat klopt dan weer.
0: Heb jij hem nog steeds voor ogen als je schrijft?
1: Ja, dat is wel grappig. Het is zo dat Appie Baantje heeft De Kok gecreëerd en uiteindelijk werd het een symbiotische relatie. Die gingen steeds meer op elkaar lijken. Zelfs zo sterk dat Appie ook het renommee van De Kok overnam als een hele knappe politieman. Ja. Wat hij nou ook niet was. Maar goed. Mijn boeken zijn eigenlijk gebaseerd op de serie. Dus ik zie altijd de kok van de serie vormen. Dus mijn vader zit inderdaad elke dag dat ik zit te tikken, zit hij naast me op de bank.
0: Ja. En er komt ook een 13e seizoen van de televisieserie. Schrijf je daaraan mee?
1: Nee, daar heb ik maar dan ook helemaal niets mee te maken.
0: Oh. Hoe kan dat?
1: Ja, nou, het plan was om dat op basis... op basis te doen van mijn boeken. Waardoor je dus die was een aangepast aan de tijd en noem maar op.
0: Ja.
1: En dat wil zeggen dat dan de uitgeverij de licentie van die boeken moest gunnen aan Endemol in dit geval, of de Mol.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt in de onderhandelingen. Dus zij zijn teruggevallen op de oude Baantjes.
0: Oké,
1: maar ik sta er verder buiten. Want
0: de oude Baantje boeken, ja, ja, ja.
1: Ik ga niet over de rechten, ja.
0: Nee, vind je dat jammer?
1: Ja, natuurlijk. Ik had het wel heel erg leuk en ook eervol gevonden als ze mijn boeken waren gaan verfilmen. Maar Ja, het had me ook een zomer vol stress opgeleverd, zou ik je zeggen. Dus ik heb het nu een stuk rustiger dan wanneer ze dat wel gedaan hadden.
0: Oké, het toont wel aan dat er ook nog weer een nieuwe televisieserie aan... dat baantje, om het plat te zeggen, nog steeds verkoopt. Hè? Merk je dat in de verkoop van jouw boeken? Is dit nog steeds populair?
1: Ja. Ja, je mag dat plat noemen, maar ik vind het wel prettig, hoor.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, wij zien inderdaad door de jaren heen, tegen de trend in, zal ik maar zeggen, dat er toch nog steeds wel...
0: De trend in boekenvak, bedoel je?
1: Ja, waar de oplages naar beneden gaan, zie ik hem toch wel stijgen elk jaar. En dat heeft ook te maken met het feit, kijk, met baantje denken ze altijd dat het is voor oude mensen of zo.
0: Ja.
1: Er komt ook wel eens iemand naar me toe die zegt, Reumer, ik heb de hele serie.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel jonge lezers. En voor wie het blijkbaar ook een leuke, aanvaardbare wereld is. En dat groeit, ja. Dat groeit. Ja.
0: En hoe merk je dat het jongere lezers zijn? Krijg je daar reacties van?
1: Ja. Je hebt ook heel veel blogs tegenwoordig.
0: Ja.
1: En Thrillzone bijvoorbeeld, dat is er zo één. Er zijn er een heleboel. En ja, daar staan gewoon recensies op. En vaak ben ik heel blij met die recensies.
0: En ja, maar het is toch... Het is toch eerder mijn wereld als 73-jarige boomer... dan de wereld van jongeren van tegenwoordig. Wat is dan de aantrekkingskracht, denk je?
1: Nou, dat is en blijft het geheim van het succes van Baantje. Ik heb er een podcast over gemaakt met mijn zoonje Hop. Maar ik wil je hier wel op deze late avond vertellen.
0: Ja, die heb ik helaas gemist, dus vertel.
1: Maar het geheim van het succes van Baantje is de kok. En dat is een figuur die stijgt over... net zoals als Maigret of Poirot, zo'n grote buitenlandse collega's, stijgt boven alles uit. En jong en oud, dat maakt niet uit. Na de Baantje-serie werd ook voor het eerst weer in die tijd, hè, jaren 90 van de vorige eeuw, door de hele familie gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Dus de bank zat vol. Dus het was van een mannetje van 9 tot een vader van 49. Iedereen keek naar opa en oom keek ook. Dus blijkbaar heeft hij de kok een aantrekkingskracht die niet leeftijdsgebonden is.
0: Mm.
1: En wat het precies is, dat weet ik niet. Ik probeer het zo goed mogelijk in stand te houden.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een opzienbarend feit. Als Appie Baantje iets goed gedaan heeft in zijn leven als schrijver, is het creëren van het karakter van de kok.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote verdienste.
0: En voor jouzelf, de aantrekkingskracht, ga je met evenveel enthousiasme zometeen aan het 100ste boek beginnen?
1: Ik zal iets verklappen deze late avond.
0: Verklap.
1: Ik ben al begonnen.
0: Je bent al begonnen.
1: Ja, dat moet altijd vroeg gebeuren. Ja hoor, echt waar. En ik zal je zeggen, als ik dat niet meer heb, dat enthousiasme om te beginnen, want ook ik ben een 73-jarige boemer, dan stop ik er subiet mee. Als het publiek zegt, we hebben het wel gezien, dan stop ik er subiet mee. Maar het is nog zo leuk om de kok een moord te laten oplossen in weer een andere wereld, weer een andere omgeving. Amsterdam kent zoveel aparte werelden en omgevingen, dat waar ik weer karakters kan bedenken die daarbij komen. En nee, ik vind het nog steeds een vreugde om te doen. En Ik ga gewoon door met nummer 100, zodat wij in januari volgend jaar trots kunnen zeggen, dit is de langstlopende serie in de wereld met één en dezelfde hoofdpersoon in de hoofdrol.
0: We zien er naar uit. Ik kan je nog een heel klein tipje dan opleveren van wie gaat er dood in nummer 100?
1: Nou, wat ik je kan zeggen in nummer 100, het speelt zich af een artis.
0: Oké, daar gaat een dier dood.
1: Ja, ongetwijfeld ook. Okay. Maar niet alleen.
0: Goed, daar laten we het bij. Maar daar laten we het bij. We zitten nu al op het puntje van onze stoel. Dankjewel, Peter. Maar dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried Hiel.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Gons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
1: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
0: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
2: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
4: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
12: alleen de prijs is anders.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: NPO Radio 1.
15: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: 89.3 FM.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed, ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En ja, gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Vandaag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aan fietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie, lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Ja, maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

Oh yeah. A2. Klippity klap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de Bijlmermeiers. En toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld. Door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen woelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent, dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En

je veen. Breukelen, mazen, ik denk, krijg nou de pest. Daar liep het weer klem bij Utrecht-West. En toen kwam ik de vluchtstrook en dat was een gok. Wat was er op of eronder, een race tegen de klok. Maar nergens politie, dus ik denk, ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7 voor 10. En de zon...

vlag Nieuwegein en ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arresleedrift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafmolendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De leer.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat